0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer nog. Vannacht is op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog met 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt door een toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer nog. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestaande aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suicides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door de toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karen Khachanov. Het weer nog. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. En dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de 2e set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Khachanov. Het weer nog, op de meeste plaatsen droog, in het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: donderdag 10 september 2026. Ja, als ik dan Whitney Houston draai, heb ik toch een klein beetje een hekel aan haar gekregen sinds vorige week. Zal ik even uitleggen waarom. Ja. Nou ja, je weet, ik ben een verzamelaar van bijzondere muziekelementen. Nu is een tijdje geleden die hele grote hit van haar, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, hè, uit de jaren 80, is opnieuw verschenen op zogeheten Tiny Vinyl. Zeggen jullie dat iets?
1: Nou, een heel klein mini-LP'tje.
0: Ja, je komt aardig in de buurt, Caroline. Ja, het is op vinyl gemaakt, ongeveer op de helft van de grootte van een gewone single. Ja. En die is dan in kleur uitgebracht, hè. Dus niet op zwart vinyl, maar in het blauw in dit geval. Echt? En die speel je af ook op 33 toeren. Niet als een gewone single op 45 toeren, maar op 33 toeren.
1: Een hele ingewikkelde cd eigenlijk.
0: Ja, wel. Maar ik raak daar opgewonden van.
2: Ja. Okay, ja, ja.
0: Maar ja, goed, dat moet dan uit Amerika komen. Of Engeland, ik weet het niet, in ieder geval uit het buitenland. En ik had al een tijd geleden besteld en het kwam ook maar niet. En op een gegeven moment kreeg ik ook douanekosten, ken je dat?
1: Ja. Ja. En het was al geen tientje, dat ding waarschijnlijk.
0: Nee, klopt. Nee. De douanekosten waren 13 euro. Ik dacht, waar ben ik dan niet aan begonnen?
2: Zo, maar even was 13 euro, bovenop die 187 euro die je betaalde voor die munt. Dat gaat er nog wel bij, dadelijk, man.
0: Nou ja, goed, uiteindelijk kreeg ik dan bericht dat hij aanstaande was. En ik dacht, nou, laat ik maar bezorgen bij een afhaalpunt. Want ik was ook niet thuis een paar dagen. En toen kreeg ik bericht van, ja, je kunt afhalen bij het afhaalpunt. Dus ik naar het afhaalpunt. Nou, dan gaat die man achter die balie, zo'n hok in daarachter, dat kennen we ook allemaal wel. Duurde hartstikke lang, draai achter mij, hoopte zich op. Ik dacht, waar is dat ding dan gebleven? Maar het was dus een heel klein envelopje. En die man kwam eraan en zei, ja, de envelop is wel een beetje beschadigd. Nou, een beetje. Ik weet niet wat ermee gebeurd was. Er was een soort pot honing of zo overheen gekomen. Het plakte aan alle kanten. Het was opnieuw met tape weer dichtgemaakt. Die hele single zat onder de sham of honing, weet ik veel van. Maar ik dacht, ja, waar moet ik
1: dan... De envelop of het ding
0: wel? De envelop, maar ook van binnen helemaal. Het is gewoon, dus ja. Maar ja, wat moet je doen in zo'n geval? Bellen met de afzender ergens in Amerika. Wat zou jij doen?
1: Ik zou een foto maken. Die zou ik op de socials zetten.
0: Ja?
1: En dan zou ik even dat bedrijf taggen.
0: Oké. Zou jij dat dan voor mij willen doen?
1: Nou, doe jij dat even lekker zelf. Je hebt tijd zat voor dit soort dingen, blijkbaar. Ja,
0: Oké, nou goed. Dit was het begin. Dankzij Whitney Houston. Ja, we hebben het gehoord. Love and
1: Save the Day. Maar wat kan Whitney daaraan doen?
0: Ja. Ja, dat is waar.
2: Je hebt een hekel aan Whitney gekregen. Dat was je hele insteek.
0: Ja.
2: Ja, nou oké.
1: Goed. Het nieuws. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. En wereldwijd dus de warmste maand, niet alleen hier. Verder gaat die Visserssteeg weer open in Utrecht, maar daar wisten de bewoners niks van. En ja, alles wordt duurder, Bert. Je hebt het net zelf al. Maar gelukkig voor jou ligt het magazijn van de kerstkringloopwinkel alweer helemaal vol.
3: Kijk, heerlijk.
2: Ik ben zo gek op kerst.
0: Daar kan die plaat van Whitney Houston ook nog wel aan slijten, aan die kringloop. Goed, we gaan eerst een lied uit bed halen. Want de meeste liedjes hier op NPO Radio 5 liggen nog in bed, in ons alfabet. Maar met jouw hulp halen we eentje uit dat bed. Maken we hem wakker, op voorwaarde dat de titel van de plaat begint met welke letter?
3: De K van Kopen.
0: Ah, kijk aan.
3: En kerst.
2: Ja, ook. Oh. Ja, kerst en
0: kijk aan.
2: Kringloop.
0: Oh, kringloop. Ja. Goed, je weet wat de bedoeling is. Geef maar door via de NPO Luister. Denk er maar even over na. K, best een lastige letter. Maar daar gaan we wel uitkomen met

0: Charlie Rich and the most beautiful girl in the world. Dag Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Wie is voor jou the most beautiful girl in the world?
1: Die ligt nog lekker thuis te slapen.
0: Oh, lekker. Waar ben jij?
1: Ik zit op mijn werk.
0: Zo vroeg al?
1: Ja.
0: Ja, wij ook natuurlijk hier, dus in die zin zijn wij lotgenoot in positieve zin. Want ik neem aan dat jij ook leuk werk hebt.
1: Ik ben iedere dag met cijfertjes bezig.
0: Oh, wat voor cijfertjes zijn dat?
1: Voor de boekhouding.
0: En welke boekhouding hou je bij? Voor welk bedrijf?
1: Van een groenvoorzieningsbedrijf.
0: Oh, oké. Okay. En dat moet dan al zo vroeg in de ochtend beginnen, joh.
1: We hebben hier ook nog een hele hoop mensen die dus via een uitzendbureau komen. En die moeten hier tussen 6:30 en 7:30 aanwezig zijn. En die moet ik

0: mogen inschrijven, omdat we dat verplichting hebben. En ja, die moeten tussen 6:30 en 6:45 moeten ze hier de deur uit om op 7:00 op het werk te zijn.
1: Ja, ik weet hoe het werkt met uitzendwerk. Dat begint vaak vroeg in de ochtend.
0: Ja, dus, en dan ben ik aangewezen persoon om die mensen in te schrijven.
1: Ja.
0: En daar komt het niet iedere dag voor. Maar ja, het is voor mij altijd een verrassing als er eens iemand bij mijn kantoortje binnenloopt van ik ben nieuw.
1: Ja, dat okay. Snap ik. En wat maakt het werk zo mooi voor jou, Peter?
0: Nou, het is eigenlijk een beroep geworden wat ik vroeger op school graag wilde worden. Maar ik begreep er totaal de ballen toen de tijd niet van. En ik ben uiteindelijk ben ik slager geworden. En dat heb ik ruim 25 jaar gedaan. En uiteindelijk, door versleten schouders, heb ik iets anders moeten gaan doen. En dit kwam op een gegeven moment op mijn pad. En ja, dan ben ik toch op een gegeven moment gaan doen wat ik vroeger eigenlijk altijd wilde. Boekhouder worden.
1: Nou ja, zeg, wat dan met via allerlei omwegen, notabene vanuit het slagersvak, dat je dan in die boekhouding terechtkomt. Ongelooflijk. Trouwens, Maaike, jouw vader is slager, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad.
1: Heeft hij ook al de wens om ooit nog een boekhouder te worden? Of niet?
2: Volgens mij niet. Nee.
1: Ja, maar dat is toch een contrast, zeg, Peter?
0: Ja, het enige overeenkomst zelf vind ik met een slager. Dat, en dan kan ik met een boekhouder ook wat zeggen. Het is van je afschrijven naar je toerekenen.
1: Ja. Nou, ik zou je vertellen, ik heb in het grijs verleden de MEAO gedaan. Economische en administratieve opleiding. Ook keurig afgemaakt trouwens. Maar echt, ik vond dat toch een partijtje saai met al die cijfers en zo. Op een gegeven moment begreep ik ook niks meer van. Hoe ik het einddiploma heb gehaald, vraag ik me nog altijd af. Maar goed, jij bent een rekenwonder, hè? En ja, je bent goed met cijfers, toch?
0: Ja. Het gaat mijn best af. Dus ik heb een of andere manier heb ik een rekenknobbel, zoals ze dat noemen. En anderen hebben weer een talenknobbel.
3: Kan ik bij jou ook zeg maar voor mijn belastingdienst volgend jaar of mijn btw-aangifte even aankloppen? Want ik snap er daar de ballen van altijd.
0: Nou ja, btw-aangifte, dat is geen probleem. Dat lukt wel. Dat,
3: okay.
0: Maar gewoon voor normale belastingen, daar heb ik ook weer geen kaas van gegeten. Oh, okay. Dat is ook weer een tak apart.
3: Nou, dan ga ik even je nummer onthouden voor zo meteen.
1: Weinig kaas van gegeten toch. Halen we liedjes uit bed met heel veel kaas.
4: Alfabet.
1: Hè? Want hopelijk ben je ook goed met letters en niet alleen met cijfers. Vandaag de
0: ja,
1: letter.
0: Dat doen we ons best hoor.
1: Huh? Kung Fu Fighting van Carl Douglas kwam binnen via Eddie. King of the Road van Roger Miller, dankjewel René. King's Call van Phil Lynott kwam binnen via Chris. Kids in America van Kim Wilde binnen via David. Cuyuda Hill van Partner, mooie keus van Ron. Kees Promkies voor Killer Queen van Queen. Keep on Moving van Soul to Soul. Binnen via Maurice. Kissing in the Back Row of the Movies van The Drifters via Anarchien. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Ook leuk natuurlijk, hè? Via Dick, Kiss Me Quick, Elvis, Hanny Kruijer. Kom terug van Spinvis. Goeie keus. Dirk van Heertum.
3: Leuk.
1: Kleine jongen van André Hazes komt binnen via Rimmert. Peter Schouwenaars kiest voor Kristalnacht van Bab. Killer van de Dempsey. Dankjewel Judith, is ook een goede keus. No Me No New van Abba zie ik hier nog. Kijk Omhoog van Nick en Simon via Albert. Vertel, welke heb jij gekozen?
0: Kiss You Over van Exile.

0: nu 6:30. Het nieuws komt natuurlijk van Carolijn.
1: Goedemorgen. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht bijna 17 graden. Ja, dat de aarde opwarmt komt door de toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. 8 maanden na de grote explosie in de Utrechtse Visserssteeg gaat het straatje weer open. De gemeente was daarbij wel vergeten om de omwonenden te informeren. Nu de schotten worden weggehaald, worden ze ineens weer geconfronteerd met de rampplek. Deze buurtbewoner hoopt dat de gemeente dat voortaan anders aanpakt.
2: Meer samenwerking, meer coördinatie, overleg. En een beetje denken aan ons, aan de bewoners. Wat het voor ons betekent. Ik vind het ongelooflijk, echt waar.
1: In januari waren er in de binnenstad 2 grote ontploffingen. En daarna brak brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid. En de oorzaak van die explosies wordt nog steeds onderzocht. Premier Jette blijkt ruim 230 berichten op sociale media gezet te hebben met AI. Hij heeft ze dus niet zelf geschreven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Zijn eigen partij, D66, vindt het niet zo'n punt. Maar deskundigen zeggen tegen de krant dat het niet goed is voor zijn geloofwaardigheid. Ook staat het op gespannen voet met EU-wetgeving over AI die D66 steunt. De krant kon op sociale media bijna geen AI-berichten bij het CDA en de VVD vinden. En ook 1,5 pagina uit het boek van Jette zijn niet door hem zelf geschreven. Het is pas september, maar in Eindhoven ligt het magazijn voor de kerstkringloopwinkel van Eindhoven al nokvol. Er is alleen 1 probleem. Er is nog geen winkelpand gevonden voor al die tweedehands kerstspullen. De 90 vrijwilligers kunnen zich geen kerst zonder die kerstkringloopwinkel voorstellen.
3: Saai. Ja, die kerstperiode was voor mij de topperiode. En dat is door de kerstwinkel ook weer een topperiode geworden. Om echt gewoon iedereen blij te kunnen maken met spullen die eigenlijk niemand nodig heeft. Die blinken en waar iedereen een groot plezier aan beleeft.
4: En nou nog een winkel.
1: Ja, mag alleen niks kosten, zegt ze tegen Omroep Brabant. En ze hopen dat iemand met een leegstaande ruimte in een pand zich gaat melden. Van minimaal 400 vierkante meter. Ja. Want zoveel zooi hebben ze eigenlijk. Ja. Of zooi, pardon. Mooie kerstspullen.
0: Het is wel een mooie kerstwinst natuurlijk, hè? Ja. Dat ze een pand gaan vinden. Jij raakt opgewonden toch van alles wat met kerst van doen is?
5: Ja, de tafel is een klein stukje omhoog gegaan, want ik werd er heel opgewonden van. Het is echt, ik vind een kerst zo leuk.
0: Ja.
5: Ik kan nu al verheugen om de kerstboom te zetten.
1: Ga je ook naar de kerstmarkt?
5: Ja, ik ga echt er zoveel mogelijk vanaf. Ik probeer altijd ook iets nieuws te vinden. Elk jaar een andere kleur in de boom. Elk jaar ook de tafel netjes te dekken op kerstavond. En ja, ik ben daar echt heel blij mee. Dus ik word hier heel blij van als ik dit hoor, dat er dan allemaal die kerstspullen tweedehands. Want het is allemaal ongelooflijk duur.
1: Daarom.
5: Dus kom maar door.
0: Nou, ik vind jou ook wel zo'n type dat het hele jaar zijn kerstboom laat staan.
5: Ik heb het 1 keer gedaan. Toen kreeg ik heel veel ruzie met mijn vriend.
1: Het weer dan. Op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. En overdag krijgen we een mix van zon en wolken. En 18 tot 21 graden.

0: Action Whittaker. En zo'n plaat die het extra mooi klinkt in de vroege ochtend natuurlijk. New World in the Morning om 9 minuten na 6:30 in deze mooie maand. De herfstmaand, september, is ook U2-maand hier bij Goeiedag Haakjepman. Onderweg naar het grote jubileum, 50 jaar U2, op vrijdag 25 september.
1: Vroeg vergeten hit.
0: En deze hoor je niet meer zo vaak van de band. Window in the Skies.

hebben zoveel moois gemaakt. Eigenlijk is een maand te kort daarvoor. Als jouw favoriet nog niet voorbij is gekomen, laat maar weten via de NPO Luister App. Deze is van bijna 20 jaar geleden.

0: little bit me, a little bit you. Om 14 minuten voor 7. Ja, mooi nieuws voor alle voetballiefhebbers. En zeker voor iedereen die Oranje, het Nederlands elftal, een warm hart toedraagt. Want er gaan allerlei spullen van oud-voetballer Wesley Sneijder onder de hamer. Ja, en dan moet je denken aan medailles. Bijvoorbeeld de zilveren en de bronzen plak die hij behaalde op de WK's met Nederlands elftal. En ook de echte bal uit die beroemde kwartfinale Nederland-Brazilië uit 2010. Nog even terug naar dat moment.
1: Kijk hoe die corner is. Die corner komt laag. Wordt doorgekomen. De kant en daar gaat hij. Hij zit erin. Het is Sneijder. Hij zit erin. Sneijder komt. Hij is 22 centimeter groot. Maar hij komt er gewoon bij. En Sneijder scoort. Nu geen Melo hoor. Nu geen eigen doelpunt. We weten zeker dat het Sneijder was. Nederland is van een hele achterstand op een 2-1 voorsprong gekomen. We zitten op drie kwart van de wedstrijd. Mijn koffer kan misschien weer uitgepakt.
2: Ik had hem nog niet ingepakt. Koffer de massa.
0: Ja, waanzinnig. Waanzinnig was dat. Ja, als die bal, dat is natuurlijk alleen al heel veel geld waard. Nou, daar kun je dus op bieden. Is ook iets waarvan jij zegt, nou, dat zou ik dan wel graag willen bemachtigen uit die enorme veiling.
3: Ja, nee. Ik zou vooral de bal op zich wel willen, maar dat is natuurlijk wel een groot ding. Dus het deelnemersmedaille van het WK 2010 zou ik ook wel heel erg leuk vinden.
0: Ja.
3: Dat kan je dan nog zo mooi aan de muur hangen.
0: Ik vind het ook wel een beetje vreemd trouwens dat hij dat gaat veilen. Maar het zal wel voor een goed doel zijn wellicht.
4: Ja, misschien voor zichzelf het goede doel. €2800 is er op dit moment geboden voor de WK-bal zelfs. Ja. Dat is echt wel een godsvermogen ook.
0: Dat begrijp ik trouwens niet altijd, zo'n WK-bal die dan onder de hamer gaat. Want als je kijkt naar zo'n wedstrijd, dus echt, wordt echt niet met één bal gespeeld. Nee. Ik bedoel, als een bal in het publiek belandt of zo, dan ligt meteen een nieuwe bal klaar. Dus,

0: De bal die Van Basten, waarmee Van Basten scoorde in de finale van het EK in 88. Ik geloof dat die ooit geveild is voor €500.000.
1: Zo.
0: Of tenminste, de bal van die wedstrijd.
1: Maar is dat echt dan de bal? Dat vraag ik me dan wel af dan.
0: Hoe kom je daarachter? Ik bedoel,
1: Zit er een handtekening op? Of zit er gewoon een soort stempeltje op? Of is het gewoon inderdaad, jij hebt altijd van die oplages van munten of iets dergelijks. Dan zeg je, nou, er zoveel oplages. Ja. Staat er dan ook een cijfer bij?
2: Nou, hoeveel ballen misschien in de wedstrijd zijn gebruikt?
0: Ja. Kijk, je kunt die oude beelden dan ook wel terugkijken om te kijken, is het die bal wel? Maar 88, hoeveel pixels hadden we toen op tv?
1: Twee.
0: Dus dat is nooit helemaal na te gaan.
1: Nee, dat is waar.
0: En heb jij dan ook iets waarvan je zegt, dat zou ik wel willen bemachtigen uit die rijke voetbalhistorie?
1: Nou ja, ik zat te denken, ik wil gewoon eigenlijk het rokje van Shakira. Die zou ik wel willen. En de auto van Madonna.
0: Oh, jij weet het ook wel weer goed te verplaatsen. Ja, het hoort wel bij het voetbal natuurlijk.
1: De halftime show, dat was echt waar ik voor ging zitten. Dat is het enige van voetbal dat ik helemaal leuk vind. De halftime show. De rest vind ik allemaal overbetaalde voetballers.
0: Weet je dat het heel grappig is dat ik ooit met Shakira op de foto ben gekomen en dat die foto in alle kranten ter wereld heeft gestaan?
1: Wacht even, dit verhaal, hoezo kom je daar nou ineens op?
0: Dat is wel een bijzonder verhaal. Ik was in 2015 bij de Champions League finale in Berlijn.
1: Ja.
0: En Shakira zat achter mij. Een paar treden ze achter mij. En ik had het zelf helemaal niet door. Op een gegeven moment hadden mensen in de gaten dat Shakira daar zat.
1: Ja.
0: En toen ging ik daar ook toch maar eens kijken. Dus ik dacht, daar ga ik even een fotootje van maken. Dus ik keer mij om. Ik maak een foto van Shakira.
1: Ja.
0: En er is een fotograaf geweest. Die heeft een foto gemaakt van de belangstelling die voor Shakira was. En ik sta pontificaal voor Shakira. En ik kreeg allerlei reacties van mensen over de hele wereld. Zit jij in Berlijn? Zit jij daar bij Shakira? Ik zeg, hoe weet jij dat? Jij staat in de krant. Ik stond daar in Amin.
1: Je bent gewoon wereldberoemd,
0: yes,
1: Bert.
0: Inderdaad, ja.
1: Eindelijk de erkenning die je verdient.
0: Nou, dankjewel.
1: Zo.
0: Of wil je die foto kopen?
1: Ja, ik wil die foto kopen en ik wil het rokje van Shakira erbij.
0: Oké.
1: Als jij dat kan regelen, app haar maar even.
0: Ga mijn best voor je doen.

0: de Nijs. En de pieper.
1: Je vrolijke vriend. In de morgen.
0: Om 7:07.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Nou, ik werd wat meewarig aangekeken toen ik het verhaal vertelde over Shakira bij de Champions League finale in 2015 in Berlijn. Nou, een paar simpele en eenvoudige Google-opdrachten leidt je al snel naar die foto.
2: Ik dacht echt, nou, je zit wat te lullen, die Hendrik Man. Maar ik zit inderdaad te googlen. En als je Champions League finale 2015 dan Shakira googelt, dan is de derde foto die je meteen ziet, is de achterkant van zijn hoofd. En dat zijn hoofd is jouw hoofd, Bert.
0: Juist, met een camera in de hand. Dat is een telefoon.
2: Camera in de hand, die zit vol in de snuffert van Shakira. Je duwt toch net niet het kind opzij om een paar foto's te maken? Echt.
0: Foto is wel gelukt.
2: Ja, dat snap ik.
0: Ik zou hem eens even opzoeken. Ik doe dat. Going up to the country, mensen. Kennedy.

0: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
1: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
2: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag, met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
3: leden van de Staten-Generaal,
2: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
4: Ik bied u hierbij de Murenas aan.
2: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
5: Leve de koning!
2: Wie luistert, weet meer.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
5: Leve de koning!
2: Wie luistert, weet meer.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: True Lease met Genke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
16: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
17: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
14: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
18: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
19: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Reisha Zegelaar en Bob Sneevliet. Vanavond 20:30 NPO 1.
18: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: 7 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
22: Goedemorgen, Bert. De toezichthouder grijpt in bij het vervoer van jonge kalfjes van Ierland naar Nederland. Die moeten beter worden verzorgd, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Vervoerders krijgen een jaar de tijd om zich aan de regels te houden, anders volgen er boetes. Nu krijgen de dieren tijdens een dagenlange reis nog nauwelijks te drinken. En daar moeten ze ook bij geholpen worden.
23: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
22: Eerder gaf de sector zelf aan dit jaar te willen stoppen met de transporten uit Ierland vanwege het dierenleed onderweg. Uit onderzoek van de NOS bleek eerder dit jaar echter dat die transporten nog altijd doorgaan. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De pijlers van de brug zijn nu opgevuld met zand en ook is er grind in het water gestort om de bodem van de vaart onder de brug te stabiliseren. Een dag voor de Spaanse exclave Ceuta werd overlopen door tienduizenden migranten, had de Spaanse inlichtingendienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. En de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De druk op de regering Sanchez wordt intussen steeds groter en daar komt dit nieuws nog eens bovenop. En een teleurstelling voor Botik van de Zandschulp. Het lukte hem niet om de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor van de titelfavoriet, de Duitser Alexander Zverev, in 3 sets. En zo klonken de laatste minuten van die tenniskwartfinale op Eurosport.
0: En dan is het gedaan. Zit het toernooi erop voor Botik van de Zandschulp? Is het bereiken van de kwartfinale natuurlijk wel een prachtig resultaat. Maar ongetwijfeld wel wat meer gehoopt van deze partij. Jammer dat hij dat setpunt niet wist te benutten in de tweede set van de Zandschulp. Dan wordt het toch ineens een ander verhaal.
22: Ja, toch kon Van de Zandschulp rekenen op een groot applaus toen hij de baan verliet. Hij kan dus terugkijken op een goed toernooi en stijgt ook op de wereldranglijst. Het weer in het zuiden en midden van het land komt mist voor. Verder een mix van zon en wolken. En het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 18 tot 21 graden.
3: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

Champions League seizoen tegen Shakhtar Donetsk uit Oekraïne. Aftrap is om 6:15 en is live te volgen bij de NOS. En een feestelijke dag voor de iconische Grannies van Amsterdam. De reality-serie van Omroep Max is namelijk bekroond met een grote Europese televisieprijs, Format of the Year. En die onderscheiding gaat elk jaar naar het meest vernieuwende en aansprekende televisie-idee. Nou, de Grannies zullen op tafel dansen van geluk, denk ik. Het mooie is dat de serie ook nog in de race is voor de gouden televisiering. Ja, en dan vanavond voor het eerst in de bioscoop. De weerslag van de concerten die Oasis vorig jaar gaven in het Londense Wembley Stadion. Daar is een film van gemaakt, in documentaire stijl. En wij praten zo met iemand die de film al zag.

0: Op een goede dag voor alle fans van Oasis kan je niet zijn ontgaan. Vorig jaar maakten de broertjes Gallagher hun comeback in thuisland Engeland met een serie onvergetelijke concerten. Dat weet ook Robin van der Graaf, groot Oasis-fan. Dag Robin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Jij reisde vorig jaar af naar Engeland, naar Manchester. En daar heb je het concert van Oasis mogen zien, hè?
1: Dat klopt inderdaad, ja.
0: Wat herinner je je daar nog van?
1: Ja, dit was nog steeds het meest bijzondere concert wat ik in mijn leven heb meegemaakt.
0: Zo?
1: Ja, dat zat niet alleen in het concert zelf, maar eigenlijk gewoon in die hele stad Manchester op dat moment. Manchester is dus thuisstad van Oasis. Dus het begon al met dat de hele stad eigenlijk, ja, de muziek van die band ademde. Uit elk café, uit elke kroeg kwam al de muziek van Oasis. Bij elke winkel waren er speciale aanbiedingen rondom de band bijna. Dus eigenlijk was het al een soort voorpret wat je had als je al door die stad liep. Ja, en uiteindelijk tijdens dat concert zelf, daar hing een soort bijzonder gevoel. Die band speelde voor het eerst in 16 jaar weer natuurlijk. Iedereen om mij heen had zoiets van, wat gebeurt hier? Bijna onwerkelijk.
0: Ja, waanzinnig, want de broertjes die lagen jarenlang in onmin met elkaar. En niemand had ooit verwacht dat ze nog weer bij elkaar zouden komen. Dat is toch gebeurd. En de weerslag van die concertreeks vorig jaar in Engeland, die is verfilmd in een documentaire die vanaf vandaag in de bioscoop draait. Don't Look Back in Anger, zo heet die film. Jij hebt hem al gezien, Robin. Vertel, is dat ook het gevoel wat je krijgt in de bioscoop als wat jij ervoer toen je het echt zag?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk op beeld kan je niet alles overdragen wat je voelt als je er echt bij bent. Maar ik denk wel dat de filmmakers knap dichtbij zijn gekomen. Ik heb met kippenvel op de armen gezeten bij sommige beelden weer.
0: Bij welke beelden bijvoorbeeld?
1: Ja, toch onder andere die concerten weer. Dat eerste optreden van de concertreeks was in Cardiff. Nou ja, dan staat die band dus weer na 16 jaar op het podium. En ja, als je dan ziet hoe het niet alleen voor de broers Gallagher zelf is, want onder andere Noel, een van de twee broers, was ook echt wel emotioneel eronder. Maar daarnaast gewoon het publiek en de fans die ook wel een centrale rol krijgen in de docu. Die staan met ongeloof daar in het publiek over hoe het kan dat de band waarvan iedereen beweerde die gaan nooit meer bij elkaar komen. Die staan er opeens weer.
0: Ja, dus we gaan de bioscoop in en komen er met kippenvel uit. Dat is een beetje het verhaal wat je vertelt, Robin.
1: Dat is wel in ieder geval hoe ik de film ga beleven nog een keer. Ja.
2: Heb je nou ook, toen je daarbij was bij het concert, Robin, heb je dat ook alle merchandise leeg gekocht? Is er alles, heb je je hele maandsalaris er doorheen gejast, omdat je denkt, dit is het moment. 16 jaar later, kan ik dit eindelijk bemachtigen?
1: Nou, ik moet zeggen dat de reis naar Manchester met vlucht en alles, dat kostte al een aardig zakcentje. En ze zijn wel goed geweest in, ze hadden wel zoiets van, als we dan na 16 jaar gaan optreden, laten we dan ook wel er goed mee verdienen, heb ik het idee.
2: Oh,
1: dus
2: zo.
1: De merchandise lijn was nogal omvangrijk. Ze hadden eigen pop-up winkels in Manchester. Dus nee, ik heb me een beetje ingehouden. Ik heb het bij twee t-shirts en een koelkastmagneet gehouden.
0: Waren er veel Nederlanders bij eigenlijk toen? Of was jij een Einzelganger daar?
1: Ja, er waren zeker wel Nederlanders als je een beetje om je heen ging luisteren. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat in Europa en ook daarbuiten is de band populair. In Engeland zijn ze een van de grootste, zeker voor de mensen die opgroeiden in de jaren 90 in hun hoogtijdagen. Daar is het natuurlijk voor die mensen gewoon een van de grootste bands ooit. Dus je merkte wel dat het publiek met name bestond het Engelse.
0: Ja. Nu gaat trouwens het gerucht dat de band naar Nederland gaat komen volgend jaar. Weet je daar meer van eigenlijk als fan?
1: Ja, dat is nog een beetje spannend. Kijk, dat er een tour komt volgend jaar, dat is eigenlijk wel zo goed als zeker. Het is nog niet officieel bevestigd, maar de bandleden hebben er zelf allemaal wel naar verwezen dat dat weer gaat gebeuren. En er is eigenlijk één plek die ze met de wereldtournee vorig jaar nog een beetje gemist hebben. Dat is het Europese vasteland.
2: Ja.
1: Dat is in Europa heel erg beperkt tot Engeland, tot Ierland. Die shows gaan er sowieso wel komen. Maar inderdaad, het is wel vrij aannemelijk dat er ook shows op het Europese vasteland gaan komen. Ze zijn daar nu ook een soort aankondigingsvideo's aan het plaatsen die dan hinten naar steden. En een van die video's lijkt nu te hinten naar Amsterdam. En dan vermoedelijk naar de Johan Cruijff Arena. Waar
0: nou,
1: ze dan zijn.
0: Kijk eens aan. Als Roxy Dekker niet alles uitverkocht heeft natuurlijk. Dan moeten we nog even op wachten dan. dat is toch ook een sensatie, zeg. Robin, mooi, dankjewel. Ik ga zeker naar de film toe. En ik duin natuurlijk het titelnummer, want dat vind ik ook het allermooiste liedje van Oasis. Als ik dat hoor, dan is het alsof ik me verschans in een Britse kroeg. Heb jij dat gevoel daar ook bij?
1: Absoluut, ja, absoluut.
0: En dat iedereen dat dan helemaal meezingt. Zo gaaf. Van plaat krijg ik er al kippenvel van. Ik dank je wel.
1: Dag gedaan.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Barry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Ja, wij zijn het station met de beste evergreens. En elke plaat opnieuw bewijst dat. Chicago. En hard to say, I'm sorry. Het is 7:30. Kijk, daar is Carolijn met het laatste nieuws.
1: De BIEB heeft steeds meer jonge leden. Het aantal in de leeftijd van 18 tot 30 jaar nam vorig jaar met ruim een vijfde toe. En dat is voor een deel te verklaren doordat driekwart van de bibliotheken korting geeft of gratis abonnementen aanbiedt aan mensen boven de 18. Ze hebben ook een maatschappelijke rol.
2: De bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken, om wat te leren, om een gesprek bij te wonen. En dat bij elkaar maakt dat er ook zoveel belangstelling voor is. En dat is ook heel erg relevant.
1: Bovendien kwamen er vorig jaar 35 bibliotheken bij. En er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Op een veerboot op de Filipijnen is gisteravond brand uitgebroken. Er zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen en tientallen mensen worden nog vermist. Tot nu toe zijn ruim 40 passagiers gered en die reddingsoperatie is nog steeds bezig. De veerboot was op weg naar hoofdstad Manila. Vanmorgen waren er nog steeds vlammen te zien op het schip. Feyenoord was gisteravond niet opgewassen tegen FC Barcelona. Met 5-1 verloren de Rotterdammers in Camp Nou hun eerste wedstrijd in de Champions League. Toch liet Feyenoord het hoofd niet hangen, zegt verdediger Jerry Sint-Juste.
3: Dat zit ook in deze ploeg. Dat geeft ook vertrouwen. Er zijn zeker dingen die we goed hebben gedaan. En er zijn heel veel dingen die we deze wedstrijd beter hadden kunnen doen. En dat is op topniveau. Dat zie je bij vlagen, bij momenten dat ze weg zijn. En dan moet je heel scherp zijn. Dus ja, daar moeten we zeker aan werken.
1: Op 14. Oh,
0: ja, het
1: sorry.
0: Was eigenlijk ook een beetje te mooi om waar te zijn, hè, als Feyenoord Barcelona zou verslaan. Ik was nog wel blij dat het op een gegeven moment 4-1 werd voor Feyenoord dan. Dat ze een goal maakten, maar ja, even later was het 5-1.
1: Ik moest denken aan al die fans die vast zaten op London Heathrow.
0: Och, ja.
1: Die ook nog probeerden om daar te komen. Ja, op 14 oktober speelt Feyenoord de volgende wedstrijd thuis tegen het Italiaanse Como. Op steeds meer plekken hangen camera's en er wordt bijvoorbeeld ook de hele dag een uitkijkpunt aan zee gefilmd of je kunt meekijken op een station of op terrasjes zelfs. Omroep Gelderland kwam er een paar tegen die wel erg scherpe beelden maakten in Elburg en schakelde de autoriteit persoonsgegevens in. En die oordeelde dat de gemeente daar een paar van die camera's uit moest zetten. Nou, goed idee wel, vinden deze inwoners.
4: Ja, ik ga wel even kijken hoe mijn broek en mijn dingen zitten. Ja.
5: Ik zou me er niks van aantrekken, maar het is niet zoals het hoort.
6: Ik heb er op zich niet zoveel probleem mee als gezegd wordt, je wordt gefilmd, zoals jullie dat nu vragen. Maar als ik hier loop en ik word gefilmd en ik ben overal te zien, vind ik dat toch niet zo'n goed idee.
7: Dan zou je zomaar op de tv komen.
4: Ik vind dat iedereen al veel te veel van elkaar weet. Dus om die reden zou ik het niet akkoord vinden.
1: Ja, Omroep Gelderland vond er nog veel meer. Bij station Twello is een railcam gericht op een spoorwegovergang, maar ook op de weg ervoor, zodat je daar de kentekens nog kunt lezen. Mag ook niet.
0: Maar volgens mij worden we echt overal gefilmd de hele dag door. Big Brother is watching you. Echt waar. Kijk maar om je heen. Waar je ook zit of staat. Overal camera's. Ja, hier natuurlijk ook in de studio. Binnenkort gaan we online. Daar vertel ik je later meer over. Maar loop een winkel in, loop op straat, kijk om je heen. Overal hangt wel zo'n ding.
1: Ben in beeld is het eigenlijk, hè? Ja, nee, zeker. Ja.
8: Doe je dat ook als je naar de supermarkt in loopt? Ga je dan ook, zeg maar, stiekem ook gewoon naar boven kijken naar die camera en naar dat tv'tje? Dat je denkt, hey, hallo, ik ben op tv, ik word gefilmd. Doe je dat ook? Of ben ik de enige?
9: Ja, ik kijk altijd wel even onbewust nog wel even omhoog, inderdaad.
8: Ja? Ja, ik vind het wordt overal bekeken, ook je telefoon. Als je gewoon je telefoon kan, ze ook gewoon uitlezen. Op de straat staat iedereen gewoon te filmen. Je wordt gewoon overal bekeken, bespied, bespied.
1: Je weet vaak ook niet of het een politiecamera is voor de veiligheid of dat het gewoon een webcam is.
0: Maar ik hoorde die mevrouw zeggen, ja, nee, als ik dan gefilmd word, dan ga ik toch wel even kijken of mijn broek goed zit. Nou, dan kan ik de hele dag wel met mijn handen in het haar zitten. Want overal gefilmd, weet ik, daar word je gek van. Dus dat heb ik nog bij me neergelegd.
1: En zakt goed. Je broek vanaf.
0: Juist. Ja, het weer dan.
1: In het midden en zuiden komt nog mist voor, verder geregeld zon en het wordt maximaal 21 graden.

0: Ja, en dan deze man, dat is toch ook een sensatie. Kan je niet zijn ontgaan. Deze week werd bekend dat hij eind volgende maand naar Nederland komt.
1: Goedkoopste kaartje, 120 euro.
0: Oh, zo. Sure, jongen. Stevie Wonder.

0: Alessi Brothers en No Laurie. Daarvoor dus Stevie Wonder met For Once in My Life. Was een grote hit in 1968. Chris Messi reageert via de NPO Luisterapp. Leuk natuurlijk, dat For Once in My Life. Maar hij zegt van, heb je enig idee wat de allergrootste en misschien ook wel de favoriete plaat is van Stevie Wonder? Nou, ik zeg van, nou, ik heb echt geen idee. Nou, weet je wat het antwoord is?
1: Nou?
0: I wish.
1: Zo, padum pats.
0: I wish.
1: Ja, ja.

0: Stallone. Far From Over. Maarten Rijs is jarig, wordt 71. Joke Weber uit Giesenburg, 65. Carrie Hageman uit Glanenbrug, 76. Joke Drent Halma uit Roden, 59. Paula van Maurik, 53. En Stefan Mos uit Nieuw-Vennep, ook jarig, 61. Gefeliciteerd allemaal. Maak een uitbundig feestje van. We gaan naar De Mortel in Noord-Brabant. Daar woont Marjolein van Hoof.
1: Marjolein.
0: Dag Marjolein. Goedemorgen, welkom in de ochtendshow op NPO Radio 5. We hebben hier de vlag van Omroep Max hoog in top hangen. En ja, ik ben klaar voor een fantastisch feest. Van harte gefeliciteerd allereerst met je 57ste verjaardag.
1: 58.
0: Dank je wel. We passen het meteen even aan, 58. Ach ja, wat is een jaar, hè, in een mensenleven.
1: Ja.
0: Nou, ben je ooit zo verrast op je verjaardag in de vroege ochtend?
1: Nee, nooit.
0: Hoe gaat het normaal gesproken dan?
1: Ja, gewoon lekker wakker worden en opstaan en mijn ding gaan doen.
0: Ja, hè? En op weg naar een nieuw jaar. Hè?
1: Ja.
0: Nou, vertel eens even, hoe gaat het feest eruit zien vandaag?
1: Nou, ik ga het lekker vieren met mijn gezin, ons papa en ons mam, verdere familie, vrienden en buurvrouwen komen allemaal even lekker gezellig op de koffie. Ja, dus zo is een klein beetje.
0: Ik dacht dat je het misschien wel in de cabine van een vrachtwagen zou vieren.
1: Het zou wel leuk zijn, ja.
0: Want je bent...
1: dat er dan iedereen in past, dat weet ik niet.
0: Ja, want je bent een junkie, hè?
1: Ik ben een junkie, echte.
0: Een echte, en niet zo'n junkie die uitgemergeld is zonder tanden in de mond, maar een truck junkie.
1: Ik ben een echt lid van de truck junkie crew, ja.
0: En wat moet ik me daarbij voorstellen? Leg dat eens uit.
1: Ik werk bij Truck Junkie in Gemert. Dat is een online winkel voor vrachtwagenaccessoires en truckstyling.
0: Nou, ja,
1: en artikelen die zijn met name voor de binnen- en buitenkant van de cabine.
0: Ja, en daar zie ik nogal eens wat in een rondslinger als ik zo'n cabine binnenkijk. Want waar moet ik dan aan denken?
1: Aan de meest fantastische gordijnen, kussens, stickers, lampjes, van alles.
0: Ja, en toch ook nummerborden zie ik vaak. En heel nummerborden met dan de naam vaak van de partner daarop ingezet.
1: Ja, ja. Wat is hele mooie spatlappen.
0: Oh ja. En wat is het meest populaire artikel?
1: Oh ja, dat weet ik niet. Want ik verzorg de lunch voor mijn collega's en ik hou het daar netjes.
0: Oh, dat is het. Oké. <Okay.
2: laughs> Nou, goed. Heerlijk.
0: Nou, dan gaan wij eens het ontbijt voor jou verzorgen in de vorm van muziek. We gaan een slinger geven naar Evergreen Top 1000. Rad. Benieuwd welke plaat er uitkomt.
2: Oh, 349.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja, is lekker, hè?
1: Ja, mooi nummer om bij
0: wakker
1: te worden.
0: Over Shy Coltrane. Nou, dan krijg je die van ons cadeau en dan wens ik je een mooie verjaardag. En ik zou toch een keer een kijkje nemen daar in die cabine, wat het meest populaire artikel is. Er komt in elk geval een mooie kaart naar je toe.
1: Goed zo, dankjewel.
0: Veel plezier ermee.
1: Joe.

0: vrolijke vriend in de morgen.
1: 7:55.
0: Goeiedag, Hendrik Man.
1: En zometeen, en het komend uur, hebben we mooie bosbloemen voor je. Op wat voor manier? Ja, dat vertel ik je zometeen. Iedereen houdt toch van bloemen, hè? Tom Jones allereerst. Help je.

0: Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
2: Ja, hoi.
1: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
2: Ja, dat kan goed kloppen.
1: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
2: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
1: Oké. En waarom juist radio?
2: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
2: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
3: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
6: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
7: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
6: Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 21:30 op NPO 1.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Het is 8:00, het NOS Journaal. Dag Carolijn.
10: Dag Bert, goedemorgen. Het was dit jaar in de hele wereld de warmste augustusmaand die ooit gemeten is. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus, die de aarde en het klimaat in de gaten houdt met onder meer satellieten. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht bijna 17 graden. Dat de aarde opwarmt komt door de toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Ook het zeewater is extreem warm, wat ook veroorzaakt wordt door weerfenomeen El Niño. De Voedsel- en Warenautoriteit geeft vervoerders van kalfjes een jaar de tijd om zich aan de regels te houden, anders volgen er boetes. De jonge kalfjes die vanaf Ierland naar ons land komen krijgen dagenlang nauwelijks te drinken en worden slecht verzorgd. De staatssecretaris zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
11: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
10: De sector gaf eerder zelf aan te willen stoppen met transporten uit Ierland. Maar uit onderzoek van de NOS bleek dat de transporten nog altijd doorgaan. President Trump belooft elke Amerikaan $5.000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. Ja, waar hij al dat geld dan vandaan wil halen, zei hij er niet bij. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen slecht voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen ook vanwege zijn enorme economische successen. Maar ook in Amerika reizen de prijzen in de winkels en aan de pomp de pan uit. En in Flevoland wordt met grote drones gezocht naar sporen van bevers. Het waterschap vindt dat de dieren een bedreiging zijn voor dijken. Ze graven erin en maken ze zo kapot. En normaal gesproken zochten ze daar te voet naar bevers, maar nu dus met vierkante drones met een speciale zoektechnologie aan boord.
12: Die schiet een radargolf in de grond en daarmee kunnen we verstoringen onder de grond vinden. Dus denk daar bijvoorbeeld aan metalen brokken, water of bijvoorbeeld een tunnel van een bever.
13: Je zit nu 2 meter van de kade af. Wie zit je er mooi boven?
10: Ja, die drones bespaart een hoop tijd en ze moeten nu alleen wel gaan zoeken op droge dagen, want die drone kan niet tegen regen. Nou, vandaag blijft het vrijwel overal droog. In het midden en zuidoosten is het nu nog mistig. Elders zon en het wordt 18 tot 21 graden.
14: Hendrikman. Bert Hendrikman.

televisie de reunieaflevering met alle kandidaten die natuurlijk die terugkijken op hun deelname. Alle hoogte- en dieptepunten van het seizoen komen voorbij vanavond om 20:30 op RTL 4. En heb je zin in een goede serie? Ga dan naar Netflix, want daar is de serie The Eetclub te zien. Gebaseerd natuurlijk op dat beroemde boek van Saskia Noord, dat eerder ook al is verfilmd, herinner ik mij. Maar nu dus ook als serie te zien. Ja, en dan de grande dame van het Nederlandse theater. Aan de vooravond van haar laatste tournee. Wie dat is, hoor je zo meteen.

0: Het is 13 minuten over 8. Ja, we gaan naar de dame die we kennen van grootse jurken, van scherpe grappen, van een stem die je uit duizenden herkent. Ik heb het over de grande dame van het Nederlandse theater. Ze staat aan de vooravond van haar allerlaatste tournee. En ik ben er trots op dat ik goedemorgen mag zeggen tegen Karin Bloemen. Goedemorgen, Karin.
1: Goedemorgen.
0: Ben je er klaar voor, hè? Ben je er klaar voor?
1: Wat zijn jullie allemaal wakker, jongens?
2: Ja,
0: ja, jij bent meer een nachtdier, denk ik, of niet?
1: Nou ja, nee, ja, mijn werk is natuurlijk 's avonds, dus ik lig elke avond gewoon pas om half twee in bed. Dus ja. Het is niet anders.
0: Nee. En lig je
1: maar het is echt heel grappig.
0: Ja. Lig je deze dagen wakker van de start van jouw laatste theatershow, of kun je omgaan met die spanning?
1: Nee, het is natuurlijk alleen maar gewoon heel dus ontzettend leuk om nog een rondje te doen. Maar het is ook heel zwaar. Het is in de zin van, het is hard werken en ik kan het niet half doen. Je kan niet theater doen op 80%, dat gaat niet. Ik moet het gewoon vol doen.
0: Ja, en daardoor hou je dus natuurlijk ook al zoveel jaar vol, hè? Want anders dan val je toch door de man, denk ik, in dat vak.
1: Ja, dat is ook zo. Het is al 43 jaar, man. Het is echt een end, hoor, vind ik.
0: Renaissance 2.0, zo heet je voorstelling. Het is een reprise. Ja, Renaissance betekent natuurlijk letterlijk wedergeboorte. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Nou, de voorstelling is eigenlijk gemaakt naar aanleiding van een reis die ik had gemaakt met mijn man Marnix. Wij gingen naar Chili en daar opeens voelde het alsof ik terug was in de jaren 70. Niemand had een telefoontje. Iedereen was toch gewoon met elkaar aan het praten. Mensen deden, weet je, kinderen waren buiten aan het spelen met een bal en een stok. En toen dacht ik, oh mijn hemel, wat is er veel veranderd. En toen dacht ik, we hebben natuurlijk veel gewonnen in de afgelopen 50 jaar, maar we zijn ook wel iets verloren. En dat is een beetje dat je gewoon af en toe ook traag mag zijn. Dat je af en toe gewoon die telefoon niet nodig hebt. Dat je een praatje maakt met iemand op straat gewoon omdat je denkt, oh wat leuk.
0: Ja.
1: Weet je, en ik wil er niet te zwaar over doen, maar ik lees de laatste tijd wel heel veel verhalen over dat onze jeugd, de jonge mensen nu, slechter leren, slechter lezen, cognitief zich slechter ontwikkelen, sociale vaardigheden missen. Joh, wij liepen in de jaren 70 gewoon, als je daar een vriendin wou om te spelen, dan belde je niet, dan ging je er naartoe.
0: Ja.
1: En dan stapte je op de fiets, weet je, en niet een fiets met een motortje en niet een fatbike. Nee, het was gewoon een fiets. Laat uw kind tegen me, heet die fatbike een fatbike omdat er alleen maar dikke mensen op zitten? Ik denk, dat moet toch niet gekker worden?
0: Dat is wel waar, ja. Maar dit zal zo herkenbaar zijn voor zoveel mensen inderdaad. En inderdaad,
1: is ook wat ik hoor.
0: Ja, maak eens een praatje met elkaar. Nou, daar ga ik ooit nog een keer ambassadeur van worden. Daar ga ik een stichting voor oprichten. Maar dat lukt bijna namelijk niet meer. Een praatje maken, want dat iedereen met oren in zijn met dop in zijn oren zit. Herken je dat?
1: Nee, maar mensen vinden het dus ook eng. Want als je het niet oefent in je leven, dan raak je er ook niet geroutineerd in. En dan is alles eng. Ja. Dus iedereen is ook, weet je, we hebben ook een beetje de snowflake cultuur soms. Ja. Dus ik denk, er gebeurt één klein dingetje en ze zijn 6 weken van slag. Kom op!
0: Helemaal mee eens. Ga toch op. Pak het aan. Stel je niet aan.
1: En ik maak me natuurlijk gewoon echt vooral zorgen om de jonge mensen. Ik zie het aan mijn eigen kleinkinderen. En ik zie het gewoon, weet je. Dus in Chili hebben we geleerd dat het ook anders kan. En ik weet dat er nog veel meer plekken op de wereld zijn. Dus ik dacht, daar hang ik mijn show aan op. En daarnaast is het ook een viering van dat je gewoon al 50 jaar vooruitgang hebt. En dat we met z'n allen weer een beetje contact moeten maken.
0: Ja.
1: Want sinds de coronatijd zijn we ook een beetje, durven we elkaar niet eens meer aan te raken. Ja. Denk ik, nou, dat gaat echt te ver, jongens. Dus na de show ga ik ook elke avond, dan knuffel ik iedereen bij ze gesprek. Ik ga naar de foyer, ik ga met mensen op de foto, ik deel mijn foldertjes uit van de stichting en probeer mensen ook die verantwoordelijkheid te nemen dat je voor mensen, ik heb een stichting opgericht voor mensen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik en seksueel geweld. Dus dan heb ik een praatje met die mensen en ik knuffel ze en we gaan op de foto.
0: Maar als ik jou zo hoor, hè, Karin, met zoveel enthousiasme, met zoveel passie, dan denk ik, die vrouw die gaat helemaal niet stoppen na deze tournee.
1: Nee, maar kijk, een theatershow maken betekent dat ik ben de frontvrouw. Ik sta voorop, ik vertel het verhaal, ik zing de liederen. Dus ik sta 2 uur lang gewoon te buffelen. En ik wil gewoon heel graag een stapje terug doen. En ik wil gewoon met mijn benten en hele kleine dingetjes, leuke dingen doen.
2: Ja, ja.
1: Weet je, gewoon alleen lekker zingen en dan met mijn dikke reet op een kruk.
3: Okay.
2: Ja. Maar je bent heel veel afgevallen toch, Karin? Dat is wel dik,
1: ja,
2: ben je niet meer.
1: Ja, maar daar hou ik ook bij op. Ja, nee, maar dat moest voor deze show moest ik in conditie komen. Want ik dans ook een hele medley op het eind van de show.
2: Oh, zo
1: omdat
2: sportief.
1: Ik dacht, heel sportief. Zo, dat zijn we fysio ook de afgelopen 6 maanden. Het is zo. Je hebt het lekker sportief, dat is zeer zeker. Maar dat geeft ook helemaal niks. Want ik heb het superleuk en ik doe deze tour heel graag. We moeten nog 40, 45 keer spelen. En ik bedoel, zaterdag in Groningen, dan hebben we ook nog een soort opnames voor Max. Want dan wordt er al een deel uitgezonden, zo'n beetje aan het eind van het jaar. Niet alles, maar wel een deel. En ik ben gewoon, ik wil gewoon daarna mooie liedjes zingen, nog een paar mooie nummers schrijven samen met Marnix. Hij kan dat nogal goed. Hij heeft ook geen kind meer geschreven en Amsterdam gaat dood. Ja. In de show zit een meisje, dat heet Gestolen Jeugd.
2: Ja.
1: En dat gaat over een meisje die dus zo vaak op haar telefoon ziet dat ik als moeder haar kwijtraak. Weet je wel, ik wil graag wel een beetje waarschuwen en mensen helpen denken. Dat is

0: dat is toch ook de taak van de theatermaker,
1: absoluut,
0: toch?
1: Absoluut, ben ik met je eens. Ja,
2: Bloemen zit nog lang niet achter de granium, zoveel is wel duidelijk.
0: Nee, ik maak ook nog haakboeken en ik schildervaas en ik heb een stichting opgericht. Nou, ik heb nieuws voor je. Dat is ook lekker veel werk.
2: Hartstikke goed. Morgenavond de start van de laatste tournee van jou. En die, is, die aftrap is in Rosmalen in Theater Perron 3. Gaat het allemaal zien, mensen? En ja, je noemde Marnix al even, jouw partner, die de muziek schreef voor deze Evergreen met een onvergetelijke tekst van Jan Boerstoel natuurlijk. Ja. Van 30 jaar geleden inmiddels. Zo. En een vaste waarde in de Evergreen Top 1000. Want wij zijn station met de beste Evergreens hier, Radio 5. Geen kind meer. Karin Bloemen, dankjewel.
0: Dankjewel, lieve schat.

0: never find another love like mine. Nou, zometeen natuurlijk weer dat leukste spelletje op de Nederlandse radio. Het heet Vroeger of Later. En altijd weer benieuwd wat er in de prijzenkist zit. Even kijken, Meike, vertel. Wat zit erin?
1: Als je meedoet, maak je kans op de deurhanger van dit programma, een sleutelhanger, omroepmax sokken en de Goeiedag Hendrikman boodschaptas.
0: Nou, die wil je natuurlijk winnen.
2: Ja, absoluut. En we hadden natuurlijk net Karin Bloemen aan de lijn over haar laatste voorstelling die ze gaat doen. En daardoor moet je één codewoord appen en dat is bloemen.
0: Kijk aan. En dat mag ook een foto zijn van de bloemen die bij jou op tafel staan.
2: Ja,
0: hè?
2: De treurwelg. Ja, de treur.
0: Een grappig berichtje van Marja in de NPO Luister. Wat een fleurig boeket is Karin Bloemen toch. Ook wel mooi omschreven.
2: Ja, zeker.
0: Goed, even het woordje bloemen of een foto van jouw boeket bloemen op tafel sturen via de NPO Luister. En wellicht mag jij dan zometeen aan boord

0: James Blunt komt volgend jaar naar de Amsterdamse Ziggo Dome in februari. En dan komt deze nieuwe single ook voorbij. Dat kan niet anders. Taste is like a summer. Het is 8:30. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. ProRail houdt er rekening mee dat dit jaar het aantal storingen op het spoor toeneemt. Tot boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar gaan we daar waarschijnlijk overheen, zegt de topvrouw van ProRail in het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om zelfdodingen. ProRail krijgt boetes als de norm wordt overschreden. De Utrechtse Visserssteeg is 8 maanden na de grote explosie weer open. De schotten zijn weggehaald. Alleen was de gemeente vergeten om de omwonenden te informeren.
2: Ik voel me heel, heel ongezien. En ziek eigenlijk ook, ziek. Mijn humeur is ook onder het nulpunt, ja.
1: In de binnenstad vonden begin dit jaar 2 grote ontploffingen plaats, waarbij 4 mensen licht gewond raakten. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Op de A1 bij Terschuur in Gelderland is een vrachtwagenchauffeur vannacht gewond geraakt toen hij hard op een pijlwagen was geklapt. Hij zat bekneld en is door de brandweer bevrijd. De sleepwagen die de vrachtwagen weghaalde werd vervolgens op een provinciale weg aangereden door een andere vrachtwagen. De bestuurder van de sleepwagen is volgens Omroep Gelderland gewond naar het ziekenhuis gebracht. Tennisser Botik van de Zandschulp ligt uit de US Open. Hij werd in de kwartfinale verslagen door topfavoriet Alexander Zverev. Na afloop was Van de Zandschulp heel realistisch.
3: Ik kwam de hele wedstrijd niet echt lekker in. Dan is het tegen hem best wel moeilijk. Hij serveert goed, veel gratis punten op zijn service. Jammer genoeg kon ik me er zelf niet in tennissen vandaag.
1: Botik van de Zandschulp kan wel terugkijken op een goed tennistoernooi en hij stijgt op de wereldranglijst. Het gaat niet goed met de zilvermeeuw. Het aantal broedende meeuwenparen loopt terug omdat ze te weinig eten kunnen vinden. Vis mag niet meer overboord gegooid worden en er zijn geen open vuilstortplaatsen meer. En ook gooien we onze voedselresten in de GFT-bak. Behalve dan in de stad en daarom trekken veel meeuwen daar naartoe.
4: Hier kun je eigenlijk heel leuk zien dat ze ook in de stad fourageren.
5: Dat is eentje die dus altijd bij de McDonald's zit, maar ook een duidelijke voorkeur voor een bepaalde saus heeft.
1: Ja, de meeuw is gek op die gele mayonaise. Deze onderzoeker zegt bij Omroep Zeeland dat meeuwen een soort vuilnismannen zijn. Ze ruimen overal eetbare troep op.
0: Nou, dat weet ik toch alles van. Als je bij een viskraam staat, dan vliegen die zilvermeeuwen, die patatkippen worden ze ook wel genoemd, toch ook dikwijls rond.
6: En, patatkip?
0: Ja,
6: ik heb dat nog nooit gehoord, Bert.
0: Ja, maar dan moet je echt oppassen dat niet jouw stukje kibbeling uit je bakje wordt gevist.
1: Hè? Uit je klauwen wordt gehaald.
0: Ja, precies. Ja, ja. Maar die meeuwen, moeten we rekening houden met uitsterven van de zilvermeeuw?
1: Nou ja, hij vroeg zichzelf ook, zeiden, ja, hoe erg is dit nou? Dat er wat minder zilvermeeuwen zijn. En zei, ja, het zijn toch wel goede vuilnis. Het zijn de vuilnismannen van de natuur. En ze maken nu in havens daar bepaalde broedplaatsen, zodat de overlast bij jouw kibbeling tentje dan net iets minder wordt. Het weer, de mist is vrijwel overal weg en af en toe schijnt de zon vandaag. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 21 graden.

0: magistraal deze van David Bowie, Heroes.
1: Vroeger of later.
0: Daarvoor gaan we naar Friesland. Daar woont Anita van den Heuvel uit de Wester 1 om precies te zijn. Dag Anita, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert. Ja, klopt helemaal.
0: Hoe is het in Friesland?
2: Nou, het zonnetje komt hier aardig door.
0: Ja, hier ook. En heb je nog vastomlijnde plannen voor deze dag?
2: Ja, ik ga zo meteen naar het ziekenhuis mijn vrijwilligerswerk doen, dat ik elke donderdag doe. En dan maak ik een praatje met de patiënten.
0: Want dat is jouw voornaamste taak als vrijwilliger daar?
2: Ja.
0: En hoe monter je de zieke patiënten dan op?
2: Ja, nou, het hangt er een beetje vanaf hoe ze zijn natuurlijk. Want er zijn ik kom net achter de dokters aan die vaak dan hebben een uitslag gehad. Dus ik ben vaak ook de eerste met wie de mensen dan spreken. En ja, dat is soms heel verdrietig. En soms hebben ze al iets en dan is het gewoon iets milder. En ja, daar haken we op in. En dan is maar net wat ze kwijt willen.
0: Ja, goh, het lijkt me niet altijd heel erg makkelijk om te doen, Anita.
2: Er zijn dagen bij dat ik het wel even. Dan zal ik wel eens even als ik thuis kom. En maar één keer in de 14 dagen werk ik ook op IC als vrijwilligster. En dat is, dan heb je met de familie te maken. En dat vind ik zwaarder als dit.
0: Ja, nou, ik vind het moedig, Anita. Hulde daarvoor en respect.
2: Nou, dank je.
0: Wij gaan een mooie reis maken door de muziekgeschiedenis heen. We beginnen in 1970, het jaar waarin de musical Hair ons land aandoet.
3: Naast de grauwe lichten van het Olympisch Stadion van Amsterdam, een fale tent, het omhulsel van een daverende show van bonte bloemenkinderen. De tent is uit Engeland overgekomen, evenals het merendeel van de spelers. Het publiek zal een Engelse versie te zien krijgen, aangevuld met enkele Nederlandse teksten. Zo zal het verhaal moeten worden overgebracht van de hippiewereld, met zijn eigen kleding, zijn eigen moraal en zijn verwachting van een leven vol liefde.
0: Vanuit 1970 gaan we verder.

0: een hit dan 2012?
1: Vroeger.
0: Natuurlijk, 1983. En dan deze van Marillion, Kaylee. Ja.
1: Die is moeilijk.
0: Vroeger of later, niet dan 1983.
1: Oei, oei, oei. Nee, ik gok op vroeger.
0: Ach nee, was later, 85.
1: Oh. Nou, kan ik net goed ophangen.
0: En dit is de laatste van Cliff Richard.
1: Ja, vroeger.
0: Nee, was later, 87.
1: Oh ja, dat zeg ik. Lekker. Nou. Oh. Fantastisch. Geweldig.
2: Oh. Oh, nou, ik ga toch op bijna een soort van traantje laten nu, ja, toch wel, Anita? Nou,
1: weet je, ik ben niet depri te maken, dus dat maakt
0: niet
1: zoveel uit.
0: Nee, dat geloof ik ook niet. We hoeven jou geen nazorg te geven, volgens mij.
1: Nee.
0: Want, ja, weet je, ik zie het altijd als iets positiefs, hè. Je gaat de boek in als een van de slecht scorende mensen ooit in dit spel.
1: Geweldig, dankjewel. Nou, dan hang ik niet meer op en ik ga weer gelijk
2: vervenden. Anita, omdat jij, jij bent gewoon lekker enthousiast en je doet goed werk, krijg je van mij, en dat maakt me niet uit wat Bert vindt, het volledige prijzenpakket.
1: Oh, super. Toppie. Nou, ja, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
1: Leuk. Dankjewel. Alles. Succes jullie vandaag.
2: Hoi, hoi.
1: En vrolijk iedereen lekker op. Hey, dankjewel. Doei, doei.

zeker. Ja, die hoor je niet vaak meer, hè? Maar gelukkig wel hier op 5. Kids from Fame. En dat kwam natuurlijk voort uit het spelletje Vroeger of Later, waar ik nog een opmerking van krijg. In de NPO Luister heb ja niet dat veel uitmaakt voor het spel. Maar mag ik dan bij jou van Claudia de Breij? Is toch ouder dan 2012? Zal ik even uitleggen. Ze schreef volgens mij al in 2009. In 2011 is het uitgebracht. Maar in 2012 kwam die plaat in de Nederlandse top 40 terecht. En dat is de leidraad die we gebruiken bij Vroeger of Later.

0: ook in. Omdat ik dan tenminste hier niet naar die takkenmuziek hoef te luisteren. Maar naar jou, Radio 5. Dat is natuurlijk het fijnste wat er is. Dus er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik zou voortaan even goed luisteren of ze Radio 5 aan hebben. Ja. Dan kun ik het goed.
2: Dat mag.
1: Maar anders trek ik die dop uit de oren. Dat snap je wel natuurlijk.
2: Zo.
1: Goed, Carolijn vertelde in het nieuws dat er steeds meer beveiligingscamera's te vinden zijn. Overal en altijd. En die zijn soms zo scherp dat het je privacy kan schenden.
3: Ja, en Kees stuurde in de NPO-luister-app dat met AI en Photoshop ze je ook overal kunnen laten verschijnen in welke hoedanigheid dan ook. Je houdt het gewoon niet tegen natuurlijk. Maar gelukkig is er gewoon nog radio wat je gewoon op kan zetten en wat gewoon betrouwbaar is.
1: September is YouTube-maand hier bij Goeiedag aan, natuurlijk, man. We zijn onderweg naar het grote jubileum van de band. Op 25 september is het zover. Dan bestaat U2 exact 50 jaar. Dat gaat met veel feestgedruis gepaard. Wij kunnen daar niet op wachten. En vandaar dat we de hele maand tot U2-maand hebben gebombardeerd. Frans Hendricks, ja, die is daar ook blij mee. Want hij stuurt zijn hele U2-LP-collectie in de NPO-luisterapp. Ik zie War ertussen staan. The Unforgettable Fire, The Joshua Tree, Achtung Baby, How to Dismantle, an Atomic Bomb. Het is echt ongelooflijk. Dank voor die mooie foto, Frans. Je kunt ons altijd bereiken natuurlijk via de sociale media, Facebook en Instagram, Bert Haandikman. Blijf ons daar volgen. Mailen kan natuurlijk ook. Haandikman@omroepmax.nl. Dat is het adres. Nou, dan zijn we er volgens mij doorheen, jongens. Dan kan ik vast melden dat ik even een weekendje weg ga. Lang weekend. En dat morgen op deze plek Henry Schutter zit.
2: Dus... Oh, wat goed. Wat leuk.
1: Komt helemaal goed. Ja.

0: Gijs die zegt, wat een geweldig gesprek met Karen Bloemen. Ook het betoog voor de onthaasting en meer contact is een goede. Duik weg van die telefoon en ga eens leven. Ook Hanny zegt, een mooi gesprek met Bert met Karen Bloemen. Ik ben vaak naar haar show geweest, altijd genieten. En Karen vertelde zelfs dat zij vond dat we minder met elkaar gingen praten en dat de jongere generatie alleen maar online komt en de oordoppen in heeft. En Tony Peroni reageert al met een Audi-appje.
1: Goedemorgen Bert, Tony Peroni hier vanuit de sportschool. Ja, ik hoorde jou net zeggen dat het zo irritant is dat iedereen met die oortjes inloopt en niemand meer iets hoort. Maar ik heb

0: Samen Max.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké, en waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
9: Ja.
10: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
16: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
15: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
19: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
20: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
21: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
20: Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
22: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
23: Het is 9 uur, Caroline Bari met het NOS Journaal.
24: Goedemorgen Hans. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar Nederland wil ook zelf het eigen luchtruim kunnen verdedigen en de AWACS-verkenningsvliegtuigen van de NAVO worden ook als verouderd gezien. De Amerikaanse president Trump wordt steeds nerveuzer voor de tussentijdse verkiezingen in november. Op een bijeenkomst voor Republikeinen beloofde hij dat elke volwassen Amerikaan $5,000 krijgt als de Republikeinen het goed gaan doen.
0: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
24: Ja, dat is samen ruim $1 biljoen. Waar hij dat geld vandaan wil halen, zeiden er niet bij. Het is een poging om zijn populariteit iets op te krikken. Trump en de Republikeinen doen het slecht in de peilingen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 jaar steeg met ruim een vijfde. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de bibliotheek terecht en nam het aantal BIEBs in Nederland toe. Feyenoord verloor de eerste Champions League-wedstrijd met 5-1 van Barcelona. Maar toch liep één Feyenoorder met een grote glimlach van het veld in Camp Nou. Sam Stein, de invaller, maakte zijn Champions League-debuut en scoorde meteen, was te zien bij Ziggo Sport.
1: Voorzet, nou nu dan, ja hoor, daar is hij. De goal die Feyenoord echt toekomt en echt verdient. Moest voetballen goed in de tweede helft, hoewel het een eretreffer is. Kijk eens even naar Sam Stein, waar hij toch echt even landt dat hij scoort in Camp Nou.
24: Ja, dat was altijd zijn grote droom. En hij moest waarschijnlijk ook even aan zijn vader denken, die 30 jaar geleden hetzelfde deed. Maurice Stijn tegen Barcelona, maar toen namens ADO Den Haag.
3: Nu door Stijn. En Stijn verrast. Lopetegui. Goed gezien van Maurice Stijn. En zo is het 1-0 voordeel ADO Den Haag.
24: Maurice Stijn werd 30 jaar geleden matchwinner tegen Barcelona. Sam Stijn moest het doen met een eretreffer. Het weer, een mix van zon en wolken, en het blijft op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 21 graden.
4: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

bekende woordjes. I think I love you er ook in kwijt, maar met congratulations heb je de langste titel die uit één woord bestaat. En een leuke opvolger voor wat het jaar daarvoor ook al met uitroeptekens op het Songfestival te horen was. En die show is Puppet on a String. De winst ging in Spanje, maar Cliff werd toch altijd nog lekker tweede. Goedemorgen, welkom bij de arbeidsvitamine. We gaan weer lekker platen draaien. En die komen voor rekening van Anton uit Hoeven in Noord-Brabant. Die vaste bezoekers van Bosbad Hoeven graag herinnert aan de jaren 70... toen het Bosbad Hoeven een begrip was in de regio. Hij schrijft daarover dat duizenden bezoekers op een dag geen uitzondering was. En uit de luidsprekers klonk muziek, waarschijnlijk een bandje dat constant herhaald werd. En daarom zullen de vaste bezoekers die muziek meteen herkennen. Dus het is ook een beetje een terugblik op veel jaren 70 muziek van Anton. En dan Hans de Weijer is 71, stak met een aantal vrienden de kop bij elkaar om tot een lijst te komen met pareltjes die wat hem betreft goed in een uitzending van Arbeidsvitamine passen. Het hoeft niet, met alle respect zegt hij, altijd om Doe van Peter Maffay of Lia van de Cats te gaan. Ik hoop dat jullie erin

Danny Zeger en Rick Evans, lekker dystopisch, hè? Deze blik in de toekomst. Als jongetje dacht ik altijd dat we het nog mee gingen maken, ook allemaal. Met die enge pillen en zo die je moet slikken. Maar goed, het is in ieder geval in die tijd van de maanlanding was het een heel spannend plaatje ook. On the Beach Hoorde van Chris Ria en Dear Anne van George Baker. Dit is het vervolg van Graceland voor Paul Simon geweest. Met Braziliaanse trommelaars, The Obvious Child. Well, I'm

Stephanie Fuller is de zangeres hier. Verzinsel van August Darnell. Ook beter bekend als Kid Creole. Van Kid Creole en de Coconuts. En dan noemde deze band Elbow Bones and the Racketeers. Een vriend van hem die... Die had zich als geluidstechnicus naar binnen geëlleboogd volgens Darnell. Dus hij zei ook, ik deed alles puur om bij die groep te zijn en met ze op te trekken. Dus vandaar dus die naam ook. Dat in New York was dat. Daarvoor Do You Know The Way To San Jose. Dat was werk van Hal David en Burt Bacharach met Dionne Warwick. En we hoorden The Obvious Child van Paul Simon. Lekker arbeidsvitamine op Radio 5 de hele ochtend. En dit is Long John Baldry.

Amy McDonald die vroeg me de laatste tijd al af wat, met haar, wat ze allemaal uitvoerde. En ze is 39 jaar inmiddels. Ze heeft een beetje een radiostilte gehad. Omdat via Spotify haar album niet goed geluisterd kon worden. Mensen streamen dan al die losse tracks en zo. Maar nu heeft ze dan toch weer een plaat gemaakt na 6 jaar. En dat is dan een behoorlijke tijd in de popmuziek altijd. Als je zo lang weg bent. Maar goed, Is This What You've Been Waiting For? Dat is inderdaad letterlijk de titel. En wij hebben hiervan genoten. En in ieder geval kennis genomen. Laat ik het zo zeggen. Moet nog even indalen, deze plaat hoor. Hij staat op het verzoeklijstje vandaag. Cindy Humbert hoorde je met Ima Wieder Sonntags. En we hadden ook nog Long John Baldry met Let the Heartaches Begin. Arbeidsvitamine op Radio 5 met een hele oude Tom Jones.

Sean Elliott. Heb je zo'n ondeugende calypso van een man die dan wil trouwen, maar zijn vader even om advies vraagt. En die zegt dan, het meisje, dat is je zus eigenlijk, dus je moet je maar niet doen. Maar je moeder weet er niks van. En dan schijnt dat in die hele familie. Nou ja, goed, je hebt het verhaal gehoord in ieder geval. Dat hoort bij die calypso's altijd, zijn wel die leuke teksten. Daarvoor Beautiful Sunday van Daniel Boone. En we hoorden ook nog Green Green Grass of Home van Tom Jones.

0: Paul McCartney, die zich lekker teruggetrokken had op zijn Schotse boerderij op zoek naar nieuwe vergezichten. En daar deze leuke liedjes maakte met The Wings later. En van die Schotse vergezichten gaan we even naar het Amerikaanse zuiden, waar er zomaar een premie op je hoofd kon staan en dat je op het land niet ongeschonden door zou kunnen komen.
1: The good, the bad, and the ugly.
0: Tot zometeen.

Nou, dat is wel heel erg kort. Ik had eigenlijk een wat langer stukje nog in gedachten. Dus zal ik hem nog even een stukje opnieuw laten horen? Want het is te leuk eigenlijk. Dit is Hugh Montenegro trouwens. Terwijl de muziek is van Ennio Morricone. Maar die Hugh deed het nog leuker.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Ster. Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
7: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
13: Ik ben flexibel.
12: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
13: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
12: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
17: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
18: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 10 uur, Caroline Bari met het NOS Journaal.
21: Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky heeft dinsdag in Moldavië te maken gehad met een dreigende droneaanval. Zelensky wilde naar Noorwegen vliegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had hij Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone zou het vliegtuig bijna geraakt hebben tijdens het opstijgen, zegt de premier van Noorwegen. De drone vloog door en ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. En Zelensky kon alsnog naar Noorwegen vliegen. Het zou een dreiging zijn waarmee hij dagelijks te maken heeft. Persoonlijke berichten op sociale media van premier Jette worden met enige regelmaat geschreven met behulp van AI. Dat heeft de Volkskrant onderzocht. Het gebruik van AI valt niet op als je de berichten los van elkaar ziet, zegt deze journalist van de Volkskrant.
0: Als je ze allemaal onder elkaar zet, zie je gewoon telkens het patroon. En je ziet eigenlijk dat heel veel zinnen worden gebruikt om een kleine boodschap te verkondigen. Dus een van de deskundigen die we daarover spraken, die zei van ja, je kunt het vaak eigenlijk in twee zinnen vertellen, maar het wordt in 5 of 6 alinea's wordt het heel mooi en bloemrijk uitgelegd.
21: Jette's partij D66 ziet er geen probleem in, maar deskundigen in de krant noemen de AI-posts van Jette slecht voor zijn geloofwaardigheid. In Amsterdam hebben duikers het lichaam van een vermiste man gevonden. De man van 47 viel gistermiddag van een bootje op het IJ, waarna brandweer en politie een grote zoekactie begonnen. De politie gaat uit van een ongeluk. En hij wordt ook wel de gluurbril genoemd, de camerabril van het bedrijf Meta. Een bril die tijdens het dragen alles filmt waar je naar kijkt. Die is hier ook te koop bij de opticien. De Consumentenbond deed er onderzoek naar en kan niet anders dan concluderen dat die verboden moet worden.
1: Als je kijkt naar wat er gebeurt op bepaalde plekken, zoals het strand. De Telegraaf had er onlangs een uitgebreid artikel over, dat er in WhatsApp-groepen allerlei beelden rondgaan van vrouwen in bikinis. Een meneer die op de toilet stiekem filmt. Dus er gebeuren gewoon inderdaad dingen die niet door de beugel kunnen. En dan is de gluurbril, zeg maar, best een goede benaming.
21: Meta zegt zelf dat de bril niet werkt als het rode cameralampje is afgedekt. Maar volgens de Consumentenbond kun je dan gewoon doorfilmen.
22: Heb jij hem wel eens op gehad?
21: Nee.
22: Nee?
21: Nee, ik vind het heel bijzonder dat dit is toegestaan. Daar had ik aan het begin al vragen over.
22: Ja, ja. Nou goed, we zullen...
21: Heb jij hem in huis dan?
22: Nee. Nou ja, oké.
21: Okay.
22: De vraag stellen is
21: een beantwoorden. Nee. Buiten schijnt de zon af en toe. Er zijn ook wolken en het blijft bijna overal droog. Het wordt maximaal 21 graden.
23: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

De energiekste country rock and roll die je mag niet voorstellen met zo'n lekker Wurlitzer orgel in de hoofdrol. Nick Lowe is dat. Have a boy, have a man. Lekkere muziek op Radio 5 door de arbeidsvitamine. De aanvragen zijn van Hans de Weijer en vrienden. Hans is 71, stak met zijn vrienden koppen bij elkaar om volgens hun bescheiden mening pareltjes bij elkaar te zoeken die goed bij arbeidsvitamine passen wat hen betreft. En andere aanvragen zijn van Bosbad Hoeven, gemeente Halderbergen, geopend in 1956. 10.000 bezoekers per dag in de jaren 70. En uit de luidsprekers klonk ooit muziek, waarschijnlijk een bandje, weet Anton Oost uit... Nee, ik weet niet waar je vandaan komt, Anton, trouwens. Daar zullen de vaste bezoekers die muziek vast wel herkennen, denkt hij. Dus vandaar het lijstje hier.

0: Arme Schotse koningin, Queen Mary, Queen of Scots. Ze kon nooit naar Frankrijk, want ze werd uiteindelijk onthoofd in Engeland. En dat wel, ze als klein meisje daar wel had gewoond in Frankrijk. Dus vandaar dat ze daar zo graag naar terug wilde. Het werd verteld door Maggie Reilly met Mike Oldfield erbij. Johnny Bristol met Hang On In The Baby. En Puppet On The String was van Sandy Shaw.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Even lekker met je bovenkamer in gevecht, want dit wordt een leuke tekst, denk ik. Die komt trouwens van Toon Hermans, maar die heeft dat nooit gezongen. Tenminste, niet zo prominent als ik denk. Dat is dan Jasperina de Jong geweest. En die zingt over Jo met de banjo, Lien met de mandoline, Kaatje met haar mondharmonicaatje, Truitje met haar luitje. Je moet dat clubje zien.
2: 1.
3: Truitje met de luitje.
2: 2.
3: Kaatje met haar mondharmonica.
2: 3.
3: Jo met de banjo en Lien met de mandoline.
2: 4.
3: Je moet dat clubje zien.
0: Nou, dat kan er niemand voorbij gegaan zijn. Dit is Jasperina de Jong. Alleen ze zingt het natuurlijk in een heel andere volgorde. Wat is de goede volgorde? Radio 5 luisteren.

0: Een heerlijke energie zit daar nog steeds in. Deze man is inmiddels woonachtig in Australië, maar volgens mij nog steeds een echte Brit by heart. En dat is Leo Sayer met Thunder in My Heart. 24 Hours from Tulsa was van Gene Pitney daarvoor. En hoorden we nog Real Cool World met Greatest Show on Earth. Eindelijk komt hij weer een keer voorbij, zegt Gypsy daarover in de NPO-luister-app.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Ja, het zijn leuke plaatjes allemaal. Ben van den Berg, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Morgen is alles anders voor je misschien wel.
2: Misschien wel, ja.
0: Ja, want? Leg eens uit.
2: Nou, mijn vrouw is morgen uitgerekend voor de tweede baby. Dus ik ben heel erg benieuwd of het op die dag gaat zijn. Zal wel niet, maar het kan natuurlijk altijd.
0: Het kan natuurlijk wel, dus je bent alert op dit moment.
2: Zeker, ja,
0: ja,
2: zeker.
0: Heel goed. Ja, en Jo of Kaatje of Truitje, hoe gaat je dochter heten?
2: Ja, nee, het wordt een zoon.
0: Oh, maar ja,
2: nee, de naam die mag ik niet verklappen, nee.
0: Oh nee, dat zou ik zeker niet doen inderdaad. Ja, spannend. Nee. Dus jullie tweede, was er al een dochter of een zoon ook?
2: Een dochter.
0: Een dochter,
2: ja. En er zijn nog twee kinderen uit de eerdere relatie, dus we zijn met vier straks.
0: Oh joh. Ja, het lijkt me altijd een heel bijzonder moment om in te leven dan even zo.
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Dus iedereen leeft mee en dat is ook heel erg leuk.
0: Ja. Gewoon goed zeg. Nou, dan heb je ook nog tijd om een spelletje even op te lossen. Dat is ook wel grappig.
2: Ook nog, ik denk puzzelboekje heb ik straks tijd genoeg voor.
0: Ja, dat hoop ik. of juist niet. Ik weet niet of het de handen binden wordt.
2: Dat is ook weer zo. Ja. Dat is ook weer zo.
0: Hey, laat eens weten, wat heb je bedacht voor die wandelclub?
2: Ik had 3, 2, 1, 4.
1: 3.
3: Jo met de banjo en Lien met de mandolien.
1: 2.
3: Kaatje met haar mondharmonicaatje.
1: 1.
3: Truitje met een luidje.
1: 4.
3: Je moet dat clubje zien.
0: Ja! Van harte gefeliciteerd, dit is hem helemaal.
2: Nou,
0: ja, de wandelclub.
2: Goed, dankjewel.
0: Ja, in het licht van alle gebeurtenissen die komen gaan, is dit natuurlijk een onbeduidend momentje. Maar ik feliciteer je toch met het winnen van het puzzelboek.
2: Ja, nee, heel leuk. Ik ben heel blij mee.
0: Ja, nou, je krijgt het. Nou ja, dankjewel Ben, succes.
2: Dankjewel,
0: en je vrouw,
2: succes.

Big kwam destijds nog onder de ban van de BBC omdat ze allerlei seksuele toespelingen hoorden, zoals Step Back Inside Me Romeo en Follow Me Make Me Grow. Ja, vergezocht lijkt mij dan toch, hoor, want het klinkt zo lekker. Romeo van Mr. Big, daarvoor Twilight Zone van de Golden Earring en de wandelclub was van Jasperina de Jong.

Vita, Raymond Froggatt. Hij had zo'n merkwaardige achternaam dat hij zijn memoires heeft geschreven onder de titel Raymond Who. En dat schijnt een best een leuke biografie te zijn. Misschien dat je ooit nog eens een keer ergens op de kop kunt tikken via de bekende adressen. Dusty Springfield hoorde je met In the Middle of Nowhere en Song Sun Blue. Was van Neil Diamond. En dit is alweer het mooie kermisgeluid dat hoort bij Tunnel of Love van Dire Straits.

0: James, een beetje uit Manchester. Sit Down heet het. En je hoort het zomaar hier voorbij komen in de arbeidsvitamine.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Dus jij wil naar Egypte?
8: Ja, met NRV.
7: En waarom NRV?
8: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
7: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
8: Tuurlijk.
7: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
8: Jazeker.
7: Cairo en de piramide?
8: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
7: Top, ik ga mee.
9: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Reisja Zegelaar en Bob Sneevliet. Vanavond 20:30 NPO 1.
11: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
13: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, 1,49. Heerlijk!
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: Het is 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
6: Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijke toestellen op het spoor komen. Het vliegtuig kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Volgens politiek verslaggever Wilco Boom kocht Nederland laatst ook al 10 Canadese vliegtuigen.
7: Die worden in Limburg gestationeerd en daar vervangen ze de verouderde AWACS radarvliegtuigen. Nou, die kunnen ongeveer hetzelfde, maar die worden dus echt in gemeenschappelijk NAVO-verband ingezet. Dat toestel wat nu in Zweden wordt gekocht is echt bedoeld voor de nationale verdediging en ook die van Zweden.
6: Minister Jesselkus van Defensie wil voor de bescherming van het luchtruim niet afhankelijk zijn van anderen. Een kwart van de familierechtadvocaten heeft te maken met bedreigingen. Dat blijkt uit een enquête van RTL en onderzoeksplatform Investico. Deze advocaten staan mensen bij die te maken hebben met bijvoorbeeld huiselijk geweld. Deze familierechtadvocaat vertelt bij RTL dat ook zij werd geïntimideerd.
8: Ik werd 2 weken terug gebeld door een meneer. Hij zei tegen mij, kankerhoer, en je zult wel zien, ik zie mijn kinderen niet door jou. Zulke mannen denken dan dat de vrouw de keuze maakt om uit elkaar te gaan door een advocaat. En hij zei iets van, ik sta in brand, ik sta in vuur. En als jij dit niet oplost, dan zal mijn vuur jou bereiken.
6: Na een stopgesprek met de politie belde hij niet meer. Maar een volgende cliënt wees ze af. En ook andere collega's nemen minder zaken aan, waardoor het voor cliënten moeilijker wordt om een familierechtadvocaat te vinden. Een piloot van het Amazon-vliegtuig dat afgelopen weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het vliegtuig te snel ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. De andere piloot reageerde nauwelijks op de waarschuwingen. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij dat ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. En vanmorgen hoorden we dat er nooit eerder zo'n warme augustusmaand is gemeten in de wereld dan die van deze zomer. De gemiddelde temperatuur wereldwijd was 17 graden, zegt klimaatdienst Copernicus. En ook het zeewater was extreem warm, de Noordzee 21 graden. Maar het is nu september, dus stuurde Omroep West hun ochtendverslaggever naar het strand van Scheveningen.
9: Sok uit, sok stop ik in mijn schoen. Ik zet mijn voet al op het zand, het wat dauwige, nattige zand. Dat vindt mijn voetsel al een beetje koud. Nou, voor mijn gevoel is het toch een stukje warmer dan die eerste van juli.
6: Ja, alleen jammer dat hij geen thermometer had meegenomen. Participerende journalistiek. Ja. Ja. Het is vandaag 18 tot 21 graden, dat weten we dan wel. Afwisselend wolken en zon en het blijft vrijwel droog.
4: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

1972. Jorge Iglesias. 7 weken stond hij op 2. 1 weekje op 1. Toen hij net sterk genoeg was om A Wider Shade of Pale van Procol Harum in de 2e editie te verslaan. En daarna kwam Popcorn weer terug op 1. En toen stond hij weer op 2. 21 weken in de top 40. Ik kan me dat nog goed herinneren. Vreselijk nummer ik het toen vond trouwens. Dat is het met de tijd is dan helemaal goed gekomen uiteindelijk. De arbeidsvitamine. De aanvragen komen van Antoon die Bosbad Hoeven in de herinnering brengt. En Hans de Weijer die zich opwerpt voor de

Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring

0: liet hem nog even lekker dwalen door zijn falende huwelijk. Wat hij achter zich had gelaten. Hij spreekt daarover als een brilliant disguise. Het werd allemaal beter voor hem daarna. Dirty Old Man hoorde je van de Three Degrees. Die treden zaterdag 19 september op in het Patronaat in Haarlem. En een van de Three Degrees is nog degene die ook op die liedjes meezingt die je net hoorde. Valerie Holiday is dat. En dit is ook zo'n zomerhit van lang geleden. If You Go. We kennen hem ook als Tout un Va van Alain Barrière en Noël Cordier. Maar dit zijn Barry en Eileen.
1: If

De jaren 90 waren een lastig te nemen horde voor de Simple Minds. Halverwege revancheerden ze nog even met She's a River, maar zo toonaangevend als in de jaren 80 zouden ze niet meer zijn. Maar het is wel het hele herkenbare geluid van Simple Minds. See the Lights was dat. My Little Lady was van de Tremolo's. En Barry en Aline hoorden je met If You Go. Dit is het geluid van Bolland en Bolland in de jaren 70.

Wim Sanders op gitaar en Ger Douwhuizen op bas. En Kees Kranenburg op het drumstel. En Caro Roberti op trompet. Het schijnt hier niet heel ver vandaan opgenomen te zijn. Steenworp afstand van de studio's. In Hof van Holland in Hilversum, lang geleden. Anneke

fiddleplayer die hier meespeelt. Om het vergeten waren mee te nemen in de rechten. Maar het kwam uiteindelijk wel weer dik goed. Die Bobby Valentino was dat. Melancholy Man hoorde je van Moody Blues. Van A Question of Balance. Ook heel mooi. En dit ook. I know.

Ze kwamen ineens weer terug na 10 jaar ongeveer. Cheap Trick, die kende nog van I Want You To Want Me. En ineens was daar The Flame dat ze maakten. In de studio natuurlijk, niet in de boedekamer waar ze die live versie hadden destijds. Dit waren ze daar bij Citamine met Bosbaat Hoeven uit de jaren 70 in de hoofdrol en Hans de Weijer en Friends. Hans heeft voor die leuke aparte dingen gezorgd vanochtend. We hebben ons vermaakt met de muziek. En die muziek gaat uiteraard door. Maar je luncht er ook nog bij Daniel Dekker. En morgen zijn wij er weer met nieuwe Vitamine.

0: is NPO Radio 5.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
5: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: Nieuwsradio.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké. En waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
9: Ja.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 12 uur nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
14: Goedemiddag, Daniel. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het West Nijl-virus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van dat virus op 3, zegt het RIVM. En het totaal aantal besmettingen staat op 18. Het virus wordt verspreid door muggen en is niet van mens op mens overdraagbaar. Mensen kunnen onder meer koorts, huiduitslag en diarree krijgen. Mensen met een verminderde afweer kunnen veel zieker worden of eraan overlijden. Maar dat gebeurt maar bij minder dan 1% van de mensen die besmet raken. Vrouwen die bij de gemeente werken vallen vaker uit dan hun mannelijke collega's. De gezondheid van vrouwen moet daarom bespreekbaarder worden op de werkvloer, omdat er nu veel geld verloren gaat. Dat zegt een stichting die gemeente ondersteunt.
15: Met name het langdurig verzuim bij vrouwen valt echt op dat dat hoog is. In totaal 7,1% van alle gemeenteambtenaren. Dat laat zich verklaren door een toegenomen werkdruk. En dat gaat uiteindelijk om ongeveer €1 miljard aan arbeidskapitaal wat je niet in kunt zetten. Dus er is veel aan gelegen om daar wat aan te doen.
14: 8,6% van de vrouwen valt uit. Bij mannen ligt dat percentage op 6%. Een brand op een veerboot in de Filipijnen heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Ruim 40 passagiers zijn gered. Een exacte oorzaak is nog niet bekend, maar correspondent Mustafa Margadi kan wel een paar opties bedenken.
16: Slechte staat van de boten, dat is een oorzaak van de vele ongelukken. Dat ze vaak te zwaar beladen zijn, dat veiligheidsvoorschriften niet goed worden gehandhaafd. Ja, en de autoriteiten die zeggen elke keer weer na zo'n ongeluk dat ze dat gaan aanscherpen. Maar ja, dat gebeurt blijkbaar onvoldoende, want dit soort ongelukken blijven maar gebeuren in de Filipijnen.
14: Er wordt nog druk gezocht naar tientallen opvarenden. En om minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken doet een teler in Heiken op zijn veld met lelies een proef met een karretje waar UV-licht uitkomt. Elke avond om 11 uur laat hij dat karretje over zijn perceel rijden. En dat karretje spoort schimmels op. Nou, hij legt zelf uit hoe het werkt.
17: Door die UV-lichtbehandeling, om het zo te noemen, wordt de schimmel die op het blad, oppervlakkig op het blad zit, wordt gedood. En daarmee wordt die schimmel dradend, zeg maar, die gaat niet meer leven. Alleen, er kleeft één nadeel aan. De schimmel die gaat relatief in korte tijd de plant in. En de vraag is dus wat er gebeurt met die UV-lichtbehandeling, met de schimmel die al in de plant zit.
14: Meer telers zijn geïnteresseerd. Hij zegt bij RTV Drenthe dat hij Heike in Drenthe de enige plek in Nederland is waar dit karretje rijdt. Het weer droog, af en toe zon en maximaal 21 graden. Morgen wat regen bij een graad of 19.
13: Zie je een karretje rijden, weet je dat je in Drenthe bent.
14: Nou, één karretje in Heike. Moet je dan ook maar net langs rijden. Maar inderdaad, ja,
13: bijzonder
14: wie weet
13: karretje.
14: Helpt het om dus minder bestrijdingsmiddelen te hoeven gebruiken.
13: Heel goed. Dankjewel, Caroline.
14: Ik heb straks fantastisch dierennieuws. Ga ik nu vast aankondigen.
13: Ik wacht erop. Tot zometeen.
12: Lunch Lekker met Daniel Dekker.

Het ruisstation met de allerbeste evergreens. En als we hier naar buiten kijken uit de studio, dan zie ik hem wapperen. Jawel, daar is hij weer, hoor. De Omroep Max vlag. Jawel. In het prachtige oranje natuurlijk, de kleuren van de grootste omroep van Nederland. Zometeen even bellen met Peter Voskuil. Die heeft een boek geschreven over de Vlaamse popmuziek. En donderdag vandaag, nou, met die gedachte werd ik ook al wakker, dat de topkok en voedingsdeskundige Sandra IJsbrandy weer langskomt vandaag met een nieuw recept. Vorige week heb ik een broodje onkruid gegeten. Dus ik ben benieuwd wat er vandaag op het menu staat. Donderdag 10 september, dit is Lunch Lekker.

0: Cool of the Gang, en een van de allergrootste hits, dat was Celebration. En voor The Who en My Generation, een evergreen uit de jaren 60. Nogmaals, van harte welkom hier bij NPO Radio 5. Mocht je net inschakelen, kan ik bijna niet voorstellen, want heb je de arbeidsvitamine gemist? Ja, die moet je toch altijd wel even binnen hebben voordat je aan de lunch begint natuurlijk. Eet smakelijk in ieder geval, en er komt een mooi nieuw boek aan. Geschreven door Peter Voskou. En dat is een boek over de geschiedenis van de Vlaamse popmuziek. Goedemiddag, Peter.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: En meteen maar gefeliciteerd met dit nieuwe boek. Ik moest meteen denken, het is best wel weer een zwaar pakket namelijk. Het is best wel weer een dik boek. Ik moest denken aan jouw Dutch Mountains. Die ik ook, dat blader ik nog regelmatig doorheen, moet ik je zeggen. Dat ging over de geschiedenis van de Nederlandse pop.
1: Ja, niet naast elkaar neerzetten, Daniel. Dan zakt je boekenplank in.
0: Ja, maar hoeveel weegt dit boek?
1: 3 kilo.
0: 3 kilo, ja. En die Dutch Mountains was volgens mij net even wat zwaarder, toch?
1: Ja, die was nog veel zwaarder. Die was bijna het dubbele.
0: Ja, precies. Nou, een boek over de geschiedenis van de Vlaamse popmuziek. Wil je dat al lang maken?
1: Ja, ik ben er 4 jaar heb ik eraan gewerkt. Er zijn zoveel Vlaamse liedjes die wij niet kennen, die zo geweldig mooi zijn. Daar ben ik achter gekomen. En ik dacht, daar ga ik een boek over schrijven. Dus dat heb ik gedaan.
0: Ja, jij bent een liefhebber ook van die Vlaamse liedjes, begrijp ik daaruit.
1: Ja, ze zijn geweldig. Beetje, het zijn allemaal van die lieve liedjes. Een beetje liever dan de Nederlandse liedjes. Vooral in de jaren 60 en 70. En die hebben iets waardoor je er toch voor valt.
0: Ja. Welke periode beslaat dit boek dan precies? Loopt het helemaal tot aan het heden? Of?
1: Ja. Okay. Keurig gerangschikt in de tijd. 101 Vlaamse liedjes die je moet horen voordat je sterft.
0: Oké. Okay.
1: Tussen 1960 en 2025.
0: Ja. En wat zijn de liedjes? Nou ja, daar moeten we het zo meteen maar zelf over hebben. Want ik ben toch ook wel benieuwd welke liedjes jij dan wil horen. Maar je hebt je al gehoord voordat je sterft. Ik hoop dat het wel lang duurt, hoor.
1: Ik kan nu op mijn gemakje gaan sterven eigenlijk.
0: Jij hebt ze al gehoord.
1: Ik heb ze allemaal gehoord.
0: Maar geef mij nou eens een voorbeeld van zo'n liedje wat wij dan hebben gemist. Of waarvan we denken, wat dan liever is dan wij misschien hier als Nederlanders denken. We zijn wat harder, hè, dan die Belgen.
1: Ja, je hebt Wim de Kranen, wat sowieso een geweldenaar is met een heel mooi oeuvre. Die wij hier niet of nauwelijks kennen. Maar die heeft bijvoorbeeld een liedje Rosanne. Nou, als je in de juiste stemming bent, dan smelt je daarvoor.
0: Ja, maar dat is niet de Rosanne van Nick en Simon.
1: Nee, dat is de Rosanne van Wim de Kranen. Dat hangt een beetje tussen Boudewijn de Groot en Ramse Shaffi in. Maar het is geweldige luistermuziek.
0: Ja, zijn er nou veel meer luisterliedjes in België dan hier in Nederland?
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat elkaar wel in evenwicht houdt. Ja. Het verschil is alleen dat in België kennen ze die Nederlandse luisterliedjes wel. Maar wij kennen ze hier veel minder goed, of niet eigenlijk soms.
0: Hoewel ook de laatste jaren de Belgische muziekcultuur. Ja, we hebben natuurlijk wel wat voorbeelden uit het verleden. Clouseau is natuurlijk een van de allerbeste voorbeelden van een band uit België die hier in Nederland ook heel succesvol was. Ja. In ieder geval nog steeds wel is, want ze zitten nu wel in de televisieserie iedere week.
1: Ja.
0: Maar jij komt zelf uit Nederland, dus hoe was die zoektocht eigenlijk voor jou?
1: Nou, heel vermoeiend. Heel veel de Ring van Antwerpen gezien, hè. Zo gaat dat in België. Oh, ja. Want je moet je voorstellen, ik heb 70 interviews gedaan. En een interview heen is 180 kilometer. Als je dan klaar bent, is het terug ook weer 180 kilometer. Ja. Maar Vlaanderen is wel heel erg leuk. Dus ik heb het op mijn gemakje gedaan. En ik heb ook best wel genoten van het land. Want soms stopte ik eventjes ergens onderweg. En geweldig. Ja. Eigenlijk zijn de Vlamingen eigenlijk lieve Nederlanders, hè.
0: Ja, welke interviews heb je zo al gedaan? Welke verschillende interviews? Welke denk je nog aan terug? Was de rit het waard?
1: Ik heb Raymond van het Groenewoud geïnterviewd op zijn 75e verjaardag. En dat was geweldig, want ik mocht meteen zijn verjaardag meevieren. En, okay. En die was dus in het theater met allemaal artiesten. En hij zelf speelde ook allerlei liedjes. Nou, één grote fantastische avond heb ik toen gehad.
0: Ja.
1: En toen was ik ook iets te laat weer thuis eigenlijk. Maar geweldig om mee te maken dat je spontaan wordt uitgenodigd.
0: Ja. En welke interviews heb je nog meer gedaan? Behalve dat je feest hebt gevierd met Raymond van het Groenewoud.
1: Stijn Meuris, als je dat wat zegt. Stijn van Meuris. Noordkaap.
0: Ja, Noordkaap ken ik wel, ja.
1: En Monza, hè, van God Los, is dan een bekend nummer die sommige Nederlanders misschien nog wel kennen.
0: Ja.
1: Ja, daar hebben we eigenlijk naar allerlei nummers zitten luisteren. En dat was weer een heel ander soort interview. Namelijk dat we bijna emotioneel werden, zo mooi als die nummers zijn. Ja. We zaten naar Amsterdam van Chris de Bruyne te luisteren.
0: Ja, dat heb ik ook wel
1: ook bekend van de kaasreclame.
0: Ja.
1: Toen moest hij huilen. En dat, op de een of andere manier was dat zo oprecht en zo mooi. Dat was ook leuk. Ja, en dan heb je nog allerlei andere Vlaamse artiesten die dan laten horen hoe een liedje geschreven is. Dus spontaan de gitaar pakken. Dus ik heb van alles meegemaakt.
0: Leuk om te maken, dit boek, hè?
1: Ja, één groot feest. Geweldig. Ja.
0: Aan de telefoon heb ik Peter Voskuil. Hij heeft een nieuw boek uit. Tenminste, komt maandag officieel uit, heb ik begrepen. Het groot Vlaams liedboek, de geschiedenis van de Vlaamse popmuziek. Ik zag ook nog Jeff Gainey ertussen staan.
1: Ja.
0: Dat is wel een van mijn favoriete bandjes uit België eigenlijk. Naast Hooverphonic trouwens, vind ik ook heel goed, maar...
1: Je bent de kenner, Daniel.
0: Nou ja, ik doe het voor mijn werk ook, hè?
1: Ja, nou ja, dan nog.
0: Ja, nee, ja, goed. Je moet wel een beetje interesse hebben in de dingen die je doet, toch?
1: Nou ja, je kan ook zomaar wat opzetten, maar ik ben van smaak.
0: Ik ben niet zoals jij, dat jij... jij bent echt wel een beetje... Nou, ik ga je geen nerd noemen, want dat is een beetje een negatieve klassificatie.
1: Ah, mag hoor.
0: Nee, maar jij gaat best wel ver met die boeken die je maakt. En daarom vond ik het leuk om je even aan de telefoon te hebben. Want het is allemaal heel precies en mooi gedaan. Dus daar wil ik je meteen een compliment voor geven, Peter.
1: Dankjewel, Daniel. Dankjewel.
0: En we mogen afsluiten dan. Jij mag het eigenlijk afsluiten met een van jouw eigen favorieten uit het boek van de Belgische muziek. En dan ga ik hem draaien.
1: Nou, fantastisch. Ik zat te denken aan Evelien van Bert de Koning. Die we in Nederland ook wel kennen. Een superklein hitje geweest.
0: Ja.
1: Het had eigenlijk een hit moeten worden, maar de distributie was ook niet zo goed. Dus mensen wilden het kopen en het lag niet in de winkels.
0: Oh, ja, dat is niet zo handig.
1: Maar goed, als we hem nu draaien, dan maken we misschien nog iets goed.
0: Ja, je weet nooit wat er kan gebeuren tegenwoordig met al die social media. Dat kan zomaar viral gaan op TikTok of zo. Dat hoor je ook wel eens, toch?
1: Laten we het hopen. Het zou leuk zijn.
0: Ik ga
1: het
0: liedje draaien. Dus ik heb met je boek een leukje gesproken te hebben. Maak een mooie dag van.
1: Dankjewel.
2: Om 9:55 komt Evelientje uit haar put. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt haar aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt haar aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zag ik ze bellen aan haar deur. Ze maakte lachend open en ik ruik een zoete geur. Om 10:50 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met z'n head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zo'n lichaam dronken, alle kleuren worden rood. Ach, doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt mijn lichaam dronken, al de kleuren worden rood.

0: 15 over 11 kijken ze samen naar tv. Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat. En dat is lekkere bed.
1: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
2: Ja, maar ik ben niet heel veel mensen.
3: Nee, maar je bent altijd
4: nee, maar je bent wel één van heel veel mensen.
2: Ik ben wel één van
4: maar wel de meest bijzondere en de knapste.
2: Ja, dankjewel.
4: Dat is waar.
2: Katja, je verandert ook nooit, hè?
1: En dit ook.
5: Producenten als ze zijn van de concerten, ja, zeker.
2: Hebben we het dezelfde Patrick, ja, toch?
5: Ja.
2: Oké, okay, nee.
5: Ja, Patrick Kraak.
2: Maar of had hij had ook een rijschool, of... Nee, dat is een ander.
1: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bouw.

0: Dennis Gray's 'Cause I Have Nothing. Half 1 geweest, hier is Carolijn met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel. Boeren in Overasselt hebben een maïsveld gekortwiekt, zodat de politie beter kan zoeken naar sporen van de schietpartij van ruim een week geleden. Mogelijk liggen er nog verborgen wapens in het gebied. Bij het WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Zij won afgelopen zomer de Tour de France. Meervoudig wereldkampioenen Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Bij de mannen is Mathieu van der Poel, de WK-kopman, werd vorige week al bekend. Een grote eer voor Duran Duran. Het postbedrijf in het Verenigd Koninkrijk heeft postzegels van hun albumhoezen onthuld. Dit jaar viert de band het 45-jarig bestaan van hun debuutalbum en ze verkochten wereldwijd meer dan 100 miljoen platen.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: We gaan het hebben over het hondenhuwelijk.
0: Het hondenhuwelijk?
1: Het hondenhuwelijk. Want in Oudenbosch zijn twee buurhondjes met elkaar getrouwd. Een Tackle en een Cavalier King Charles Spaniel. Het was liefde op het eerste gezicht, zeggen de baasjes tegen Omroep Brabant. Dus ja, schrapten ze dat ze hun hondjes dan maar met elkaar moesten laten trouwen. Maar voor ze het in de gaten hadden, werd het een groot huwelijk met gasten en een bruiloftstaart.
3: Het begon smiddags om 2 uur met de ceremonie. Dan zijn we naar de basiliek gegaan voor de foto's. Ja, daarna was het taart en koffie. Dat ging tot 's avonds door.
4: We hadden ook alle buren uitgenodigd. Ze hebben ook allemaal cadeautjes gekregen.
3: Het weerbericht was niet best, maar we hebben heel veel geluk gehad. Ja, geen hondenweer.
0: Nou ja, zeg. Niet een van die honden uitgehuwelijkd of zo?
1: Nee, ze zijn echt gek op elkaar. Als ze elkaar zien, dan gaan ze elkaar knuffelen en zo.
0: Nee, okay.
1: Ja, dus nu zijn de witte broodsweken aangebroken.
0: Ik moet die vraag stellen natuurlijk ook. Hè?
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, snap jij.
1: Maar jij wil nu weten hoe het gaat met de nu, toch?
0: Nou, ja, zeker.
1: Ja, echt, luister maar.
3: Sinds hij getrouwd is, vind ik wel dat hij een beetje veranderd is. Een beetje terneergeslagen van, ja, wat heb ik gedaan? En ik zit er aan vast en je kent het wel, hè?
0: Oh, ja.
3: Ja, hij wil er ook niet over praten.
0: Ah, joh. Nou, ja.
1: Ze dragen geen ringen, dat mocht je dat nog afvragen, maar speciale hondenbandjes met inscriptie. De gezinsuitbreiding zit er ook niet in, want beide hondjes zijn geholpen. En voor een huwelijksreis wordt nog gespaard.
0: Oké, dan misschien komen ze hier wel langs.
1: Ja,
0: nou, maar dit is wel echt een van de betere van dit jaar al.
1: Dat vond ik ook. Ja, ja, speciaal bewaard voor dit moment natuurlijk.
0: Je zei het al om 12 uur, ik heb straks bijzonder dierennieuws.
1: Ja.
0: Dat is het ook.
1: Ja. Maar gefeliciteerd ook namens ons.
0: Ja, zeker.
1: Buiten een mix van zon en wolken en vrijwel overal droog. Het is 18 tot 21 graden. Morgen bewolkt en af en toe regen. En dan wordt het maximaal 19 graden.
0: Oké, dan wordt beschuimde muisjes zo meteen nog even voor de honden.
1: Ook nog.
0: Dankjewel, Carolijn. En wat leuk dat je er weer bij bent. Schuif gezellig aan hier.

0: gewoon weer feest echt vandaag. We hebben de Celebration Time over Cooling the Gang. En nu deze van Leslie Gore, It's My Party. Daarvoor Crispy, of Crosby, Stills, Nash & Young. Ja, daar zit hier iemand met chips. Stills, Nash & Young uit het album Deja Vu, prachtige Our House. We gaan natuurlijk spelen, de dubbeldekker quiz. Je krijgt zometeen 3 vragen, tenminste als je meedoet. Maar je kan ook thuis gewoon lekker meedoen. Maar diegene in die uitzending weet te komen, die krijgt ook nog de lunch lekker kaas. Gaan voor al 3 de vragen goed zijn. Maar we beginnen bij het begin. We laten een liedje horen, 2 keer een fragment van hetzelfde nummer. Maar we willen graag weten wie er het eerst mee was.
1: 1.

van Rob de Nijs, een dubbel DT van Udo Jurgens. Wie was er eerder met dit nummer? Was het het eerst in het Duits of het eerst in het Nederlands? Je kunt altijd een gokje wagen, 50% kans. Als je de NPO luister-app gebruikt, ben je hier zo in de studio. Laat het ons weten, dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2. En speel mee met de dubbeldekker quiz van vandaag. Hier in Lunch Lekker met Justin Timberlake.

0: Ik zie heel veel goede antwoorden voor de quiz van vandaag. We gaan spelen met Michael. Zeg ik dat goed, Michael? Goedemiddag.
1: Dat mag. Hoi, Daniel. Origineel is het Michael.
0: Ja, nou, ik zat er nog aan te denken.
1: Oostenrijk. Ik kom uit Oostenrijk.
0: Oh, je komt uit Oostenrijk. Ja, dan is het Michael.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: En maar je woont nu in Nederland, toch?
1: Ik woon al 49 jaar in Nederland, ja. Maar ik ben eerst bij mijn moeder in Oostenrijk, dus...
0: Ja, nou, nu je zo aan het praten bent, hoor ik het ook wel, trouwens.
1: Ja, ja, ja. Het gaat er nooit meer uit. Ik ben al 60, maar... Dat gaat er nooit meer verdwijnen.
0: Nee, maar dat hoeft toch ook helemaal niet?
1: Ja.
0: Of ben je op les geweest om dat te laten verdwijnen? Nee, toch?
1: Nee, ja, vroeger op lage school. Ik ben met 11 jaar ben ik naar Nederland gekomen en moest ik Nederlands leren. Dus,
0: ja. Ja, en toen moest je je accent zien kwijtraken.
1: Ja.
0: Ja, nou ja. Je klinkt goed op de radio, Michael, dus we gaan het spelen zometeen. Het gaat tussen Udo Jurgens en Rob de Nijs. Wie was het eerste met dat nummer?
1: Nou ja, het is vrij makkelijk voor mij. Het is Udo Bökelman origineel, maar hij heet Udo Jurgens als artiest.
0: Ja. Ja, bent wel iemand die wel bekend is met Udo Jurgens, zou te horen.
1: Ja, want hij, ik woon aan de Wörthersee, of ik ben geboren aan de Wörthersee. En hij is ook geboren in Klagenfurt aan de Wörthersee.
0: Oh, oké, dat wist ik al.
1: En hij heeft in de jaren 70 nog 2 jaar bij mij in de dorp gewoond. Dus,
0: kwam je hem wel eens tegen dan?
1: Vroeger wel, ja. Ik kende in de jaren 70 zijn dochter en een zoon toen de tijd. Johnny en Jenny, als ik het goed heb, uit mijn hoofd.
0: Ja. Nou, wat leuk.
1: Die zijn van mijn leeftijd.
0: Ja. Nou, wat leuk. Dan weer de echte kenner. Ik zit even te kijken naar de vraag of er ook een vraag over hoe de Jurgens tussen zit. Maar ik ga je eerst, ik ga je hopelijk blij maken met de originele omroep Max Sokken.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, die komen naar je toe. Dan is hier vraag 1. Vroeger werden foto's op een andere manier gemaakt dan tegenwoordig. Hoe heet die manier van fotograferen van vroeger? Antwoord A, analoog. Antwoord B, digitaal. Of antwoord C, cinematografisch.
1: Het laatste woord vind ik wel erg moeilijk, maar analoge fotografie, dat zegt me wel iets. Dus,
0: Ja, dat is ook goed. Ja, dus zo was dat vroeger. Ja, cinematografisch is een bepaalde manier van filmen en foto's maken. Gaan we over de kunst in plaats van over de techniek.
1: Oké, ik heb hier wat geleerd.
0: Ja, ik ook hoor, want ik zit hier dus met iemand die daar heel goed in is. In foto's maken zonder overbelichting. Rob de Nijs, ja toch? Rob de Nijs had vele hits op zijn naam staan. Welke van onderstaande nummers

0: Oké, okay. Ja, ik heb hier wat geleerd.
1: Ja, ik ook hoor, want ik zit hier dus met iemand die daar heel goed in is.
0: Ah.
1: In foto's maken zonder overbelichting. Rob de Nijs, ja toch? Rob de Nijs had vele hits op zijn naam staan. Welke van onderstaande nummers is niet van Rob de Nijs? Daar komen ze, alle drie. A, Mallebabbe. Antwoord B, Brandend Zand. Antwoord C, Alles wat ademt.
0: B, Brandend Zand is van Anneke Groenlo.
1: Maar moet ik eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk wel bijna... Is dat een dubbel belletje? Brandend Zand, inderdaad. Gisteravond werd in Amerika voor het oog van heel veel liefhebbers... nieuwe telefoons onthuld. Met een klapstuk als pronkstuk. Een klaptelefoon. Die kun je dan zo uitklappen. Welk bedrijf zit achter deze nieuwe hype? Is dat A, Samsung? Die hadden volgens mij eerder die telefoons. B, Motorola? Of antwoord C, Apple?
0: Apple iPhone.
1: Ja! Nou, hey, wat leuk, Michael.
0: Ik ben geen fan van Apple, maar deze weet ik toevallig.
1: Ja, nou, hartstikke goed. Je hebt alle drie de vragen goed beantwoord. En dat betekent dat je de lunch lekker kaasschaaf krijgt.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Nou ja, en ik ga je een mooie dag wensen. Je mag ook nog even bepalen voor ons. Allemaal. Iedereen die nu zit te luisteren. Welke gaan we draaien? Gaan we Rob de Nijs of Udo Jurgens laten? Ja, eigenlijk weet ik het al.
0: Ja, zeker. Ik ga voor het origineel. Ik ga voor Udo.

Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De

0: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
2: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op Pairsafe.nl.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Wat dacht je van Japan?
6: NRV, of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
5: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
6: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
11: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
10: En voor Harold met een staalopstoel.
12: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
10: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
13: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
16: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 1 uur nieuws met Suzanne Vries. Goedemiddag, Suzanne.
18: Goedemiddag, Daniel. De relaties tussen ouders en scholen lijkt te verharden. Dat schrijft de Onderwijsraad in een brief aan minister Letchert van Onderwijs. Ze zeggen dat er meer ouders en scholen bij geschillencommissies belanden, omdat ze er onderling niet uitkomen. Het gaat bijvoorbeeld over extra ondersteuning of het advies in groep 8. Ook stijgt het aantal leraren op de middelbare school dat werkstress heeft door de omgang met ouders. Op lagere scholen hebben onderwijzers daar al langer last van. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schijer, voormalig hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD, tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Er was maar 1 arts die bron- en contactonderzoek deed, dus in korte tijd moesten er honderden mensen worden opgeleid. Nu pleit ze voor een betere voorlichting.
19: Dat we dus in de scholing, op de basisschool of op de middelbare school, net zoals we nu een mooi weerbaarheid thema hebben, waar we iedereen in mee proberen te nemen, dat we daarin ook goed uitleggen wat het inhoudt en wat mensen zelf kunnen doen tijdens een nieuwe pandemie. Want dat die er gaat komen, is een feit.
18: Ja, wel zei ze erbij dat het niet duidelijk is wanneer er zo'n pandemie komt. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Dat melden Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws na onderzoek. Vaak zijn het ex-partners die de advocaten fysiek of verbaal bedreigen tijdens een zitting. Soms worden advocaten zelfs opgewacht na een zitting of thuis opgezocht. En ook zijn er gevallen bekend van advocaten van wie de auto werd beschadigd. Die werden klemgereden of gestalkt. In New York was vannacht een spectaculaire drone show met een Nederlands tintje. 25 jaar geleden waren de 9/11-aanslagen. Dat werd herdacht met 2977 verlichte drones die de Twin Towers vormden. Een ontwerp van de Nederlandse kunstenaar Ralf Nauta.
13: Omdat het natuurlijk zo'n iconisch beeld in het stad is geweest altijd. En het leek ons een heel bijzonder beeld om terug te kunnen brengen in de stad. En een ideale manier om die technologie optimaal te kunnen gebruiken.
18: Ja, 2977 drones is geen willekeurig getal, want voor ieder slachtoffer was er één. Zo kwamen bij de Nederlander uit, omdat hij eerder ook al shows gaf in andere landen. Zo verlichtte hij met drones het Colosseum. Het weer, het is droog. Af en toe is er zon. Het is maximaal 21 graden. Morgen wat regen bij een graad of 19.
20: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: voedingsdeskundige Sandra Ismeldi. Jawel, en we zijn benieuwd wat ze bij zich heeft vandaag, want... Ik vertelde het al eerder, vorige week kreeg je een broodje onkruid. Nou moet ik wel eerlijk zeggen, dat klinkt misschien niet zo smakelijk als dat het in werkelijkheid was. Want het was gewoon super lekker.
1: De beleggingstips.
0: Ik had gedacht dat ik ooit nog eens een keer onkruid zou gaan eten. Liedjes die moeten vandaag gaan over het weer, de wijn of alcohol. Nou, er zitten hier een aantal mensen, waaronder ikzelf, dat is toch wel onze specialiteit. Dus ik zou er zelf ook kunnen meedoen aan het zoeken van liedjes. Het heeft alles te maken met... er kwam een bericht naar buiten. En dat is slecht nieuws voor de champagne-liefhebbers. Want de champagne-productie in Frankrijk is dit jaar bijna gehalveerd door het slechte weer. En ook de wijnproductie is minder dan vorig jaar. Dit klinkt gewoon als een ramp. Hoor je nog weinig over, hè? Ik zeg niet meteen dat we 555 in de lucht moeten zetten. Maar dit is toch geen goed nieuws, mensen. Heb je een goede suggestie voor een liedje over het weer, wijn of alcohol? Dan kan dat naar de NPO luisteren, hè?

0: In de beleggingstip zoeken we vandaag liedjes over het weer, wijn of alcohol. En er komen al een aantal hele goede suggesties binnen. Dank jullie wel daarvoor.
1: Dit is Koken met Sandra.
0: Is weer onze topkok en voedingsdeskundige Sandra Ijsbrandy. Ook te volgen via de socials, @SandraIjsbrandy. Voor de leukste recepten. Ik zag ook weer een aantal hele goede tips. Maar je had ook hier iets, ja, dat vond ik dan weer wat minder. Er was iets met dat, waar je winderigheid van kreeg. Dat heb ik onthouden. Wat was het ook alweer?
2: Dat houdt je toch bezig?
0: Nee.
2: Je hebt het onthouden.
0: Ja, ik heb het onthouden, ja.
2: Nou kijk, heel veel mensen hebben een beetje last als ze peulvruchten eten. En daarom beginnen ze er maar niet aan, terwijl het super gezond is.
0: Oh, dat is niet goed voor je maag of zo?
2: Nou, ze krijgen een beetje last, rommelige darmen.
0: Oh ja.
2: Maar laten ook windjes.
0: Is dat met alle peulvruchten zo, of niet?
2: Veel peulvruchten wel, omdat we gewoon niet zo gewend zijn om dat te eten. Dus onze darmen hebben een beetje moeite om dat te verteren.
0: Aha.
2: Dus ja, krijg je een beetje opgeblazen buik en een beetje windjes.
0: Nou, heeft het mee te maken?
2: Ja.
0: Dat ons lichaam daar niet aan gewend is.
2: Ja, maar het andere kant van het verhaal is dat als je het een beetje regelmatig gaat eten, dat je darmen er wel aan gewend raken.
0: Ja.
2: En dan heb je er geen last meer van.
0: Nee. Gaan we het over peulvruchten hebben ook vandaag dan? Dat weet ik helemaal niet.
2: Nou, ik had dus op mijn Instagram een leuk recept gezet voor een hummus die dus meestal gemaakt wordt van peulvruchten, kikkererwten. En ik dacht, ik ga hem een keer van quinoa maken. En dat is een graan of een zaadje of een graan.
0: Quinoa?
2: Ja, quinoa of quinoa.
0: Quinoa, zeggen ze.
2: Dat ken je wel, ja.
0: Ja, dat ken ik wel. Maar dat spreekt nu zo, dat heb ik altijd verkeerd uitgesproken.
2: Nee, want het wordt gewoon door elkaar gebruikt.
0: Oh, dat maakt niet uit.
2: Nee, als je maar weet waar we het over hebben, toch?
0: Een raar gerecht. Dat het niet uitmaakt hoe je het uitspreekt.
2: Nou, het is een gewas, hè?
0: Oh, gewas. Ja.
2: Quinoa of quinoa. Het komt uit de Andes.
0: Kom ik heel dom over. Dat moet je gewoon eerlijk zeggen.
2: Nee, maar het komt uit de Andes. Ja. En
0: dat wist ik wel, hoor, dat het een gewas was.
2: Ja, toch?
0: Gewas was, ja.
2: Een gewas was.
0: Dus een gewas was. Ja. Maar vertel even, sorry dat ik je onderbreek.
2: Het komt uit, het is al een heel oud pseudograan, zoals we het noemen, omdat het eigenlijk een zaadje is. En het komt uit de Andes. Het groeit dus heel hoog in de Andes, op 3000 meter hoogte of zo. En daar kan het overleven. Ze noemen het daar ook moedergewas, omdat het zo voedzaam is. Ja, ze eten daar weinig vlees, want de dieren kunnen daar niet goed overleven. Dus ze hebben plantaardige eiwitten nodig en quinoa levert dat. Dus het is een heel, zoals we dat noemen, volwaardig eiwit. Alle aminozuren, dus alle kralen van de ketting, die zitten erin om een volwaardig eiwit te vormen. En er zijn niet veel granen die dat hebben.
0: Toch is het niet zo dat quinoa nou al jarenlang hier heel erg bekend is. Hè? Dat hoor je echt de laatste jaren een beetje.
2: Helemaal waar, ja. Het grappige is dat het werd heel erg populair omdat iedereen was bezig met eiwitten. En toen kwamen we dus achter dat quinoa zo mooi eiwitrijk gewas is. En toen gingen we dat allemaal uit verre landen halen, wat natuurlijk eigenlijk zonde is. En nu verbouwen ze het ook in Nederland. En ik kwam dus ook weer in Denemarken tegen. Dus het groeit hier gewoon ook heel erg goed.
0: Ja, want jij bent net terug van een mooie reis met de camper door Scandinavië. Je bent in Denemarken onder andere geweest.
2: Ja.
0: En er is dus, daar hebben wij thuis nu al plezier van, een camperkookboek. We hebben geen camper, maar wel het kookboek. Proef Bretagne, met 40 recepten, culinaire adressen daar in Scandinavië. En wat reisverhalen. En ja, ik moet wel zeggen, de foto's door Dana gemaakt, hè?
2: En mooi, hè?
0: Ja, die zijn echt heel erg mooi.
2: Ja, maar het is dus niet in Scandinavië gemaakt. Het is in Bretagne gemaakt.
0: Bretagne?
2: Ja.
0: De foto's waren uit Bretagne ook?
2: Ja.
0: Ja, nee, dat moet even voor de duidelijkheid. Het camperkookboek is weer Frankrijk.
2: Is weer Frankrijk.
0: Het is gewoon een wereldwijd imperium, dat Sandra Ijsbrandy.
2: Nee, maar Denemarken komt er wel aan, Daniel. Dus,
0: komt er nog een boek?
2: Zeker.
0: Serieus?
2: Ja, want we hebben daar ook weer zoveel mooie plekjes gezien en zoveel mooie culinaire vondsten. Dat wordt zeker weer een boek. Ja, ik ben er al mee bezig.
0: Je hebt dus zelf een broodbeleg gemaakt? Of gebruik je het ook nog ergens anders voor?
2: Nou, ik vind het ook heel lekker als je bijvoorbeeld gaat borrelen of zo. Dus je maakt gewoon een pot. En met het recept dat ik op de Instagram heb gezet, heb je een flinke jampot vol. En daar kan je lekker je brood beleggen. Je brood mee beleggen. Lekker komkommer erop. Ik heb wat chiliolie eroverheen gedaan. Heb je een hele lekkere boterham, belegde boterham. Maar ik kan hem ook, het is bijna weekend, als dipje gebruiken bij de borrel. Met een beetje groente erbij.
0: De goede smaak aan natuurlijk.
2: Super lekker. Ja.
0: Hele recept staat het al. Ja, ik heb het gezien namelijk
2: ook. Ja, ik heb hem er echt al opgezet.
0: Je hebt hem er al opgezet. De ene keer duurt het.
2: Duurt het iets langer.
0: Er zit helemaal geen systeem in. Kom ik nu achter.
2: Dat is een beetje een karaktertrek van mij.
0: Ja, dat wou ik net zeggen.
2: Er zit geen systeem in mij.
0: Past ook wel bij je. Ja. Het maakt ook niet zoveel uit. Het recept staat dus al op de Instagram-pagina van Sandra. Inclusief een filmpje vanuit de camper.
2: Ja.
0: Dat is wel leuk om even te bekijken.
2: Het is echt in mijn camperkeuken gemaakt.
0: Ja. Maar dus het is hartstikke eenvoudig om dit thuis te maken.
2: Zeker. Ja. Als ik het in dat hele piepkleine keukentje doe. Je ziet op de achtergrond ook mijn bed.
0: Ja, dan lukt dat klein is. Dan lukt het mij wel in mijn villa. Nee. Ja. Hé, hey, wacht even, Sander, want we gaan het ook nog over muziek hebben.
1: Sandra's Soundtracks.
0: Want je was al klaar met het recept. Krijgen we het ook nog te proeven? Want normaal gesproken zit ik hier al met
2: je.
0: Oh, je hebt het al klaarstaan. Oké, lekker zeg. Oeh, lekker. Even kijken, de muziek van vandaag.
2: Ja, ik heb een Spaans nummertje. Ik dacht Andes Spaans. En ik weet niet of ik het goed uitspreek. Diego de la Luna.
0: Diego
2: de la Luna.
0: Ai.
2: Nee,
0: ja, dit is heel erg mooi, want toevallig hebben wij symfonische sessies gedaan met NPO Klassiek. NPO heeft één keer per jaar symfonische sessies, bijzondere uitvoeringen van liedjes die we al kennen. Dit seizoen met onder andere Mart Hoogkamer, Raccoon en ook met Carsou.
2: Nou.
0: En Thomas Olimans. Ik wist helemaal niet dat jij zo lief hebt, maar ook met van die prachtige muziek. Joh.
2: Ik vind het fantastisch.
0: En dat is een mooi liedje ook dit.
2: Zeker.
0: Dankjewel Sandra.
2: Graag gedaan.
0: Volgende week ook weer, hè?
2: Ja, zeker.
0: Oh, gezellig. Koken met Sandra. Dit was het weer voor vandaag.

echt lekker hoor, hé. Het receptje van Sandra Esbrandi. Met roggebrood is het ook. En er zit dus hummus op. En nou ja, het recept kun je kijken op het Sandra Esbrandi. We draaien de Karsu samen met Thomas Olimans. En prachtig Higo de la Luna in een nieuwe versie. En dit was natuurlijk Madonna en een van haar eerste hits. Dat heette Like a Virgin.

0: vrienden van de radio, hè. Queen. And You're My Best Friend. Staat op het album Night at the Opera, waar ook Bohemian Rhapsody op staat. Maar ik ben altijd eerlijk tegen jullie dat ik echt helemaal geen zin in vandaag. Dus ik denk, we doen deze. Half twee geweest, dat zei ik al. En hier is Suzanne met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. De politie doet vandaag opnieuw uitgebreid onderzoek bij Overasselt vanwege het geweld in het dorp vorige week. Daarbij wordt gezocht in maïsvelden, waar vorige week al mensen werden opgepakt. Boeren hadden gisteren alle maïs al weggemaaid. Het gebeurde op eigen initiatief. Nu het weg is, kan er beter gezocht worden. In het Gelderse Doornenburg is vanochtend brand uitgebroken in een vuilniswagen. Die kieperde daarom de volledige lading op straat. Wat er in brand stond is niet bekend, maar er ontstaan wel eens brandjes door batterijen. En een bijzonder gezicht deze week in de buurt van Twente Airport. Want er is een speciale militaire oefening waarbij er bijzondere vliegtuigen langskomen. En sommige toestellen die gooien zelfs auto's aan een parachute eruit. Nou, deze spotters gingen even kijken en vonden het heel speciaal.
2: Ja, normaal komt hij alleen maar privéjets of van een vliegclub. Het is echt once in a lifetime dat je dit kunt zien. Want er komt elk jaar een ander toestel bij.
3: Ja, het is gewoon heel bijzonder dat dat Vliegveld Twente toch nog wel bestaat en dat ze dit nog wel doen.
1: Ja, de oefening duurt nog zo'n 1,5 week in Overijssel. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20.
0: Dankjewel, Suzanne. Zijn we lekker bij, hoor.

0: Cream was dat in The White Room. En de vorige heeft vroeger in Just Say Hello.
1: De beleggingstips.
0: Het kan zijn dat een fles wijn op het terras of een fles champagne in de winkel volgend jaar zomaar een stuk duurder gaat worden. De Franse champagneproductie is dit jaar namelijk bijna gehalveerd ten opzichte van vorig jaar door extreem weer. Het is afgelopen jaar heel warm en heel droog. En dat heeft een negatief effect gehad op de Franse wijngaarden. Hierdoor is de productie maar liefst 48% minder dan vorig jaar. En niet alleen de champagneproductie is slechter, ook de wijnproductie heeft last van het weer. Een Pinot Noir heeft bijna 50% minder oogst dan vorig jaar. En er is toch nog een lichtpuntje als je niet van die wijn houdt, maar juist van Bordeaux. De oogst daarvan is wat toegenomen ten opzichte van vorig jaar, 10% gestegen. Nou, dat zijn de laatste cijfers over de alcohol vanuit Frankrijk. We zijn op zoek voor de beleggingstips aan liedjes die gaan over wijn, alcohol of ook het weer natuurlijk, want het weer is oorzaak daarvan. Deze kwam bijvoorbeeld op binnen. Glas met Pink en Raise Your Glass. Heb je nog een goede suggestie? Er kwamen een aantal hele mooie binnen, hoor. Dus je kunt nog eventjes appen naar de studio via de NPO. Luisteren.

0: Gisteren was er nog hier om gezellig mee te lunchen. Bente en haar nieuwe single, dat heet de Parachute.
1: De beleggingstips.
0: Parachute. Dus even kijken wie we dan hebben. Dat is Rob uit Zoetermeer. Rob, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: Vond jij het alarmerend of heb ik het overdreven dat die wijnproductie gehalveerd is vanuit Frankrijk?
2: Nou, er zijn zo andere landen die ook goede wijn hebben, toch?
0: Ja, dat is ook waar inderdaad, ja.
2: Ja. Australië, Zuid-Afrika, Chili, daar komen ook goede drankjes vandaan, hoor.
0: Dat is Italië.
2: Italië, zeker.
0: Oké, nou dan laten we het lekker zitten met die Fransen. Waar zijn we weer aan begonnen eigenlijk? Maar goed, we konden wel leuke liedjes bij uitzoeken, hè?
2: Zeker.
0: Ja, ik wil even iedereen, dat doe ik iedere dag even. Want we hebben zoveel goede suggesties gekregen van de luisteraars. Even luisteren wat er zo alweer aangevraagd is. Ja.

0: slokje op, Robert van Emert, samen met Donnie en Moet. Dat nou, dat heeft natuurlijk met de champagne te maken. Nou Rob, jij bent aan de beurt eigenlijk, want ik wil eigenlijk vragen of jij het liedje wil aankondigen.
1: Ja, zeker. Van Neil Diamond. Dit is Red Red Wine. Red.

0: Samen Max.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
6: leden van de Staten-Generaal,
5: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
6: Ik bied u hierbij de Murenas aan.
5: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
7: Leve de koning!
5: Wie luistert, weet meer.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
7: Leve de koning!
5: Wie luistert, weet meer.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer.
10: Dit voelt als
9: en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister app of DAB+.
12: Ja, een heerlijk, wonderlijk begin van EO's Openhuis. Zometeen Smokey Robinson en The Miracles. En ook nog The Stones, een van de eerste liedjes die ze zelf schreven. Maar ze pleegde ook een beetje plagiaat. Nou, dat is niet gebeurd met het NOS Journaal van 2 uur. Hier is Suzanne de Vries. Goedemiddag.
13: Goedemiddag, Henk. Leraren hebben steeds vaker werkstress, doordat de relatie met ouders harder wordt. Dat zegt de Onderwijsraad na onderzoek. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is.
14: We zien onder meer dat er meer ruimte is voor ouders en leerlingen om aanspraak te maken op bijzondere ondersteuning en ook meer ruimte voor scholen om daarin maatwerk te leveren. Maar we signaleren ook dat er eigenlijk niet hele duidelijke afspraken zijn over wat in welke situatie dan verwacht of geboden kan worden. En daardoor kun je je voorstellen dat een individuele ondersteuningsbehoefte van een leerling soms ook een potentiële bron van conflict is.
13: Ook gaat het wel eens mis bij het schooladvies aan het eind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan dat de school adviseert. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zal komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met dat museum. Bibliotheken krijgen steeds meer jonge leden. Het aantal in de leeftijd van 18 tot 30 jaar is vorig jaar met ruim een vijfde toegenomen. Dat is deels te verklaren doordat bibliotheken korting geven of gratis abonnementen aanbieden aan mensen boven de 18.
15: Dat maakt enerzijds dat mensen die de bibliotheek kopen vinden doordat ze bijvoorbeeld daar activiteiten bezoeken, of nou in het geval van jongvolwassenen bijvoorbeeld de bibliotheek als studieplek gebruiken, ook de stap maken om makkelijker stap maken om lid te worden. En een andere is dat bibliotheek lidmaatschap is tot je 18e gratis. En we zagen dat veel mensen afhaakten op het moment dat ze daarvoor moesten gaan betalen. En die blijven ook lid.
13: Bibliotheken krijgen ook steeds vaker een maatschappelijke rol, waardoor jonge mensen lid worden. En een man uit Denemarken heeft een bijzondere ontdekking gedaan in zijn achtertuin. Toen hij een terras aan het aanleggen was, zag hij ineens een grote vikingschat in de grond. Ruim 18 kilo zilver was daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Dat was gedaan in een aardewerken vat. Er zaten honderden zilverstaven, armbanden en munten in. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel overal droog. Overwegend droog, moet ik zeggen. Dus op sommige plekken kan het helaas wel regenen. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het gaan regenen. Morgen bewolkt, met ook weer regen. Het wordt dan 19 graden.
12: Suzanne, dankjewel. Ik weet wel één plek waar het altijd droog is.
13: Hier.
12: In het open huis.
11: Open huis. Henk van Steeg.

heel wat covers gedaan. Maar uiteindelijk zei de manager, jullie gaan nu samen in een hok zitten en jullie gaan schrijven. Keith Richards en Mick Jagger. En dit was een van de eerste werkjes die op single verscheen. The Last Time. Maar ze hadden toch ook met een schuin oog gekeken naar deze van de Staple Singers. There's no-

0: Opend door een sniffende clown. En dat was Smokey Robinson samen met The Miracles. Het instrumentaaltje werd hem trouwens aangereikt door Stevie Wonder. Was toen een jaartje of 16. Die samen met producer Hank Cosby dacht... Hey, dit is eigenlijk wel heel erg mooi. Ja, en Smokey Robinson die hoorde er wel iets clownesks in. En dacht, nou dan ga ik die tekst er ook een beetje op aansluiten. Dat was in 1970. Een echte evergreen en nog steeds. Een hele goede middag. Welkom in ons huis. We buiken uit van de lunch die weer heerlijk was. En dat betekent dat de beste evergreens weer op het programma staan. Neil Diamond in ieder geval... Michel Fugain ook. En ik laat je echt een hele bijzondere samenwerking horen. Tussen leden van Queen, ZZ Top en ook nog Booker T en de MG's. Is echt de moeite waard. Een heel bijzonder verhaal dat daar aan vastzit. En over verhalen gesproken.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Ja, wat was dat gisteren? Een verhaal van Jan met zijn sleutelwoord telefoon. Die was hij namelijk verloren tijdens een fietstochtje. En door twee hele aardige mensen, een man en een vrouw. Een man leende hem zijn telefoon om zijn eigen telefoon te bellen. Die vrouw nam op en zei waar ze was. Nou zijn ze naar elkaar toe gefietst. Kwam het uiteindelijk goed? Kreeg hij ook nog een compliment van die vrouw? Wat heeft hij toch heerlijke muziek aanstaan? Nou, toen heeft hij even reclame gemaakt, Jan, voor NPO Radio 5. Want daar hoor je natuurlijk de beste evergreens. Ja, als ik het nu aan jou zou vragen. Wat zou jouw sleutelwoord je hele dag samenvatten in één woord? Wat zou dat vandaag voor jou zijn? Ik zie al van Gerrit, die was de eerste vandaag. Die zegt, zon, het is zo lekker weer. Hopen dat het zo blijft. Zijn sleutelwoord dus zon. Wat is het voor jou? Stuur het in via de NPO Live.

hoogspanning die altijd weer mensen in vuur en vlam zet. Ook afgelopen zomer weer heeft hij opgetreden. 84 jaar jong, Michel Fugain uit 1972. Deze Une Belle Histoire en daarvoor terug naar de jaren 80. Dat gaan we het eind van de maand ook doen met de Evergreen Week van de jaren 80. Beetje daar alvast een voorproefje op gedaan met Smoor Verliest. Ik had je een mooi verhaal verteld over die drie bands. Dat begint eigenlijk met een minder mooi verhaal. Steve Cropper die was bezig met een prachtig mooi album te maken. Hij was een vermaard gitarist, producer bij het Stax label. Ook medeschrijver van Doc of the Bay, maar die overleed vorig jaar in december. Hij was ook 84 jaar en hij was bezig met een nieuw album. En daar was hij heel druk mee bezig. Had allemaal gastmuzikanten ook uitgenodigd. Maar dit nummer was nog niet af. Brian May, die heeft het uiteindelijk afgeschreven, die zingt het. Die zou ook op de dag de studio zijn om met Cropper aan het nummer te werken. Maar hij kreeg toen op diezelfde dag het nieuws dat Steve er niet meer was. Nou, en om het helemaal af te maken is er ook nog Billy Gibson. Die ken je dan weer van ZZ Top, die doet de gitaarsolo. Dus dat allemaal bij elkaar in deze My Angels Are Calling. Ik wilde je hem niet onthouden. Het is zo mooi.

laatste akkoordje dat daar ook naar verwijst. Steve Cropper en dus mooi gemaakt door Brian May samen met Billy F. Gibson van ZZ Top. Staat op zijn album Watching the Tide, het postuur album van Steve Cropper. En ook Eric Clapton heeft er nog aan meegedaan en Ronnie Wood. Dus dat is nou echt wel een aanrader ook als je dit mooi vindt. 6 minuutjes voor 2:30. We zijn lekker bezig met deze dag. Het is inderdaad volgens Jan lekker zonnig. Nou, dat klopt ook wel hier rond het huis. Er komen mooie woorden binnen. En het is mooi hoe het leven echt gedeeld wordt. Hanny bijvoorbeeld, die zegt controle als sleutelwoord. Ja, ik wil niet te veel medisch uitweiden. Geen ernstige ziekte. Nou, dat is goed om te horen. Maar na 6 injecties in 3 jaar een positief bericht gekregen. Nou, mooi. En ze schrijft erbij, we gaan ermee door. Nou, dat is goed nieuws. Jannie, die blikt alvast een beetje vooruit, als ik het sleutelwoord mag geloven. Die is bezig met kerstkaarten. Ben druk bezig met het maken van kerstkaarten om te verkopen in de kerk. En de opbrengst gaat naar ons jaardoel. Ik hoop dat dat een goed doel is met de kerstkaarten. Kun je nog een fotootje sturen? Dat vind ik nou even leuk om even, kan ik ze zo een beetje omschrijven. En misschien wel verkopen via het huis, dat een klein standje hier inrichten. En Els die stuurt haar sleutelwoord van vandaag is medelijden. Gisteren was het sleutelwoord nog zoeken, maar het raadsel is opgelost, schrijft ze. Manliefd, die heeft een blaar op zijn lip. En dit van de te hete boterkoek van gisteren. Het raadsel van de verdwenen punt boterkoek is daarmee ook opgelost. Case closed. Als ik het jou zou vragen, welk sleutelwoord zou jij aan deze dag willen geven? Is er iets bijzonders aan de hand of is het gewoon een lekkere gemiddelde donderdag? Mag dat ook, kan het sleutelwoord gemiddeld zijn. Leuk om van je te horen, verzamelen ze deze middag gewoon in het huis. Om de thermometer een beetje in de dag te stoppen. Ze hadden zo'n fijn liedje, hè? Friday on my mind. En toen kwam dit. Dat was even wennen. Zelfs voor de band.

het schijnt echt zo te werken. Als je die mondhoek een beetje omhoog doet, dat je dan ook vrolijker door het leven gaat. De Sweet Sweet Smile van de Carpenters in 77. En daarvoor nog de Easy Beats met Hello, How Are You? Goeie vraag, toch? Ja. En soms blijf je ook ergens bij hangen. Dat is helemaal niet erg. Zeker niet als je de kast bent. Nederlandstalig, Fries en ook Engels hebben het allemaal gedaan.

0: Ja, ik vind het einde dus zo mooi. Het is bijna klassiek, zo aan het einde. Beetje Mr. Blue Sky van Electric Light Orchestra. De gast, Raak en Willy zegt erover. Doeltreffend.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Nou, is wel waar. 1996. Zometeen gaan we september nog eens een keer van een andere kant zien. En ook nog met Jermaine Jackson en Pia Tsadora. Zoek naar regen. Maar eerst eens even kijken wat er zoal speelt in het land op deze donderdagmiddag. In het huis is er plek voor jouw sleutelwoorden. Ik krijg een appje van een man die 14 dagen geleden precies het sleutelwoord in de uitzending kwam. Met zijn sleutelwoord dakleien. Nou, en inderdaad, ik heb even teruggekeken. We hebben de afgelopen zomer gewoon met je mee kunnen bouwen eigenlijk aan de kerk in Schin op Geul. Toen was je bezig met de dakleien. Nou, de sleutelhanger is binnen, schrijft Bert. En nu is hij ook helemaal bezig met de leien. Die zijn volgens mij helemaal klaar. Nu bezig met de details van de kerk. Nou, als die af is, stuur nog even een fotootje, Bert. Dank je wel daarvoor. Jacqueline en Ton die zijn bezig met hun wekelijkse poetsdag. Dat is ook hun sleutelwoord. We gaan er weer tegenaan. Vandaag donderdag poetsdag. Anja die komt als sleutelwoord met macramé. Het is deze week projecties afmaakweek. Oh, dat is fijn, want dan kun je ook weer met nieuwe dingen beginnen. Morgen weer een ander project op de planning. Schrijft het ook. Ik ben er dus laatst achter gekomen. Toen gingen we wat handwerken met mijn moeder. Dat mijn vader dus onwijs goed kan macrameën. Hij heeft ooit een wandkleed waar achter de knopjes van het licht zaten. Heeft hij in oranje, bruin en licht oranje heeft hij dat gemakrameed. En we gaan even contact leggen met Dirk, want die staat op een knooppunt in zijn leven. Dirk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, want jij hebt iets met knooppunten, hè?
2: Ja, heel erg.
0: Is er remedie tegen? Of,
2: Nee, zien dat je de laatste haalt.
0: Ja, want leg eens even uit. Jij stuurde al sleutelwoord fietsknooppunten. Waar zijn jullie mee bezig, jij en Janneke?
2: We zijn in 2013 begonnen. We proberen alle 10.232 punten langs te fietsen.
0: Wauw.
2: En we zijn vorige week is Noord-Beveland geweest. Dat was de enige gemeente waar we nog niet geweest waren.
0: Nee.
2: Dat hebben we helemaal gefietst en we hebben heel Zeeland gehad. En we gaan zaterdag naar Zuid-Limburg. Daar hadden we alles gehad. Alleen ze hebben van de winter daar weer allemaal nieuwe punten gemaakt.
0: Nee.
2: En daar gaan we nog een keer opnieuw naartoe.
0: Ja.
2: En dan gaan we dat proberen nog. En het aardige is dat als het een beetje lukt, dat we zondag knooppunt nummer 10.000 halen.
0: Nou, mag ik dan bij deze alvast namens alle open huizers hier een groot applaus geven? Oh, nou, dan heb je die alvast. Ja, zondag ben ik er niet. In ieder geval niet hier. Ik ben er dan hopelijk wel, maar op een andere plek. Maar wat een mooi vooruitzicht. Is er een mooiste knooppunt wat jullie hebben gehad? Of ja, een beetje terugblikken, een beetje sport?
2: Nee. Het is eigenlijk wel een verbazing. We hebben heel Rotterdam gedaan vorig jaar.
0: Ja.
2: Niet één keer verkeerd, niet één keer hoeven te zoeken.
0: Kijk, dat is Rotterdam.
2: Heel bijzonder in een plaats is dat wel.
0: Je moet altijd opletten. Het zijn die witte bordjes met die groene getallen erop. En dan ben je in de buurt.
2: Je hebt wel graag twee keer twee ogen.
0: Ja.
2: Want wat de een mist, ziet de ander weer.
0: Het vier-ogen-beleid. Ja, wat goed.
2: Ja, en dat is. En wat mensen zeggen, ja, er klopt niks van. Ah, dat is flauw. We hebben plekken gehad waar er wel drie keer achter elkaar de boel mis was.
0: Ja.
2: Maar ja, overwegend positief. Overwegend klopt het gewoon overal.
0: Ja, weet je, ik ga zometeen nog even skik draaien met op fiets. Want Drenthe hebben jullie ook gehad. Dus al die plekken die Daniel Loos bezint.
2: Nog vier in. We moeten er nog vier in Drenthe.
0: Oké, dat zouden precies die vier kunnen zijn waar hij over zingt. Nou, die ga ik straks even voor jullie draaien. En je krijgt van mij een sleutelhanger. Nou, die is niet voor zondag binnen. Maar dan kun je dat wel, als bewijs dat je de 10.000 hebt gehaald, kun je die dan aan je sleutelhanger doen van de fiets. Zullen we er anders twee doen? Voor Janneke?
2: Ja, dat is prima. Maar ik zit nu te denken zondag. Maar ik denk dat wij maandag hebben wij 10.000, ja.
0: Oh, maandag. Oké. Okay. Ja, laat het dan even weten in het huis. Dat vinden we leuk om te delen. Hey, heel veel succes. Goed ook aan Janneke. En zet hem op dan komend weekend daar in Zuid-Limburg. En mensen, luisteraars, als je ze ziet fietsen, dan herken je ze. Hoe herkennen we jullie eigenlijk?
2: Weet ik niet. Ja, ik heb maar als het warm is, ik heb een shirt aan met u na de ik na de fietspunt 78. Die kreeg ik vorig jaar voor mijn verjaardag.
0: Oh, daar gaan mensen toeteren. Dus dat komt helemaal goed. Hey, dankjewel en succes komend weekend.
2: Ja, succes met de uitzending. We luisteren verder.
0: Hartstikke goed. En straks dus skik met op fietsen. Maar eerst, hey, is het al zo laat? Ja, 11 minuten na half.

0: zondagmiddag vraagt adres onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: We hebben weer eens haast. Peter Hogerheide stond pas voor de deur bij zijn verbaasde stiefmoeder. Hij had een emotioneel verhaal over zijn vaders graf. En nu is er iets gebeurd dat hij, Peter Hogerheide, 60 jaar oud, zoon van Jan en Gerry, moet weten.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl.

0: vind ik zo mooi in de stemmen. Die vallen zo ook naar beneden als een echte regenbui. Nou, afgelopen week hebben we het genoeg gezien. En vandaag een mooie dag hier, zonnig weer. Piazza Dora samen met Jermaine Jackson. Het waren de jaren 80 en avond nog. De Drifters in 64 met Under the Boardwalk.
1: C'est en septembre.
0: Herken je zijn stem?
1: Quand les voiliers sont dévoilés. Et que la plage...
0: Mon Dieu, 100.000 volts. Gilbert Bécaud. Hij ging in de jaren 70, was denk ik zo 77, 78, op pad met Neil Diamond. Ze gingen samen liedjes schrijven, vooral de melodie. Want beide kozen ze ervoor om hun eigen teksten eraan toe te voegen. Deze heeft Neil Diamond ook voorzien van een eigen tekst. En het blijkt dat er toch best wel grote verschillen zitten tussen de teksten. Het is het niet een hertaling of een vertaling. Want Gilbert Bécaud kiest voor een soort liefdevolle blik op de Provence en de Middellandse Zee in september. De toeristen zijn weg. De rust keert terug en het land voelt weer als een thuis voor de Fransen. Terwijl Neil Diamond weer zingt over die twee voormalige geliefden die elkaar weer vinden na jaren. En de herinneringen zich op die ochtend in september weer. Nou, over tijd en over gemis en over een tweede kans. September morn.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

lekker bewegen op de muziek. De Evergreens, de Tramps. Ze deden het in 1974. Deze Love Epidemic ging de wereld over. En daarvoor nog Neil Diamond met September Morn. Ik heb een goed idee gekregen voor de derde na drie. We draaien sowieso al Zwart-Wit van de Frank Boeijengroep en Ringo Starr met Photograph. En dan als derde, René die stuurt bij hoeveel laken links af. En ik zat te denken inderdaad, Dirk en Janneke, hun 10.000ste knooppunt, willen ze komend weekend gaan fietsen in Zuid-Limburg. Dus ik zat te denken, richting aanwijzers in liedjes. Waar moet je dan aan denken? Van links naar rechts, de Snoddebollekes. Of Susanna Vega, Left of Center. Of misschien wel krijgen ze de aanwijzing om naar de overkant te gaan van Suzanne en Freek. Nou ja, of bij hoeveel laken linksaf van Arie Ribbens. Heb jij goede ideeën? Stuur ze lekker in via de NPO Luisterapp. En wie weet, hoor je hem als derde na drie. Moet je er natuurlijk wel zin in hebben. Dit zijn de Searchers in het huis. Op 5.

0: eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
1: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag. Met natuurlijk de rijtour. De troonrede.
2: Leden van de Staten-Generaal.
1: De balkonscène. De overhandiging van het koffertje.
3: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
1: En de eerste reacties. Prinsjesdag. Op NPO Radio 1.
4: Leve de koning.
1: Wie luistert, weet meer.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
4: Leve de koning!
1: Wie luistert, weet meer.
5: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Reisha Zegelaar en Bob Sneevliet. Vanavond 20:30, NPO 1.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: Nou ja, natuurlijk wel leuk dat Dit Was Het Nieuws weer begint. Maar dit is het nieuws. Nu met Suzanne Vries op NPO Radio 5. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, Henk. Bij de parlementaire enquête over corona zitten de verhoren erop. Vandaag was Anja Schreier de laatste die uitleg moest geven. Ze werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Ze vindt dat de GGD niet goed voorbereid was, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
9: Omdat infectieziektebestrijding, wat dat eigenlijk is, een virus bestrijden, niet de prioriteit was van de GGD op dat moment. Dat gaat namelijk om preventie. En preventie, daarvan zei Schreier, ja, dat stond toch bij ons wel op een laag pitje. Ja,
8: zo waren er maar een paar medewerkers die bron- en contactonderzoek konden doen. Daar moesten dus heel snel extra mensen voor opgeleid worden. De parlementaire enquêtecommissie gaat nu alles samenvatten in een eindverslag. En dat rapport moet volgend jaar klaar zijn. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat. Blijkt het onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Onder meer ambtenaren bij de afdeling verkeer en openbare ruimte moeten weg. De partijen Pro en D66 hebben het in Amsterdam voor het zeggen. Ze vinden dat er minder beleid en meer uitvoering moet zijn. En het team voor het WK wielrennen bij de vrouwen is bekend. Tourwinnares Demi Vollering is de kopvrouw. Ze krijgt steun van onder andere Mischa Bredewold, Puk Pietersen, Carlijn Swinkels en Femke de Vries. Er is volgens analist Kirsten Wild gekozen voor een jonge ploeg.
10: Ze hebben een team die heeft laten zien dat ze in vorm is. Ze hebben bijna allemaal de Tour gereden. Daar hebben ze allemaal echt geëxceleerd. Dus deze renners staan volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze renners zijn eigenlijk allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Dus ja, eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
8: Ja, opvallend afwezigen in de selectie zijn meervoudig wereldkampioenen Anna van der Breggen en Marianne Vos. Het weer, wolken en zon bij 18 tot 21 graden. Morgen af en toe regen bij ongeveer 19 graden.
7: Suzanne, dankjewel en tot over een uur.
8: Tot zo.
1: Open huis. Henk van Steeg.

0: En daarvoor nog de Frank Boeijen Groep. Het was 1984, zwart-wit. Even na drieën. Het is de donderdagmiddag in het huis. We hebben al de woorden met elkaar gedeeld. En we gaan Dirk en Janneke ook een beetje op weg helpen. Ze gaan dit weekend namelijk hun 10.000ste knooppunt hopen te halen. Ze zijn heel Nederland door geweest. Toen waren er ineens in Limburg nog een paar extra knooppunten. En moest er wat meer afslagen genomen worden. Dus geef ze een beetje richting. Dat was een beetje de vraag voor de derde na drie. Welk liedje vind je daarbij bij passen? Nou, we gaan een hele leuke kant op. Moet ik even de naam er snel even bij zoeken. Kreeg ik namelijk binnen. Die was van Frans. Die komt met Patsy Galant, als ik het goed uitspreek. En die wil dan van rechts naar links op de kaart. En dan klinkt dat zo.
1: From New York to L.A.
0: Ja, dat is logisch. From New York to... Nou, we kunnen ze het adviseren, maar ik weet niet of er knooppunten liggen. En eentje die ook door heel veel mensen wordt genoemd, is van de man die... Ja, je kent die. Die heen en weer gaat op de Bond.

0: Maurice onder andere, meneer of mevrouw Dijk. En we gaan even contact leggen met Bert. Bert, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, je zou er het heen en weer van krijgen, hè, al die richtingsplaten.
1: Ja, ik ben onderweg, dus ja, niet heen en weer. Ik ga eerst heen en dan straks weer terug.
0: Maar je zit niet op een veerpont, toch? Wat ben je aan het doen?
1: Nee. Ik ben gewoon met de benenwagen.
0: Wat heerlijk. En is het een bekende route of is het iets nieuws? Waar ben je te vinden?
1: Nee, dit is een hele bekende route. Dat loopt dagelijks. Dat is rondom Enkhuizen en de Vestingwal.
0: Oh, dat is heel mooi. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Toen moest ik naar een kerk die jullie daar hebben. Hadden we met Nederland Zingt. En toen moest ik hem buiten de wal moest ik hem parkeren. En toen ben ik er overheen inderdaad naar die kerk gelopen. Dat was prachtig.
1: Okay. Ja.
0: Dus ik heb een beetje een beeld erbij.
1: Mooi.
0: Ja, dat is mooi inderdaad. En qua richting geven aan Dirk en Janneke, die komend weekend weer op hun fiets stappen. Wat zou je ze mee willen geven?
1: Nou, gewoon rechtdoor, right down the line, zou ik zeggen.
0: Ja, Jerry Rafferty, ja, wat fijn om die weer eens te mogen draaien. Dankjewel, jij succes met je rondje. Het is volgens mij wel aardig weer, hè?
1: Ja, is lekker, ja.
0: Nou, geniet ervan.
1: Wandel weer. Gaan doen.
0: Mooi. Hey, mooie middag, dag hè.
1: Ja, zelf in. Hoi. Doei.

je hoeft de taal niet machtig te zijn om te voelen wat hier gebeurt. Alweer zo'n 12,5 jaar geleden. Stromae Formidabile. En ik zat even te kijken in onze Evergreen Top 1000. Prachtig dit einde ook. Hij heeft er één keer ingestaan, een jaar, één of twee geleden. Maar hij is er daarna uitgekukeld. Dus ik wilde een kleine afspraak maken dat we hier nu gewoon met alle open huizen zeggen, nou oké, we nemen één plekje in onze stemlijst op om deze man weer terug te krijgen. Noem het geen beïnvloeding, maar noem het gewoon grote liefde voor Stromae en zijn formidabele op NPO Radio 5. Ik zeg haak in, het is de donderdagmiddag in het huis. En we vieren feest.

Lekker leunen op de jaren 70 en het zonnetje dat doorbreekt rond het open huis. Bruno Mars, On My Soul, van zijn album The Romantic. En hij leunde inderdaad ook op dat move-on up van Curtis Mayfield, toch? Blazertjes erbij, de bongo, die kennen we ook wel. En natuurlijk lekker uithalen. Daarvoor nog, part 1. Het hele stuk is volgens mij zo'n 7 minuten, maar part 1 was echt wat op de radio gedraaid werd in de jaren 60 van Chicago. I'm a Man. Daarover gesproken, afgelopen maandag was hij nog als huisvriend hier in het huis. Martijn Buwalda. Zijn nieuwe album komt over... ja, volgens mij een week uit. Theatertour start vandaag. Daar ziet hij tegenop als een berg. Dus ik denk als een klein duwtje in de rug zijn nieuwe single weer eens draaien. Want hij doet alles op zijn manier. En dat verwoordt hij in Op Mijn Manier.

0: maakten er ruim 10 liedjes over de twist Chubby Checker op NPO Radio 5. En daarvan nog Martijn Buwalde, waar Xandra over zegt... Ja, Martijn, ik ben een van de gelukkigen die kaartjes heeft gekocht... voor zijn eerste try-out vanavond dus. Is het al zaterdag?
1: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
2: Berry, hey, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Anita Meijer, gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
2: Eva de Rover.
5: Goedemorgen.
2: Boudewijn de Groot.
6: Goedemorgen, Felix.
2: Oscar Harris. Goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
1: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en...
8: Jacqueline uit Loon op Zand.
1: NPO Radio 5.
8: Adieu.
1: Met de beste evergreens.

de wind zou waaien. En uiteindelijk is het wel waar. Hè? The Dust in the Wind, Kansas in 78. En daarvoor ook nog Martijn Buwalde en Chubby Checker. Dus met die fijne twist, lekker getwist. Rod Stewart, die was weer zijn ouderwets lekker bezig in de studio. Hij was bezig mooie muziek op te nemen. Beetje in de nieuwe wavetijd. En hij dacht, weet je, laten we gewoon weer eens wat een beetje slepende balladen doen. Maar ze hebben er echt 2 dagen op zitten ploeteren. En toen uiteindelijk zei iemand, jongens, we moeten het gewoon een stukje sneller spelen. Nou, dat werd een partijtje sneller. En toen was hij daar. Tonight I'm Yours. In 1981, Rod Stewart in het huis op NPO Radio 5. Met zometeen een eerbetoon aan Dolly Parton. Yeah!

Oh, wat moet dat een plezier zijn geweest daar in de studio met Rod Stewart en zijn hele band. Oké, we gaan hem even sneller spelen totdat dit er dan uitkwam. Tonight I'm Yours. Ja, het was eind vorige maand voor ons allemaal schrikken. Ze had het ook tegen maar weinig mensen gezegd dat ze ziek was. Dolly Parton overleed en groots is ze afscheid genomen. Ook hier op NPO Radio 5 met mooie herinneringen van veel collega's. Heel veel muziek hebben we gedraaid. Maar van één album heb ik bij mijn weten helemaal niks gehoord. En dat vind ik eigenlijk om de cirkel rond te maken eigenlijk misschien wel heel erg mooi om dat dan nu nog even te draaien. Het komt van het album The Golden Streets of Glory. Het was haar gospelalbum wat ze maakte begin jaren 70 en 1971. En daarom staat deze geloofsbelijdenis van Dolly Parton, I Believe. En ze is daar nu, hè? Die Golden Streets.

De Dolly, I Believe, op NPO Radio 5. En zoals beloofd, voor Dirk en Janneke komend weekend gaan zij dan weer fietsen naar al die knooppunten. Hopen ze maandag de 10.000ste in Zuid-Limburg te bereiken. En Dirk heeft een mooi shirt aan, dus als je hem ziet fietsen, toeteren maandag. Want dan gaan we het met hem vieren. En ook in Drenthe hebben ze gefietst, maar dan moesten ze nog een

blijft een goed verhaal, deze van de Turtles. Het is eigenlijk een dikke doei naar de platenmaatschappij. Want ze hadden natuurlijk die grote hit met Happy Together. En toen zei de platenmaatschappij, ja nou, nog eentje alsjeblieft. En toen dacht ze, nou, we gaan jullie wel krijgen. Toen maakten ze deze Eleanor. En nou ja, ze dachten, dit gaan ze nooit uitbrengen. Maar ze brachten het uit en het werd ook nog een hit. Nou, van beide kanten gerechtigheid. Uit 68, de Turtles. En dan naar iets waar Phil Collins achter zit. En als je het goed hoort, dan hoor je het ook wel. Hij heeft het meegeschreven en geproduceerd. Samen met Lemon Dozier van Holland Dozier Holland. Zometeen op deze prachtige zender, Henk Jan Smits. Heel veel plezier ook met zijn muzikale liefde. Maar eerst nog de Four Tops dus. Met Loco in El Capoco.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
2: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In AVO Tros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
7: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
6: AVO Tros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Het is 4:00, dit is het NOS-journaal met Suzanne de Vries. Goedemiddag.
13: Goedemiddag Henk-Jan. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar... geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woningruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Velbrief wil daarvan af omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 2,5%, zegt verslaggever Aida Brands.
14: Het idee is dat doordat het duurder wordt om te lenen, er ook minder geld in de economie wordt gepompt. En de economie zwakt daardoor ietsje af. En het idee is dat dus dan ook de prijzen omlaag gaan.
13: Het is de tweede renteverhoging dit jaar. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden. Dat blijkt het onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan dit onderzoek meewerkten heeft dreigende situaties meegemaakt. En als je in Drenthe een luchtballon ziet, dan is de kans groot dat Roy uit Dalen daarin zit. Want hij is flink aan het oefenen met luchtballonvaren, want hij doet mee aan het WK in Polen. Hier hoor je hem oefenen.
15: Kijk, we moeten nu langzaam wel gaan zakken. Kan beter, maar het is ook nog niet helemaal dramatisch. Als ik hier 20 seconden later naar beneden was gegaan, dan waren we er midden over ingevaren. Zo nauw steekt dat dan. Kijk, en daar heb je wat mooie weilandjes in de verte. Dus ik denk dat we een beetje laag blijven, dat we daar dan straks ergens gaan landen. Komt-ie, 3, 2, 1. Jabberie. Ja, dat was hem alweer. Nou, op naar het WK.
13: Ja, bij dat WK wordt er onder meer gekeken wie de luchtballon zo precies mogelijk op een bepaalde plek kan zetten. En ook wie er bepaalde figuren kan vliegen. Het weer, het is wisselend bewolkt. Op de meeste plaatsen is het droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen gaan vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. Het wordt dan 19 tot 21 graden.
12: Dankjewel, Suzanne. Tot zo.
13: Tot zo.
11: Bert op 5. Henk Jan Smit.

Lui Den Haag. Dat draaide ik gisteren. En vandaag lekker uit Den Haag. Q65, The Life I Live. Een hartelijk goedemiddag. Dit is mijn top 5. Weet jij waar je moet staan in de dode hoek bij een vrachtwagen? Nou, waarschijnlijk sta je fout. En Corina Hamer die vertelt ons straks hoe dat wel moet en waar je precies moet staan. En nog één NPO Radio 5 presentator hebben we hier over. Althans, voor het spelletje De Slimste Mens natuurlijk. Jan Paparazzi heb ik het over. Hij stelt straks de wat weet je van vraag. En premier Jette heeft AI gebruikt voor zijn social media posts. Is dat erg of is dat eigenlijk van deze tijd en moeten we dat gewoon maar accepteren? Dit en nog veel meer tussen nu en 6 uur. Hartelijk welkom en veel plezier.

The Judge and Why Not Me. Taylor Swift is een insectengroep. Ja, je hoort het goed. Een onderzoeker van een Australische universiteit is een echte Swiftie. Dat is een toegewijde fan van het Amerikaanse popidool Taylor Swift. En zij heeft een aantal nieuwe insectensoorten vernoemd naar de zangeres en haar albums. Zoals een van die insecten is geel met rode accenten, net als het blonde haar en de rode lippenstift van Taylor Swift. Ja, nou ja, dat gebeurt wel vaker hoor. Dat diersoorten worden vernoemd naar bekende personen. Apostichus parocobamoi. Dat is een spin die is vernoemd naar, inderdaad, Barack Obama. En de Aleodes gaga is een wesp vernoemd naar zangeres Lady Gaga. En de Harrisonella, of de Harrisonella, of de Harrisonella, is een luizengeslacht en dat is weer vernoemd naar acteur Harrison Ford. Als dank voor zijn inzet voor natuurbeheer en milieubehoud. Ik zal het maar eerlijk toegeven. Ik zou dus dolgraag kennis willen maken met de sabelsprinkhaan die een luidschurend geluid maakt, flinterdunne voelsprieten heeft en luistert naar de naam Radiolectus omnibarius. Henk Janus Smitsanius.

0: Een eigenwijze draai aan het nieuws.
1: Ik ben de hele dag al op jacht, zo kun je het ook zeggen. Nou ja, het schip is echt gigantisch.
0: Lief gebaar.
2: Nou, omdat we zagen in de jeugdzorg dat heel veel jongeren die uitstromen met 18 jaar niet op hun pootjes terechtkwamen.
0: En natuurlijk de slimste mens.
3: Een Bert op vijfje, hou nou op.
0: Dat is Bert op vijf. Tot 6 uur vanmiddag bij KRO NCRV.
4: Op NPO Radio 5. De beste

0: Herman van Veen hoorde je de nieuwe van Teddy Swims. Wat een fijne stem is dat toch.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: De houten kap van het torentje van de premier is bijna 480 jaar oud. Dat blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. De wereldberoemde wraakjurk van de in 1997 overleden prinses Diana gaat in december opnieuw onder de hamer.
2: Veel weggebruikers overschatten hun kennis van de dode hoek. Dat zegt Veilig Verkeer Nederland.
3: Voor vrachtwagenchauffeurs verdwijnen fietsers en voetgangers soms helemaal in de dode hoek.
4: Want 1 op de 3 mensen weet wel waar die zit, maar niet waar ze vervolgens veilig staan.
0: Veilig op weg leert kinderen om bewust te worden van de gevaren van het verkeer en de dode hoek. Corine Hamer heeft al 21 jaar haar vrachtwagenrijbewijs en geeft sinds 9 jaar les op bij Veilig op Weg. Corina, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, jij rijdt zelf dus al 21 jaar in een vrachtwagen. Wat zijn jouw ervaringen met die dode hoek?
5: Ja, echt specifiek. Ik heb gelukkig afklopper nog nooit geen dode hoek, echt ongevallen meegemaakt. Maar het is wel dat ze, en nu in mijn werk ook, je merkt gewoon dat mensen weten wel wat het woord dode hoek inhoudt. Maar ze weten niet het specifieke waar ze dan zich plaatsvinden, zeg maar.
0: En jij geeft dus al 9 jaar les, voornamelijk aan kinderen. Waarom is dat zo belangrijk?
5: Ja, omdat we allemaal willen dat iedereen veilig weggaat en weer thuis komt. En we hebben bewust gekozen voor deze leeftijdscategorie van basisscholen van groep 7 en 8. Omdat die straks naar het voortgezet onderwijs moeten. En 9 van de 10 gaan allemaal op de fiets. Mm-hmm. Ja, en gewoon waarschuwen van pas op.
0: Ja, gelukkig gaan ze nog wel allemaal op de fiets, inderdaad. Niet alleen kinderen rijden in het verkeer, ook senioren. Daar zijn ook lessen voor?
5: Ja. We hebben een tijd geleden een aanvraag gekregen van seniorenvereniging Brabant Zeeland. En wij dachten, nou ja, ieder mens die gewaarschuwd is er 1. Dus we hebben het aangepakt met beide handen. En ik geef nu nou 2 keer, 1 keer in de maand ook lessen. Elke keer door heel Brabant Zeeland, maakt niet uit waar, aan een club bejaarde mensen.
0: Nou, dan
5: senioren, zeg maar.
0: Sorry. Ja, senioren, goed. We weten wat je. Bij wie de jaren hebben geteld. Ja, bejaard klinkt dan weer meteen belegen.
5: Maar die zijn ook gewoon nog steeds weggebruikers. Ze zitten op de fiets en vaak hebben ze ook een elektrische fiets.
0: Ja, en die gaan veel te hard. Dat is een oordeel. Gaan heel hard, bedoel ik. Maar goed, senioren melden zich aan voor een les van Veilig op Weg. En wat kunnen ze dan verwachten? Wat krijgen ze dan? Ik bedoel, de dode hoek, maar dan ben je met 5 minuten klaar, denk ik.
5: Ja, nee, het is echt een hele ochtendprogramma. En dat maakt niet uit voor senioren of voor de kinderen. Nee. Ze krijgen eerst 3 kwartier echt theorie. Dat gaat puur echt over de verkeersregels. Maar ook vooral waar moet je niet staan en waar moet je wel staan. De vuistregels, hè. Van blijf altijd uit de buurt, minimaal 3 meter afstand. Blijf rechtsruim achter die vrachtwagen en ga er niet langs op. En daar krijgen ze dus een hele quiz over, echt theorie. En dat is dus ook voor de senioren. En die denken dan, dat is wel heel grappig. Oh, ik ben al zo lang weggebruiker. Ik weet het allemaal wel. En totdat ze bij mij dat dan in de vrachtwagen later, want dan ga ik met een groep mensen, 10 ongeveer, ga ik naar de vrachtwagen toe. Ja. En dan zet ik de ene helft in de vrachtwagen en de andere helft doe ik dan buiten spelenderwijs zo verstoppen in de dode hoeken.
0: Ja.
5: En dan moeten ze elkaar zoeken. Maar dat is toch nog wel eens een uitdaging, ja.
0: Ja, zeker als je geen rijbewijs hebt natuurlijk, of geen ervaring hebt om in een auto te rijden, is het heel erg, moet je leren ook in die achteruitkijkspiegel kijken als je in de cabine zit. Maar kun je ons alvast en al luisteraars daarmee een tip geven? Waar moet ik op letten als ik bang ben voor die dode hoek? Er rijdt een vrachtwagen naast me. Waar moet ik gaan staan met de fiets?
5: Rechtsruim achter de vrachtwagen. En anders, als dat niet kan, dan in ieder geval minimaal 3 meter afstand houden. Dan zit je safe, ja.
0: Dan ben ik uit de dode hoek en zal de vrachtwagenchauffeur mij moeten zien.
5: Ja, ja.
0: En wat is het uiteindelijke doel? Ja, natuurlijk veilig verkeer. Maar wat hoop je te bereiken met al deze verkeerslessen?
5: Ja, dat we die dode hoekongevallen die er steeds gebeuren, dat stopt. Maar ja, dus ik zet me er hard voor in, laten we het zo zeggen. We doen samen met Veilig Verkeer Nederland honderden scholen per jaar. Dus ik hoop het echt dat het iedereen wat alert maakt. En we moeten het met elkaar doen.
0: Juist. Ik hoop met je mee. Corina Hamer geeft les bij Veilig op Weg en vertelde over de gevaren van de Dode Hoek. Dankjewel, Corina.
5: Graag gedaan.

0: comeback. Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
1: De slimste mens in Bert op 5.
2: Jan Paparazzi, onthoudt u die naam? Want die gaan we straks horen als we de slimste mens gaan spelen. Hij heeft een wat weet je van vraag, maar eerst mag ik de entreevraag stellen. Lucinda Riley die schreef een boekenreeks over een aantal zussen. Hoeveel zussen waren dat? Lucinda Riley schreef dus over een aantal zussen. Ik wil het exacte aantal van die zussen weten. Dat kun je doorgeven op NPO Luister app of je belt naar 0800 3000555. 0800 3000555.
0: Speel mee met de slimste mens.
1: De slimste mens.
0: In Bert op 5.

0: Love, Aretha Franklin. En het is inmiddels 4:30. Tijd voor het NOS-journaal met Suzanne de Vries.
1: Goedemiddag Henk-Jan.
0: Hi Suzanne.
1: Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen. Dat melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land, waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door een nog onbekende oorzaak. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. Dat zorgt voor werkstress bij leraren. Dat schrijft de Onderwijsraad in een nieuw rapport aan onderwijsminister Letchert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. De politie is vandaag opnieuw aan het zoeken in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. En een man uit het West-Vlaamse Ledegem heeft een bijzondere auto, namelijk een Audi 80 uit 1991. Nou, nog een kleine 70 kilometer en dan heeft Martin Lefebvre een miljoen kilometer op de teller.
2: Wow.
1: En VTM Nieuws mocht meerijden.
2: Gaat hij nog kunnen starten?
3: Ik heb geprobeerd niet.
2: Het is hopen dat hij nu start.
3: Zonder probleem, hè.
2: Waarom ben je nooit gewisseld van auto?
3: Zeer simpel, de wagen bleef maar rijden.
1: Ja, waarom ben je nooit gewisseld van auto? Nou, die auto bleef gewoon maar rijden.
0: En dan gaat hij weer op nul, als hij een miljoen... Dan
1: komt daar moet hij even...
0: kilometer tellen op nul te staan en dan kan hij hem heel goed verkopen natuurlijk.
1: Dat moet hij even goed in de gaten houden. Hij zegt ook dat hij er altijd heel erg rustig in heeft gereden en dat hij zijn auto altijd in de garage zette. Dus dat kan er ook mee te maken hebben.
0: Wauw.
1: Het weer, wolken, zon en ongeveer 19 graden. Morgen wat lichte regen, maar later meer zon. En dan wordt het maximaal 21 graden.
0: Dankjewel, Suzanne. Tot zo.
1: Tot zo.

Welke Evergreen Top 1000 lijst je ook bekijkt, of een lijst van de jaren 70, Evergreen lijst van de jaren 70. Doe van Peter Maffay staat altijd redelijk bovenaan. Ik wil niet zeggen helemaal bovenaan, maar in de top 5 staat hij toch elk jaar weer. En nu haal ik iets uit het archief waarvan ik zeker weet dat het nooit in de Evergreen Top 1000 komt zelfs. Help maar even duwen, want die deur zit nog steeds muurvast. Ja. Het Smits-archief. Ja, ik heb de hele week over het eerste seizoen van Idols in het Smits-archief. Want ik strandde daar toevallig in mijn archief. En dan kom ik bij Zosia. Wie? Hoor ik je denken. Ja, Zosia is de vergeten finaliste van Idols 1. Ja, ik moet ook eerlijk zijn, ze eindigde eigenlijk als 11e. Maar doordat Roger Patterson het platencontract niet wilde tekenen, werd hij gedisqualificeerd en daardoor mocht Zosia meedoen met de liveshows. En het publiek vond dat blijkbaar oneerlijk en ze moest er meteen na één liveshow uit vanwege te weinig stemmen. Wel jammer, want het is een enorm talent. En tegenwoordig staat ze op het podium met de Nomads in Jazz. En maar toen moet ik eerlijk zeggen, was het meer een rock chick dan een jazz chick. Ze deed auditie met Ironic van Alanis Morissette en deed in de rondes daarna ook vooral de meer rock georiënteerde nummers. En na de finale van Idols werd ik benaderd door de producent van de speelfilm Vilaine zegt sorry. Naar de derde roman van Ronald Giphart. En hij vroeg of ik een rockzangeres in mijn stal had die de titelsong voor de film kon zingen. Want Anouk wilde niet, of ze was te duur, of weet ik veel waarom. In elk geval, hij kon Anouk niet krijgen. En hij zocht een soort Anouk. Nou, ik benaderde Zosia en ze wilde maar wat graag. We hebben een album gemaakt met nieuwe liedjes en covers van liedjes die in de film zaten. En er waren twee titelsongs. I'm Sorry en Won't Deny You. En die laatste laat ik heel graag horen. Stoelriemen vast, we gaan rocken met Zosia.

0: Dat was dus Zosia. En inderdaad, de band klinkt best wel, af en toe de begeleiding klinkt best wel als Anouk. ja, dat was de opdracht van de producent van de film. Filene zegt sorry. En daarmee gaat dit archief voorlopig weer even dicht.
1: Het Smits Archief.
2: Het Smits Archief.

0: The Alternative Way van Anita Meijer. En Hans Vermeulen hoorde je ook nog met die prachtige stem. Oké, we gaan beginnen.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 30 5.
0: Ja, en de slimste mens gaan we spelen met Marjan van Heuvelen.
3: Ja, hoi.
0: Zeg ik het goed, Heuvelen?
3: Ja, het is lastig uit te spreken, dus, maar het is wel goed zo.
0: Het is een beetje mijn Almeloze roots komen dan een beetje. Want je zou zeggen Heuvelen, maar in Almelo zeggen we dan Heuvelen.
3: Ja, dat klopt. Die E staat er niet tussen, dus het is inderdaad Van Heuvelen. Ja,
0: van
3: ik heb
0: Heuvelen.
3: Hem meegekregen
0: van Heuvelen.
3: Van mijn man, die naam. Ja.
0: Ja, natuurlijk. En die komt uit Twente, of niet?
3: Nee, zijn opa komt uit Groningen.
0: Oh, Groningen is natuurlijk hetzelfde, ja.
3: Ja.
0: Nou, niet hetzelfde, maar daar wordt ook wel zijn laatste lettergreep afgeknauwd. Jij komt uit Honselersdijk?
3: Ja.
0: Onder de rook van?
3: Tussen Den Haag, Rotterdam, Delft, Westland.
0: Oh, ja. Oh, nou heb ik hem, Westland. Ja, helemaal. Ja. Ik stelde een vraag. En die vraag was, Lucinda Riley, die schreef een boekenreeks over een aantal zussen. Hoeveel zussen was dat?
3: De Zeven Zusters-serie.
0: En dat is goed. En daarmee heb jij een plekje verdiend in De Slimste Mens vandaag. Ken je de boeken of weet je gewoon hoe?
3: Nou, ik heb ze gelezen.
0: Je hebt ze, alle zeven of acht delen? Nee, er komt nog een achtste deel. Of is dat er al? Ik weet het niet meer.
3: Dat weet ik ook niet meer. Maar ik heb ze gelezen al jaren geleden.
0: Ja?
3: Ik heb ze allemaal gelezen met tussenpozen. Want achter elkaar, dan lijkt het te veel op elkaar.
0: Ja.
3: Dus wel met tussenpozen van een paar maanden heb ik ze allemaal wel gelezen, ja.
0: Ik snap het. Nou, we gaan het sowieso het spel spelen. Of je het nou gelezen hebt of niet, je hebt het antwoord goed. En daar ging het natuurlijk om.
3: Ja.
0: Ik zal het even uitleggen. Ik heb hier Jan Paparazzi als enige Radio 5-presentator nog over van de hele week. We hadden in het begin van de week 4. Maar zo komt er steeds één die de vraag mag stellen. Jan Paparazzi is vandaag aan de beurt. En die stelt jou een vraag. En daarna heb je 30 seconden de tijd om maximaal 5 goede antwoorden te geven. Het eerste antwoord is goed voor 10 punten. Het tweede antwoord levert 20 punten op. Het derde 30, het vierde 40 en het vijfde 50. En zo kun je 150 punten verdienen. Nou, je kan nog meer verdienen. Want stel dat je al die 5 goede antwoorden binnen de 30 seconden geeft. Of je past op tijd. Dan iedere seconde die je over hebt van die 30 seconden is goed voor 1 punt. En sowieso, als je het niet meer weet, het is gewoon associëren. Veel zeggen, veel zeggen, veel zeggen. En als je echt denkt, ik weet echt niet meer wat ik moet zeggen, zeg dan pas, want die paar secondes kunnen net even die extra punten opleveren. Want bij 40 punten of meer krijg je een bet op 5. En hoe meer punten je krijgt sowieso, hoe hoger je in het klassement staat. En dan maak je een grotere kans om in de finale terecht te komen. Nou, zal ik...
3: Ik ga mijn best doen.
0: Is het helemaal duidelijk ook?
3: Ja hoor.
0: Goed zo, dan komt nu Jan Paparazzi met zijn vraag.
4: In de weekendborrel doen we net alsof het al weekend is en dat we lekker aan het borrelen zijn. Het woord borrel stamt uit de middeleeuwen en is afgeleid van borre of bonne, wat water, bron of fontein betekende. Pas later kreeg het de betekenis van een sterk alcoholisch drankje. Bij een

0: Borrel doen we net alsof het al weekend is en dat we lekker aan het borrelen zijn. Het woord borrel stamt uit de middeleeuwen en is afgeleid van borre of bonne, wat water, bron of fontein betekende. Pas later kreeg het de betekenis van een sterk alcoholisch drankje. Bij een borrel heb je ook vaak nootjes, bitterballen of chips. En dit vind je er eigenlijk nooit. Wat weet je van speculaas?
1: Dus de vraag is, wat weet je van speculaas?
2: Speculaas hoort bij Sinterklaas. Daar gaan speculaaskruiden in. Je kan een grote speculaaspop maken. Je kan kleine speculaasjes maken. Bloem, boter, suiker. Leuk om te maken met de kinderen. Je hebt speculaasplankjes om ze in te maken. Pas.
1: Pas, ja. Nou, je hebt 3 antwoorden goed. Het is een koek, dat wilden we ook nog wel graag van je horen.
2: Ja,
1: grappig is dat jij plank noemt en ik noemde ook plank. Dat is wel grappig, dat is inderdaad, maar dat werd niet gezocht. Sinterklaas.
2: Ja, speculaasplankje, dat maak ik toch altijd.
1: Ja, maar ja, we zoeken de dingen die hier staan. Sinterklaas zei je goed, specerijen zei je goed. Poppen zei je goed, kleine of grote poppen, inderdaad. Wat ik al nog zocht was gevuld. Je hebt ook met amandelspijs gevulde speculaas. Ja, ja. Je hebt in elk geval 60 punten plus 8 seconden over. Dus 8 punten. Dus daarmee heb je 68 punten. En kom je op een derde plek in het algemeen klassement.
2: Zo,
1: van harte gefeliciteerd. En los daarvan, sowieso...
2: Eindelijk het Battle
1: 5'je. Je hebt hem verdiend, hoor. Hij is echt helemaal voor jou.
2: Leuk.
1: Geniet ervan.
2: Dankjewel.
1: Dag.
3: De slimste mens.
4: De slimste mens. Iedere middag in Battle 5 bij KRO NCRV.

0: Libri vuurwerken, .nl.
1: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
2: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
1: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant!
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
8: Dit voelt als twee.
7: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: We zijn op de helft met Bert op 5 bij KRO NCRV. Maar nu eerst het NOS-journaal van 5 uur. Hier is Suzanne de Vries.
11: Goedemiddag Henk-Jan. Hi. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Wil de druk op dat land opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in dat land en leidt hij vanuit daar zijn drugsimperium. Van Wil zei in het interview dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij nu overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jetten is niet van plan te stoppen met het gebruiken van AI bij het schrijven van berichten op sociale media. Hij reageert daarmee op het Volkskrant-artikel waarin staat dat de premier ook bij persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de MH17-herdenking, AI gebruikt. Maar, zo zegt de premier...
12: Ik denk dat niemand er graag van opkijkt dat ook in de politiek AI wordt gebruikt om het werk een beetje makkelijker te maken.
13: Dus u blijft het gewoon gebruiken zoals u gedaan heeft?
12: Ja, absoluut. Net als 3/4 van de Nederlanders dat tegenwoordig elke dag doet.
11: Ja, mogelijk komt er voortaan wel bij te staan dat er gebruik is gemaakt van AI.
10: Ja, daar gaan we het er straks ook nog over hebben om 4:15.
11: Werkgevers mogen vanaf de zomer van 2028 geen huur meer inhouden op het loon van arbeidsmigranten. De Tweede Kamer wil dat al lang en minister Velbrief is dat met de Kamer eens.
14: Dit instrument wordt door werkgevers, de slechte werkgevers, misbruikt om arbeidsmigranten uit te buiten. Ze laten mensen te veel betalen voor huisvesting en dat proberen we te voorkomen.
11: Ja, voor 2028 is gekozen omdat dan ook een andere wet die arbeidsmigranten moet beschermen van kracht wordt. En raak niet in de slip door modder op de weg. Dat is de boodschap van een nieuwe campagne in Groot Waterland, waar onder meer Beemster en Purmerend onder vallen. Tijdens de oogstperiode rijden agrariërs met werktuigen over de openbare weg. En soms valt er dan modder en met wat regen kan het erg glad worden. Daarom staan er nu op een paar plekken posters langs de weg met daarop de boodschap: toon begrip, raak niet in de slip. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en later volgt vanuit het westen regen. Ook morgen is het bewolkt en regenachtig. 'S Middags kan de zon dan nog wel even doorbreken. Het wordt een graad of 20.
10: Dankjewel Suzanne. Tot zo.
11: Tot zo.
9: Bert op 5. Henk Jan Smit.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Armand ben ik tenmin. En we begonnen de tweede uur van Bert op 5 met Born to Run van Bruce Springsteen. Van het legendarische album met dezelfde titel uit 1975. En José Feliciano en Joe Perry, de gitarist van Aerosmith. En Debbie Petter en Huub Hangop. Die hebben zo op het eerste gezicht niks met elkaar te maken. Koos Tompee hoort er ook nog bij. En Nens Kolen. Nens, presentatrice Nens, 24/7, u weet het wel. Nou, die hebben toch één ding overeen. Dat is namelijk dat ze op deze datum geboren zijn. Dus wij zeggen van ganse harte tegen al die mensen gefeliciteerd!

0: vandaag jarig zijn, natuurlijk happy birthday. Van harte gefeliciteerd. En we vieren het rustig hier in de studio met jou mee. En fijn dat je toch naar de radio luistert, ondanks dat je je verjaardag viert.
1: Bertel 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Bij een cyberaanval vorige maand zijn persoonsgegevens van Bijenkorf-klanten buitgemaakt. Bijna 60% van de Noorse bevolking heeft gisteren de uitvaart van koning Harald via de televisie gevolgd. De Volkskrant had vanmorgen bijzonder nieuws.
2: Premier Jette en D66 gebruiken geregeld
3: AI.
2: AI om berichten voor sociale media te schrijven.
4: Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking.
3: Deskundigen in de krant noemen het
4: eenheidsworst en slecht voor de geloofwaardigheid van de premier.
5: Een van de deskundigen die we daarover spraken, die zei van ja, je kunt het vaak eigenlijk in twee zinnen vertellen, maar het wordt in 5 of 6 alinea's wordt het heel mooi en bloemrijk uitgelegd.
0: Ja, premier Jette gebruikt AI voor zijn posts op social media. Zoals X, Instagram en Facebook. En wij vroegen ons af, is dat eigenlijk erg? Nou, dat gaan we ook even vragen aan Jarno Duursma. Hij spreekt en schrijft over AI, of over AI. Jarno, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Henk-Jan, hallo.
0: Hi. Ja, eerst even de vraag, hoe gebruikt premier Jette AI voor de berichten die jij op social media zet?
6: Nou, je hebt tegenwoordig programma's zoals bijvoorbeeld ChatGPT of Copilot. Dat zijn systemen die zijn getraind, computersystemen die zijn getraind op heel veel woorden. En die kunnen dus goede teksten schrijven. Je geeft ze 1 zin en ze maken daar een verhaaltje van.
0: En is dat dan erg dat een premier daar gebruik van maakt? Want het is dus eigenlijk een tool, een gereedschap om betere teksten te maken.
6: Ja, je moet het zo zien voor de mensen die op hun computer wel eens Microsoft Word of zo gebruiken. Als je woorden niet goed schrijft, hè, dan komt er zo'n rood streepje eronder. En dan weet je, oh ja, dat woord moet ik even pakken of zo. Nou, eigenlijk is ChatGPT en andere programma's, die zijn een slimme versie daarvan. En ik vind dat helemaal niet erg. Hè, kijk, er zijn geen leugens verteld. Er is er zijn geen verkeerde dingen gezegd. Het is zo dat iemand met een bepaalde intentie, ja, die is geholpen door een taalmachine. Ja, weet je, je zou zeggen, er zijn ook communicatiemedewerkers, marketingmedewerkers, die schrijven ook dingen op voor politici en directeuren. Mm-hmm. Nou, dit is de moderne versie daarvan. Dus volgens mij niet zoveel aan de hand.
0: Nee, in de Volkskrant las ik ook dat het weerwoord daartegen is, ja, maar dat zijn mensen die dan speeches schrijven en nu is het een computer en dan zit er geen emotie meer in. Maar het is toch niet gezegd dat Jette helemaal niet kan schrijven en helemaal geen controle meer. Hij gebruikt.
6: En dat is het. En Henk-Jan, wat jij zegt is helemaal juist. Dus in die zin is er eigenlijk stiekem een beetje een storm in een glas water.
0: Ja.
6: Waar zit hem dat dan in? Dat zit hem in is dat het woord AI al heel snel beeldvorming oproept van neppig, van niet authentiek. Maar als je gewoon een tekstondersteuning gebruikt om betere woorden, dat je denkt, hè, vaak is het resultaat ook nog wel wat slechter, maar dat is weer een andere discussie. Het gaat er nu om dat een beetje het sentiment, de beeldvorming is, oh, een politicus gebruikt nep dingen. Terwijl, ja, weet je, ze zijn bij D66 echt niet zo dom dat ze teksten ongecontroleerd de deur uit laten gaan. Dus ja, eerlijk gezegd, beetje lawaai om niks.
0: Ja, ik las de laatste keer, het kan best zijn in jouw nieuwsbrief zijn geweest, dat de mensen die, ik weet niet of jij dat was hoor, maar mensen die moeten vrezen voor hun baan, zijn niet de mensen die AI gebruiken, maar juist de mensen die hun rug toekeren naar AI. Juist de mensen die AI gebruiken en steeds meer ervan leren ook, die zullen hun baan behouden.
6: Precies, dus en zo werkt het ook. Het is een moderne tijd, dit zijn de nieuwe tools. Kijk, het enige wat je kunt zeggen, en daar ben ik het mee eens, D66 zegt in hun rapporten, zeggen ze van, hey, er moet beleid komen op het gebruik van AI. En wanneer mensen AI gebruiken, dan moet daar een soort labeltje aankomen. Nou, je zou dan kunnen zeggen, hey, D66, als je dat zo belangrijk vindt, had het dan zelf gedaan.
0: Ja,
6: maar ik denk dat we niet groter moeten maken dan dat het is. Kijk, als je kijkt naar Wilders, daarvan kun je zeggen, die heeft teksten en afbeeldingen gemaakt die echt nepinformatie of die lelijke beeldvorming maakt. Nou, ja. Als mensen zich daarover druk zouden maken, is dit prima. En ik denk dat het prima is dat dit morgen gewoon weer voorbij is gewaaid, zou ik maar zeggen.
0: En de vis erin verpakken. Lekker ouderwets.
6: De vis erin en onderin de kattenbak.
0: En onderin de kat. Maar hoe denk je dat we er over 5 jaar naar kijken? Gaan we dan heel hard lachen omdat het heel gewoon is en iedereen?
6: Dat vermoed ik. Ja, weet je, kijk, het is nu nieuwig. En kijk, nogmaals, die smaak, dat sentiment, die beeldvorming rond AI, is dat het neppig is. Laat zijn teksten door computers schrijven. Nou, zo vaak loopt dat niet. En als hij dat allemaal zou laten doen, dan zouden er hele slechte teksten. Dus hier kijken echt nog mensen met gezond verstand naar.
0: Dus we kunnen concluderen, we hebben een premier die met zijn tijd meegaat.
6: Dat vind ik een hele leuke. Wat een fantastische afsluiter.
0: Jarno Duursma, AI-deskundige. Dank je wel voor je tijd en uitleg.
6: Natters. Hoi hoi.
1: De schijf van NPO Radio 5.

0: vitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

Dat is het fijne van die songfestivalliedjes. Niet dat ze niet zo lang duren, maar dat ze altijd een fijn slot hebben. En geen fade-out. Dit was Songfestival 1973. Winnaar van Luxemburg, Anne-Marie David. En daarvoor hoorde je Douwe Bob. Of tegenwoordig wordt hij Doeje Bob genoemd. Want hij, niet omdat hij bijna naar Amerika vertrekt, maar gewoon omdat hij in Amerika Doeje Bob werd genoemd. Dus Doeje Bob bedoelen we niet met Doeje Bob, ga nou maar weg. Nee, blijf in godsnaam hier. Aisha Viss, een naam die niet meteen tot de verbeelding spreekt waarschijnlijk. Maar dat is een meisje dat op internet, op TikTok, allemaal dansjes doet. En we hoorden het gisteren al van Suzanne. Dat daardoor een nummer van Nederlandse bodem, nou ja, Aisha is ook van Nederlandse bodem, van Ilse de Lange, in één keer internationale furoren maakt. En het is toch ook een heerlijk liedje. Dus tot het nieuws van Suzanne. Gaan we nog even lekker dansen hier in de studio. Op

0: toch heerlijk dat je gewoon, Ilse Lange zijnde, een nieuwe hit hebt met een oud nummer. Dat is toch fantastisch. So incredible, zingt Ilse de Lange. Fantastisch. Ja, gefeliciteerd wat mij betreft. Ik vind dat helemaal leuk dat je met een oud nummer, zonder zelf iets ervoor te hoeven doen, in één keer weer zo'n nummer helemaal onder de aandacht hebt. Of niet, Suzanne?
1: Zeker, maar ook leuk voor ons, dat wij het weer wat vaker horen.
0: Precies, dat is ook, dat is een win-win situatie.
1: Heerlijk nummer.
0: Ja, het laatste nieuws hoor je nu van Suzanne de Vries.
1: Ja, in 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als paarden die bedoeld zijn voor de slacht, omdat dat dan meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak zijn volgestopt met medicijnen. Er zijn 5 Nederlanders opgepakt na de vondst van 20.000 kilo vuurwerk in Duitsland. Ook een man uit Duitsland is aangehouden. Ze zouden het vuurwerk vanuit Duitsland hebben verkocht aan tussenhandelaren in Nederland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. En een dorp in Twente staat eens in de 4 jaar een week lang helemaal in het teken van feest en saamhorigheid. Het halve dorp Enter heeft dan vrij. Tientallen buurtverenigingen die versieren de straten. Er is een optocht met praalwagens. En de beste buurt wordt verkozen tot superbuurt. Nou, het thema van de Enterse dagen is dit jaar feesten rond de wereld. En omroep Twente FM ging langs om te kijken hoe eraan gewerkt wordt.
2: Alle buurten hebben een subthema op basis van feesten door de wereld. En wij hebben gekozen voor oude kermis, jaren 20, 30, vorige eeuw.
3: Wij hebben als thema gekozen Mardi Gras. Feestelijk thema in New Orleans.
4: We staan in de tent die we hebben gemaakt met het thema The Burning Man. En dat is een groot festival wat nu toevallig op dit moment ook wordt gehouden in de woestijn van Nevada.
1: Ja, heerlijk, hè? Het hele dorp is daar dus mee bezig.
0: En ook allemaal vrij krijgen.
1: Dat denk ik wel, ja. In de avond zijn er ook hele grote feesten. En zaterdag is de laatste dag. En dan is ook die optocht door de straat.
0: En mogen wij daar dan ook naartoe?
1: Ik zou bijna willen gaan als ik dit zo hoor.
0: Ik wil erheen.
1: Ik weet niet of het de bedoeling is. Het weer dan nog. Vanavond droog en het koelt af tot 13 graden. Morgen af en toe wat regen. Het wordt dan maximaal 19 graden. En
0: dankjewel, Suzanne.
1: Graag gedaan.
5: Dit is tot 6 uur Bert op 5.

0: blijft toch een held.
1: The Wind Cries Mary, Jimi Hendrix Experience. Zo fijn.
2: Bert op 5 con música española. Esta es la lección de Henk Jan.
3: Henk Jan kiest Spaanse muziek.
1: Als dochter van de Spaanse superster, actrice, flamenco-danseres en zangeres Lola Flores werd entertainer er bij Rosario Flores met de paplepel ingegoten. En het gek is dat ze in 1977 al haar eerste singeltje uitbracht en in 1984 een album, maar die zijn nergens terug te vinden. Haar echte carrière begon pas in 1992. Het album dat ze toen uitbracht en meestal wordt omschreven als haar debuutalbum verkocht meteen meer dan 300.000 exemplaren en was goed voor 3 keer platina. Ik heb gekozen voor een nummer van haar 8e album, Parte de Mi. En dit is een album vol covers. Als een eerbetoon aan de liedjes die haar ziel hebben gevuld, zo ze zelf zegt. Inmiddels heeft deze singer-songwriter en actrice 12 platina en 3 gouden platen en meer dan 2 miljoen platen verkocht. Je mag wel zeggen dat zij een grote ster in Spaanstalige landen is. Dit is Algo de Mi, oftewel Iets over mij, van de zangeres Rosario.

0: Iets over mij. Algo de mí. Van Rosario. En dat was voor deze week de laatste Spaanstalige plaat wat mij betreft.
1: Ni holandés ni francés, sino música española en Berto 5. Elegida por Jan.

0: Paul Simon, Me and Julio down by the schoolyard. En dan kijk naar de klok.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Ja, er komen een hoop reacties op het gesprek dat ik met Jarno Duursma had net over het Volkskrant-artikel dat Rob Jetten, onze premier, AI gebruikt voor zijn social media posts. En ook in zijn boek heeft hij AI gebruikt. Johan reageert op ons interview. Zegt, hoi Henk-Jan, Rob Jetten gebruikt dan misschien AI voor teksten. Maar koning Willem-Alexander, zijn speech voor de troonrede, wordt door heel iemand anders geschreven. Zou de koning het vooraf doornemen? Nou, dat denk ik wel, Johan. De premier schrijft de troonrede inderdaad. En de koning zal hem hooguit een beetje aanpassen. Een kommaatje hier en wat woorden omdraaien. Zodat hij hem wat lekkerder kan voorlezen. Weet je, dat doe ik bij sommige teksten ook. Dan maakt de redactie een tekst. En soms verander ik wat. Deze tekst bijvoorbeeld, die ik nu lees, die is gemaakt door mijn fantastische redactie. Lennart van de redactie heeft dit geschreven en die vindt zichzelf namelijk fantastisch. En ook dit heeft hij geschreven. Ik had dat fantastische dus weg moeten strepen. Maar ook, dat staat er ook. Dus nou ja, zo werkt dat dus. Nou goed, er kwamen nog meer appjes binnen hoor, over AI en Jetten. Bert van der Kieft die zegt dus daarom kun je volgens mij Daniel Taihutu draaien en met de AI-versie van Quiet in the Morning draaien, net zoals de premier gebruikt voor zijn teksten. Het is alleen mooier gemaakt door AI. Ja, dat ben ik niet helemaal met je eens, Bert. Want we hebben bij FM op 5 Daniel Taihutu het nummer laten zingen. En toen hoorde hij een heel duidelijk andere stem. En hij bleef maar zeggen, nee, ik heb het gezongen. En toen heeft AI het wat fraaier gemaakt. Nou, het hele timbre was anders. Kijk, ik vind het wat anders als een tekstschrijver gebruik maakt van AI. Dat vind ik helemaal geen probleem. Dan ga je mee met de tijd. André Hazes gebruikt altijd het rijmwoordenboek. Weet je, is dat dan erg? Nee, vind ik niet zo erg. Daar maak je je tekst rijker mee. En zo heb je AI die misschien ook je op suggesties geeft, of jouw suggesties geeft, op dingen brengt, dat je denkt, hey, daarmee is de tekst beter. Alleen in het geval van Quiet in the Morning van Daniel Taihutu was ik geraakt door de stem en dat bleek helemaal Daniels stem niet te zijn. Daar was ik een beetje door teleurgesteld. Tot zover AI.
1: De laatste ronde!
0: In het eerste uur hebben we met Corina Hamer over de dode hoek bij vrachtwagens gepraat. Nog voordat we Corina aan de lijn hadden, kregen we Leonie in de app. En Leonie, haar overleden man, was vrachtwagenchauffeur. En die heeft een goede tip. Of niet, Leonie?
3: Ik dacht het wel, hè?
0: Hoi. Ja. Vertel, wat is de tip?
3: Nou, als jij buiten bij de vrachtwagen bent en jij kijkt via de buitenspiegel de vrachtwagen in, de cabine in, en jij ziet de chauffeur, dan ziet de chauffeur jou ook.
0: Nou, dat is echt, dat klinkt zo logisch, maar wat een goede tip, zeg.
3: Het is gewoon zo. Ik heb het ook uitgeprobeerd op een gegeven moment. Het is echt zo.
0: Het is logisch. Het is ook als er een foto wordt gemaakt. Als jij het fototoestel ziet, dan ziet het fototoestel jou ook als je in een groep staat. Dus dat is heel simpel. En inderdaad, bij de spiegel is de hoek van inval gelijk aan de hoek van terugkaatsing. Dus ja, nee, dat is helemaal waar. Ging je trouwens vaak mee met je man in de vrachtwagen?
3: Ik heb heel veel meegereden met hem. Heel veel.
0: Waarom?
3: En het is zo heerlijk.
0: Het is gewoon lekker.
3: Ja, waarom? Ik kreeg op een gegeven moment, 2003 was dat, kreeg ik fibromyalgie. En dan kon ik thuis alleen maar op een bedje zitten, of wel liggen.
0: Mm.
3: En toen zei mijn man van, godverdikke, maar dit is toch ook geen leven? Hij zegt, ga met me mee de vrachtwagen in. Ik zeg, hé, hoe kom ik in nou die cabine, man? Hij zegt, nou, dan geef ik jou toch een kontje, doe ik graag, hoor.
0: Dus nu ben je een kontje rijker.
3: Zoiets.
0: Maar
3: hij tilde mij dus echt die vrachtwagen in.
0: Oh,
3: en,
0: wat goed.
3: Oh, jongens, schitterend. Er gaat een hele nieuwe wereld voor je open, echt.
0: En wat is nou een heel mooie rit die jullie samen hebben gemaakt die je nooit meer zal vergeten?
3: De rit naar Barcelona. We zouden vakantie hebben en een collega vrachtwagenbestuurder, bedrijf, die komt naar hem toe en die zegt, hey Theo, Leonie, ik heb misschien wel iets leuks voor jullie. Wat dan, zegt Theo? Nou, wat dacht je van een ritje naar Barcelona? En toen keek Theo mij aan en toen was het van, man? Ik zei, oh, wat leuk.
0: Doen.
3: We hebben werkvakantie.
0: Ach, wat heerlijk.
3: Dus dat hebben we gedaan. En ik zal je vertellen, ik heb ongelooflijk lekker geslapen in dat bedje bovenin.
0: Oh, heerlijk. Wat heerlijk. Wat mooi dat je daar zulke mooie herinneringen aan hebt. En hoe is het nu met je gezondheid?
3: Stilhanging in de...
0: Stel, nou, je klinkt in elk geval heel goed en heel vrolijk. En hou dat vast.
3: Doen we.
0: Oké, Leonie.
3: Doen we, jongen.
0: Dankjewel. Fijn dat we je even mochten bellen.
3: Joehoe, tot de volgende keer.
0: Zeker weten.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bertel 5.

Good Tradition van Tanita Tikaram. En dan moet ik altijd aan Manuela Kemp denken. Want die had het altijd over Tanita Tikaram, dat zij een chocoladestem had. En dat ja, had ik nog nooit van gehoord, maar ik begrijp wat ze bedoelt. Chocolade of een houten stem, dat mocht je dan ook zeggen. Nou ja, daar moet ik altijd even aan denken. Goed nieuws, Simone Walraven is er weer. Dus de avond begint straks met de avondstart. En met Simone Walraven. En de dag eindigt dan met de Kings. Dit was het voor mij. Graag tot een volgende keer.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Wat dacht je van Japan?
3: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
2: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
3: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
3: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Reisha Zegelaar en Bob Sneevliet. Vanavond 20:30 NPO 1.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 6:00, hier is Suzanne de Vries met het nieuws. Goedenavond.
10: Goedenavond. De politie heeft de hele dag opnieuw gezocht in Overasselt en omgeving vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er werd onder meer gezocht naar wapens bij 2 basisscholen. En ook werd er gezocht in een maïsveld dat was kort gewiekt. Zo'n 100 politiemensen zouden nu bezig zijn met het onderzoek in Overasselt en omgeving. Een emotionele staatssecretaris Palmen vanmiddag in de Tweede Kamer. Ze rekent het zich persoonlijk aan dat de Kamer veel te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal.
11: Het is duidelijk dat ik op een aantal momenten niet heb gehandeld, terwijl ik dat wel had moeten doen. Dat reken ik mijzelf persoonlijk aan. Dat spijt mij verschrikkelijk. En daarvoor bied ik ook mijn oprechte excuses aan.
10: Ja, de stukken waren jaren geleden juist bewaard, zodat ze niet zouden worden gewist. Maar daarna was de datakluis dus spoorloos. De parlementaire enquêtecommissie heeft daarom de documenten niet kunnen inzien. De VS zet NAVO-landen onder druk om uit het internationaal strafhof te stappen. Volgens ingewijden hebben bondgenoten hierover een brief ontvangen. Washington zou dit mogelijk laten meewegen bij de verdeling van Amerikaanse troepen binnen de NAVO. President Trump voert al langer een harde campagne tegen het strafhof, onder meer met sancties tegen medewerkers. En een verrassing op het Binnenhof. Het dak van het torentje blijkt nog in originele staat te zijn, namelijk uit 1574. En ook opvallend, het is nog altijd in hele goede staat. De laatste tijd is er onderzoek gedaan naar het dak en de constructie blijkt uit Zweden te komen.
12: Ja, het hout is uit het zuiden van Zweden hier naartoe gekomen. Daar is een bouwpakket van gemaakt en hier op locatie is het bouwpakket in elkaar gezet. Dus we zien zogenaamde telmerken waarin de timmerlieden wisten welke delen bij elkaar hoorden.
13: Een soort IKEA-dak.
12: Een vroeg voorbeeld van een IKEA-constructie zou je kunnen zeggen.
10: Ja, torentjes zijn normaal gesproken de werkkamer van de minister-president, maar het Binnenhof wordt al jaren flink verbouwd. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en later volgt vanuit het westen regen. Ook morgen is het bewolkt en regenachtig. 'S Middags kan de zon nog wel even doorbreken. Het wordt dan een graad of 20.
8: De avondstart. Simone Walraven.

0: Ferry. En Brian die was trouwens een van mijn favoriete tekstschrijvers, hè, van David Bowie. Goedenavond, van harte welkom bij het donderdagavondstart. Je hoort toch een beetje de restanten van een authentieke verkoudheid, maar dat moet soms ook gebeuren. Mijn regisseur die zegt net dat ik klink als Erik de Zwart. Is dat zo?
1: Niet meer.
0: Heel veel dank aan Angela Groothuizen voor het inspringen en mijn dynamische team voor het drijvende houden van het schip de afgelopen dagen. Ik neem je mee naar 8 uur met een zee aan muziek, waaronder een heel Billy held zometeen uit de vergetelheid. En ik ben ook nog op zoek naar een plaatje aan de hand van de
2: avondspreuk.
0: Actrice Whoopi Goldberg heeft gezegd: normal is just a cycle on the washing machine. Normaal is gewoon een programma op de wasmachine. Welk plaatje komt er nu bij je aanwaaien? Ik hoor het graag via de NPO Luisterapp. Gaan we intussen door met Sly and the Family Stone.

Simply Red en Writing van het album Men and Women brengt ons bij de catacomben der vergetelheid. En op 20 februari 1942 was het een drukte van belang in de studio's van CBS, gelegen aan de legendarische Sunset Boulevard in Los Angeles. Er werd toen een liedje opgenomen dat later is omarmd door Ray Charles en Elvis Presley onder andere. Maar de meest succesvolle versie, dat is nog steeds die originele. Die is van Ted Davin's Texans en je hoort ze nu. Men Born to Lose.

hard and crazy on you. Nou, elke keer wanneer ik iets van Hard draai, dan komen er berichtjes binnen over hun legendarische optreden bij een van de belangrijkste culturele onderscheidingen in de VS, de Kennedy Center Honors. Het was 2012 en de prijs ging dat jaar naar Led Zeppelin. En voor de gelegenheid speelde Hard Stairway to Heaven.

geweldig. Robert Plant die was tot tranen geroerd bij deze versie van de zusjes Wilson. En hij besefte toen pas eigenlijk voor het eerst hoeveel diepgang het nummer heeft. Nou, we doen hem in het mandje voor de toekomst. We gaan door met nog zo'n oude rot in het vak. We zijn verheugd, want Gilbert O'Sullivan heeft een nieuwe single. Growing Old Disgracefully.

0: Man at Work en Overkill. De zanger Colin Hay die werd geboren in Schotland, maar toen hij 14 was, toen is hij met de hele familie verkast naar Australië. Zijn ouders die hebben daar toen een kleine muziekwinkel geopend in Melbourne. En zijn vader die werkte daarnaast ook als pianostemmer. Zo.
1: De muzikale drieling.
0: We gaan drie plaatjes achter elkaar draaien met één overeenkomst. Heel gezellig als je eventjes mee wilt denken over de derde plaat. Je suggesties kun je kwijt in de NPO Luister-app. En we beginnen met Glen Campbell.

try. Ja, Love van Third World. Daarvoor Sabrina Stark, A Woman's Gonna Try. En als eerste Glen Campbell en het heerlijke Try a Little Kindness. Goed idee. Nou, thema is duidelijk. Try, proberen. In de app komt er van alles binnen, waaronder Brother Beyond. En daar is hij weer, Gilbert O'Sullivan. Dolly Parton and Try, Harry Belafonte, Try to Remember, Janis Joplin, Try Just a Little Harder, en dan iets funkies uit Rotterdam van The Free. Keep

Muziek is toch echt het beste medicijn. Deze gaat in het mandje voor de toekomst. Try, try, try. Goede doel, alles geprobeerd. Robert Long, Let Us Try, zie ik. En One More Try van George Michael. En dan Barry Manilow. Try.

zwoel. Dimitri van Toren, probeer dan niet te haten. Eagles, try and love again. Daniel Lohuus, nooit stoppen met proberen. En dan iets uit 1967 van Jimmy Frey. Geloof ik dat je dat zo zegt? Probeer me niet wijs te

0: Swinging Blue Jeans.
1: De avondspreuk.
0: Whoopi Goldberg heeft gezegd: normaal is gewoon een programma op de wasmachine. Ja, super dank voor het meedenken allemaal. Er is een hele leuke plaat bij gevonden. Klaar passie.

0: altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Reisha Zegelaar en Bob Sneevliet. Vanavond 20:30 NPO 1.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 huizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan dat ze geld hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuizen het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden en ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering, die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. Volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
8: Deze renster staat volledig achter een kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
7: En dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De avondstart. Simone Walraven.

0: week 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders...

Tom Jones. It's not unusual. En van harte welkom bij het tweede uurtje Avondstart op deze donderdag. Fijn dat je erbij bent. Mag ik ook even iedereen bedanken voor de allerliefste berichtjes op de NPO Luisterapp en ook mijn socials. Voor verjaardagswensen, wetenschapwensen en al dat soort dingen. Echt super lief. Dank, dank, dank. We draaien nog een keertje aan het rad van het leven. En de prijs? Nog een uurtje evergreens. De beste evergreens ooit gemaakt. Waaronder van Ray Charles en van onze avondster Bonnie Raitt. Maar ook van een van Nederlands bekendste duo's. En onze huisband zit zich nu al te verkneukelen om je een kerstvers een nieuwe notenkraker voor te schotelen zometeen. Maar eerst John Hiatt. Volgens muziekblad Rolling Stone is hij in 88 de zanger en componist van het jaar. En een jaar later komt hij met deze ode aan zijn pasgeboren dochter, Georgia Rae.

0: Dit is toch onweerstaanbaar. The OJ's I Love Music.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Een van de oudste stukken speelgoed in de wereld, dat zijn de hoepels. Ja, volgens de geschiedkundigen van de wereld spelen mensen van alle leeftijden al duizenden jaren met hoepels. Maar ze worden ook gebruikt in ceremoniële dansen en in wedstrijden, hoepelrollen en zo. En de plastic hoepels die werden in de jaren 50 opeens heel populair onder de naam hula hoop. Vernoemd naar de Hawaïaanse dans, de hula. En toen kon een liedje natuurlijk niet uitblijven, je hoort het nu. De hula hoop song van Georgia Gibbs.

0: De Avondster.
1: Radar Love van Golden Earring brengt ons bij de Avondster. Bonnie Raitt. Als je wil weten waar haar muziek vandaan komt, dan moet je eigenlijk terug naar de platen waarmee zij is opgegroeid. Soul, rock and roll, maar vooral heel veel blues. En een van haar eerste muzikale liefdes ontstond tijdens een zomerkamp. Ze was toen 9 jaar en danste voor het eerst met jongens op deze plaat. Ja, sindsdien hebben de Isley Brothers een vast plekje gekregen in Bonnie Raitt's muzikale hart. En een paar jaar later kwam daar een zangeres bij die misschien wel de grootste vocale inspiratiebron is geworden voor Bonnie. Aretha Franklin. Zij heeft volgens Bonnie de beste zangprestatie ooit geleverd op I Never Loved a Man.

0: geweldig. Als tiener raakte Bonnie volledig bezeten door de blues. Ze leerde zichzelf gitaar spelen door eindeloos mee te piggelen met bluesplaten. En toen gebeurde er een wonder. Op haar 18e ontmoette zij een van haar grootste helden, Mississippi Fred McDowell.
1: Lord, when you get home, baby, please write me a few of your lines.
0: Ja, hij werd niet alleen een goede vriend van Bonnie, maar ook haar mentor. En zijn rauwe blues en slidegitaar is gewoon haar DNA ingecijpeld. En je hoorde het meteen op haar debuutalbum. Daarvan hoor je nu een cover van een liedje van Robert Johnson, Walking Blues.

0: Tijdloos goed ook weer, dit Old Town. Zometeen gaan wij een notenkrakertje spelen. De huisband is druk bezig geweest. En ik heb een hint voor je, let op.
1: Jouw geliefde.
0: Dat belooft wat. Je kan zometeen eventjes met ons bellen als jij de titel weet van deze Evergreen. Je hoort het hele fragment zo. Maar we gaan eerst nog even genieten van deze fantastische single van Keith Urban samen met Michael McDonald. We Go Back.

en doet het dus ook de hele tijd dit soort discussies. Ray Charles, What I'd Say, brengt ons bij de notenkraker. Onze huisband heeft zich in allerlei bochten gewrongen om jou om de tuin te leiden. Ik ben op zoek naar de titel van een evergreen die ze hebben vermomd. Even goed luisteren naar de tekst, dan komt het allemaal goed. En als je het weet, bel me dan. 0800 3000 555. Veel plezier.

gedaan. De titel van deze Evergreen. Ik ben heel benieuwd of je het weet. Ik laat het nog één keer horen. 0800 3000 555 is ons telefoonnummer.

0: het kwartje is gevallen. Goedenavond, met Simone. Met wie spreek ik?
1: Goedenavond.
0: Hoi.
1: U spreekt met Edward Koster uit Hoogeveen in het land van Bartje de Drenthe.
0: Oh. Ja. Hey, heb jij enig idee welk nummer dat is?
1: Ja, ik denk alles is liefde.
0: Nee, maar dank voor de poging.
1: Dat klinkt wel een beetje klassiekachtig, maar...
0: Ja, zeker, hè? Ja, maar dat hebben ze gedaan om jou om de tuin te leiden. Ik ga nog even iemand anders aan het...
1: Wel heel mooi.
0: Ja, mooi, hè? Dankjewel voor het bellen.
1: Fijne
0: mooie
1: avond.
0: Doei, doei. Goedenavond, met de avondstart.
2: Met Wim.
0: Wim, het is nog geen 3 maanden geweest sinds ik je voor de laatste keer sprak. Wil je... Ik kijk eventjes naar mijn... Ja, oké. Okay. Goedenavond met de avondstart.
2: Met Jan van Delft.
0: Dag Jan, vertel het maar.
2: Hey, goedenavond. George Veen.
0: Ja. Je hebt hem in huis. Blijf even aan de lijn, alsjeblieft.
2: Dankjewel, doei.
0: Goed gedaan, hè.
2: Oké, ciao.
0: Doei.

0: Anne Munnik voetstuk staan. Ze namen het op in de Sun Studios in Memphis.
1: Wow.
0: Daarvoor Carly Simon, You're So Vain, oplossing van de notenkraker. En we gaan terug naar de 60s. In 1966 waren de Beatles op tournee door Europa. En ze hadden toen nog geen plannen om het nummer Got To Get You Into My Life als single uit te brengen. Dus Paul McCartney die moedigde de mannen die hun voorprogramma verzorgden aan om het nummer op te nemen. En hij zei ook dat hij het dan wel even zou produceren. Nou, dat liet die band zich geen twee keer zeggen.

thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

Ik betaal met vrede. Het gevecht moet gestreden. Er zal niets worden vermeden. Er zal niets worden ontgaan. Ik neem het aan in vrede. Het ontsluiten van de poorten en het zoeken naar het licht zal ik moeten ondergaan. Ik neem het aan in vrede.

0: Samen Max.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.

0: beste deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag. Met natuurlijk de rijtour. De troonrede.
3: Leden van de Staten-Generaal.
2: De balkonscène. De overhandiging van het koffertje.
4: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
2: En de eerste reacties. Prinsjesdag. Op NPO Radio 1.
5: Leve de koning.
2: Wie luistert, weet meer.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden. En maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
5: Leve de koning.
2: Wie luistert, weet meer.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
8: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt die wordt verdacht van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
11: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to, in order to make sure we have a safe transfer.
10: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De Fiat doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palmen van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
12: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
10: De staatssecretaris zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De avond van 5. Jeroen Snel.

Poupée de Sire, Poupée de Son, 1965, Frans Gal. Het was de inzending van Luxemburg voor het Eurovisie Songfestival in het jaar 65. Dat allemaal plaatsvond in Italië, in Napels.

Nou, hartelijk welkom. Leuk dat je luistert. Welkom bij de avond van 5. Neem lekker plaats. Hè. Tot 11 uur zijn Marielle en ik bij jou op deze donderdag 10 september. Gerja is nog heel even vrij, maar voor al haar fans, want er komen altijd reacties op de app. Waar is Gerja? Nou, maandag is ze weer terug. Dus bij deze, dan weet je dat. Als vanouds spelen we wel straks Waar is Bob? Hij is weer op pad gegaan. Gisteren stond hij in Appelscha, Friesland. Dus ik neem aan dat hij dan vanavond ergens in het buitenland staat. Nou, straks weer 3 hints van hem. En de eerste eigenlijk zometeen al. Nou, we gaan eens even terug naar 1972, naar de debuutsingle van America, A Horse With No Name. Hoewel het nummer destijds door sommige radiostations werd geband, omdat men dacht dat de horse naar heroïne verwees, gaat het toch puur over de natuur. Schrijver Burnell was simpelweg aan het nadenken over een rustige, vredige manier om te kunnen nadenken. Begrijp je me nog? Misschien niet, maar dat ligt dan aan mij. America dus, 72.

Home Runs, I'll Be There For You 1997. Natuurlijk de titelsong van de zeer succesvolle televisieserie Friends. Maar wist je dat de band dit nummer eigenlijk helemaal niet wilde opnemen? Maar East West America Records, die had op dat moment geen andere band beschikbaar om op het verzoek in te gaan van de filmmaatschappij, de producer van de tv-serie, om een titelsong op te nemen. En zo kwamen ze toch bij de Rembrandts terecht. Nou, de tune duurde een minuut, precies lang genoeg voor de opening van de serie. Maar een radiostation vond het nummer zo leuk en die heeft het eigenlijk aan elkaar geplakt en zo werd het een langer nummer.

0: En toen dachten de Wormans, nou, dan moeten we daar echt een langere versie van opnemen. Nou, en zo geschiedde. Wij gaan op 18 minuten over 8 terug in de tijd. We gaan naar 1991, naar het NCRV-tv-programma Passage. Luister naar Klazien uit Salk. Je kent haar vast nog wel. Nou, zij vertelt op geheel eigen wijze over prei.
1: En vandaag heb je zelfs een hele kist met prei. Begrijp ik. Daar gaan we het dus over hebben. Alleen ben ik benieuwd wat je nou gaat zeggen. Over zoiets prozaïs als een preitje.
2: Prei is helemaal niet prozaïs.
1: Vertel dan.
2: Prei kan je zoveel mee doen. Het is niet alleen maar een groente. En om dat groente te beginnen, een heleboel goede stukken worden weggegooid. Ja, je natuurlijk rattig spul uit de tuin hebt. Maar prachtige prei, zoals deze van de groenteveiling van IJsselmuiden en van al onze veilingen in het land, ja, wat goed gesorteerd is, prima gekweekt. Dat is, alles kun je van eten. En dat is gewoon jammer als ze stukken wegmikken.
0: Ja, het zijn dit soort televisieoptredens waarmee Klaasje Rotstein van den Brink, zo heette ze, in de jaren 90 landelijke bekendheid kreeg. Ze gaf advies over kruiden en natuurmiddeltjes voor allerlei kwaaltjes. En zo groeide zij uit tot een opvallende tv-persoonlijkheid. Maar wie was eigenlijk de vrouw achter dat bekende imago? Klazien uit Salk, die 1997 op 78-jarige leeftijd overleed. Biograaf en journalist Joep Boerboom dook anderhalf jaar lang in haar leven en schreef de biografie, beter bekend als Klazien uit Salk. Dag Joep, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Ja, je schrijft dat je vooral benieuwd was hoe een gewone huisvrouw kon uitgroeien tot een nationaal fenomeen. Ja, wat is daar eigenlijk het antwoord op, Joep?
3: Ja, nou, ze deed het zelf een beetje voorkomen alsof het haar allemaal overkwam. En of het, dat het te maken had met het nut van die kruiden, hè, dat de mensen daar echt op zaten te wachten. Maar ik heb ontdekt dat ze toch eigenlijk al decennia lang aan de weg timmerde. Ze trad op voor plattelandsvrouwenverenigingen al vanaf de jaren 60. Nou, daar hield ze hele verhalen over kruiden, maar ze vertelde daar ook volksverhalen. En ze deed nog allerlei andere dingen. Ze schreef bijvoorbeeld voor de krant, voor de plaatselijke krant. Columns in dialect en stukjes over wat er in Zalk gebeurde. En daardoor had ze al een heleboel vlieguren gemaakt, zou je kunnen zeggen. Dus ze wist hoe ze een publiek mee moest krijgen, maar ze wist ook hoe ze dingen in de media over het voetlicht moest krijgen.
0: Ja, dus eigenlijk een soort influencer, zoals we dat nu zouden noemen.
3: Ja, toen werd die term nog niet gebruikt, maar dat zou je best wel kunnen zeggen. Want ze wist haar spullen, dus haar kruiden, maar ook haar boekjes, hè, dat waren echt bestsellers, die wist ze heel goed aan de man te brengen.
0: Ja, en die oplossingen die ze voordroeg en aandroeg, die hielpen echt, hè?
3: Als je Klazien mocht geloven, wel. Nee, maar geen enkel misverstand over bestaan.
0: Ja. Nou, nu kennen we haar op deze manier. Jij hebt anderhalf jaar lang onderzoek gedaan naar haar leven. Jouw boek is het resultaat. Ben je ook op aspecten van haar leven gestuit die we veel minder goed kennen?
3: Ja, ik ben toch wel dingen tegengekomen. Ik kreeg bijvoorbeeld een briefwisseling in handen van haar tante. Die woonde bij het gezin in. En die schreef met een achternicht over hoe het daar toe ging thuis. Oh. En daaruit bleek dat Klazien, toen was ze in de 40, een tijd lang overspannen is geweest. Nou, dat is een episode waar ze later nooit over heeft gesproken.
0: Nee.
3: En ja, ik kan me wel een beetje voorstellen waarom. Want ja, het was natuurlijk een hele doortastende, robuuste vrouw. En die wilde dat imago hoog houden. Dat ze voor niemand opzij ging en geen zwakte kende. Maar nee, ja, de werkelijkheid was dus anders.
0: Zij een soort burn-out. Ja, en had ze geen middel tegen haar eigen overspannenheid?
3: Nou, volgens mij heeft ze later in Passage het wel eens gehad over valeriaan. Ja, dat is natuurlijk een bekend middeltje waar je wat rustiger van wordt.
0: Ja.
3: Maar het bijzondere is ook wel dat, ook op basis van die brieven, ik toch de indruk heb dat ze gewoon naar de dokter ging. Daar kreeg ze tabletten van. En ja, ik heb ook wel eens het idee dat ze het een beetje geromantiseerd heeft later. Alsof ze altijd haar hele leven alleen maar kruidenmiddeltjes gebruikte.
0: Ja.
3: Zal ze ongetwijfeld gedaan hebben, maar ze ging ook gewoon naar de dokter en ze gebruikte ook gewoon medicijnen.
0: Ja. Mensen noemden haar een kwakzalver. Ben je erachter gekomen wat ze vond van dat soort benamingen en dat soort kritiek eigenlijk?
3: Ja, nou, ze is natuurlijk ook wel geïnterviewd op tv, waar haar dat voor de voeten werd geborpen. Mm-hmm. Ze is ook in discussie gegaan met mensen van de vereniging tegen de kwakzalverij. En ja, ze trok zich daar niet zo heel veel van aan. Het was sowieso niet een vrouw die zich nou heel veel vragen stelde of de dingen heel wetenschappelijk benaderde. Ja, ze had eigenlijk een beetje het motto van, ja, je kunt het toch proberen.

0: gaat het niet, dan gaat het niet. Dus ja, en dat ze daar zo stellig in was, dat je het maar gewoon moest proberen. En zich dus niet aan de kant liet zetten door al die hooggeleerde dames en heren. Ja, dat was voor de tv-kijker natuurlijk smullen.
1: Ja, maar met de kennis van nu en jouw onderzoek van anderhalve jaar, ja, hoe waarheidsgetrouw, hoe effectief waren dan toch haar oplossingen? Dat is toch wel de vraag die ik dan toch nog steeds heb, al die jaren later.
0: Ja, daar heb ik een heel hoofdstuk aan gewijd. En dat zit in verschillende dingen. De vraag of ze nou kwakzalver of niet was, is niet zo makkelijk te beantwoorden. Het is een beetje hoe je ernaar kijkt. Wat haar in ieder geval hielp, was dat ze zo veel overtuigingskracht had. Ja. Als je haar hoorde vertellen over die middeltjes, dan dacht je, dit moet gewoon werken. En dat hielp al. Een beetje placebo-effect ook. Ja. En ze nam de tijd voor mensen. Ze nam mensen serieus. Wat ze misschien soms bij de huisarts miste. Dus er zijn een heleboel verklaringen waardoor mensen dachten dat het hielp. En het hielp misschien ook wel. Ook al deed het in het lichaam misschien niet altijd even veel.
1: Nee. En tegenwoordig zouden we alles gaan googelen en een beetje zelf onderzoek doen. Maar dat kon natuurlijk in die tijd niet. Dus ja, we geloofden haar eigenlijk wel massaal. Is toch wel mijn herinnering. En op een gegeven moment is ook een soort parodie op zichzelf geworden. Door onder andere persiflaties van Coot en de Bie en ook André van Duin. Hoe vond ze dat zelf om op die manier in de media te komen?
0: Ja, die vraag heb ik me ook gesteld. En ik heb toch de indruk dat ze dat eigenlijk per saldo wel leuk vond.
1: Toch wel, oké.
0: Ja, ze genoot van de aandacht. Misschien ook omdat ze een beetje kon oogsten wat ze al die jaren gezaaid had. Toen ze nog voor kleine zaaltjes, weliswaar gevulde, maar toch relatief kleine zalen optrad. Dus ze ging daar ook wel ver in. Dat je denkt, ja, hier heb je de kruidenboodschap geen dienst mee bewezen. Maar dat maakt haar kennelijk niet zoveel uit. Ze dacht, aandacht is aandacht. En ook al is het in een carnavalskraker met André van Duin.
1: Jazaan, jazuid, toch?
0: Ja, jazaan, jazuid. En ik denk dat het ook scheelde dat een bekende, nationaal bekende komiek als Van Duin met haar wilde samenwerken.
1: Is ook weer zo. Het was als je jeuk had op je schouders en je kon er net niet bij, dan moest je maar je jas aan, jas uit doen en dat zou helpen. Ja, hilarisch toch. Joep, jouw boek ligt vanaf deze maand in de boekwinkel. Wanneer verwacht je het precies?
0: Het is al uit. Het is gepresenteerd. Ja, een druk bezochte boekpresentatie hebben we gehad. En er is veel belangstelling voor. Het is leuk dat we Klazien weer een beetje tot leven kunnen brengen op deze manier. En ook de andere kant kunnen laten zien. Niet alleen dat gekke kruidenvrouwtje, maar ook gewoon de vrouw van vlees en bloed die daarachter zat. En die, zoals ik al zei, ook haar moeilijke momenten heeft gehad. Haar zwaktes kende. En het was ook niet altijd een makkelijke vrouw, denk ik. Ook niet voor haar man en kinderen, bijvoorbeeld.
1: Oké. Joep Boerboom, dank je wel. Het boek is nu verkrijgbaar. Wij vinden het leuk om dan toch nog even dat nummer uit 1996 te draaien. Heb je de zin in, Joep? Nog één keer, jas aan, jas uit?
0: Ja, ik doe mee. Ik sta er klaar voor.
1: Oké. Bedankt voor je bijdrage en graag tot een andere keer.
0: Ja, graag gedaan. Tot ziens.
1: Is hier André van Duin.
2: Hallo Klazien, tijd niet gezien.
3: Hallo Gerard, kom je koffie drinken?
2: Nee, ik heb zo last van mijn schouder.

0: Zo houden we de zomer een beetje vast, hè? 1973 voor Demis Roussos, Forever and Ever. Demis had een bijzondere muzikale achtergrond. Voordat hij solo ging, was hij natuurlijk zanger van de Griekse band Aphrodite's Child. Samen met Vangelis. En daarna koos hij voor een hele andere stijl. En groeide hij echt uit tot een internationale ster. Wij gaan overschakelen naar Bob. Bob van der Hoven.
1: Waar is Bob?
0: Hij staat weer klaar, ergens op deze aardbol. Ergens buiten Nederland vanavond. Dat is een feet. Bob, hij komt met 3 hints. Over een uurtje hint nummer 2. Over 2 uurtjes hint nummer 3. En als het goed is, heb jij dan een beetje een idee waar hij staat vanavond. Nou, ik zou zeggen, let goed op. Het is gewoon tijd voor hint nummer 1.
2: Ik sta voor een leuke casa of maison, net hoe je het noemt. Je ziet dat het oud is, maar verder is het niet van uitzonderlijke schoonheid. Het gaat hier dan ook niet om uiterlijke schijn, maar vooral om de wieg die hier lang, lang geleden stond. Zou die kleine die erin lag toen ook al zoveel praatjes hebben gehad?
0: De wieg, ja. Een maison of wel een casa. Dus ja, dat brengt mij naar Frankrijk of Spanje. Maar blijkbaar een bijzondere plek. De geboorteplaats van een bijzonder iemand. Nou, ik zou zeggen, succes. Het is wel zo dat we dus nog 2 hints krijgen. Maar ik vind het altijd leuk, zo aan het begin, dan ligt alles nog open. En dan is het voor ons altijd weer spannend. Wanneer komt de eerste goede reactie binnen op de app? Nou, laat het in ieder geval achter op de app van NPO Luister. Kom je over 2 uur in de uitzending met het goede antwoord, dan win je zomaar die hele mooie Avond van 5 waterfles.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de Avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de Avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

is een oudje, hè? 1967 voor de Fifth Dimension. Up, up and away. Ja, gisteren had ik een bijzonder gesprek met de zanger troubadour Bruno Rümmler uit Friesland. En dat allemaal vanwege Wereldsuïcidepreventiedag, die vandaag wereldwijd plaatsvindt. En hij sprak erover over zijn eigen worstelingen, maar wel dat hij heeft ontdekt dat erover praten, dat enorm helpt. En ook hielp het hem dat hij een eigen nieuwe song op de markt kon brengen. En die zou vandaag uitkomen. Dus gisteren hadden we een kleine snippet, zoals dat heet. Een klein fragment. Maar op dit moment, vanavond, mogen we het hele nummer helemaal draaien. En het belooft echt een mooi nummer te zijn. Want gisteren was ik al een beetje verrast door de kwaliteit van het korte fragment. Dus ik ben blij. En ook belofte maakt schuld natuurlijk. Bruno Rümmler, gisteren een open hart verhaal. En je weet het, hè. Vandaag Wereldsuïcidepreventiedag. Als je iemand zoekt om erover te praten, je kan altijd bellen met dat gratis nummer, ook anoniem, 113. Dat is het telefoonnummer, of chatten op 113.nl. En dan nu dat nummer, Fate or Destiny, dat vandaag uitkwam van de Friese zanger Bruno Rümmler.

Waiting for a Girl Like You, Foreigner. En Luke Graham, hij vertelde later eens dat tijdens deze opname er ineens een mysterieuze vrouw in zijn studio verscheen. En daardoor zong hij alsof hij echt zijn hele leven al op haar had gewacht. En hij zei ook, ja, op deze manier werd het de beste uitvoering ooit. En na de opname liep ze weer weg. Het is echt gebeurd. Het is echt door hem verteld. Maar ik kan me voorstellen dat een producer die voor Foreigner werkte dit gewoon geregeld had om hem te inspireren. Nou, we zullen het nooit weten. Het is tijd voor muziek van Bob Marley en de Wailers. Get Up, Stand Up, een nummer met een duidelijke boodschap. Kom voor jezelf op en laat je stem horen. Bob Marley schreef het samen met Peter Tosh nadat hij tijdens een tournee door Haiti diep onder de indruk was van de armoede die hij daar zag. Het nummer verscheen in 1973 op het album Burning, maar kreeg vooral tijdens live optredens een bijzondere betekenis. Marley gebruikt het vaak als afsluiter van zijn concert. En een mooi weetje is dat Get Up, Stand Up het allerlaatste nummer is dat hij ooit live zong, Bob Marley. En dat was op 23 september 1980 in Pittsburgh, Pennsylvania. En als je goed luistert, herken je misschien ook de melodie van het refrein, want die is gebaseerd op een instrumentaal motief uit Slipping Into Darkness van de Amerikaanse band War.

0: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
1: Ja, hoi.
0: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
1: Ja, dat kan goed kloppen.
0: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
1: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
0: Oké. En waarom juist radio?
1: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
0: Oh, wat goed zeg.
1: En ik ga binnenkort ook op tv.
0: Zo.
2: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
4: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
3: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
2: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke

0: Prinsjesdag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
1: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 9 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn meerdere Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer €400 tot €600 meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Weel wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolle Jos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
4: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Weel ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
3: Van Weel dreigde al met het stopzetten van ontwikkelingshulp. Sierra Leone zegt dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer, het is droog. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen eerst bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van 5. Jeroen Snel.

San Francisco en John Phillips heeft het nummer in ongeveer 20 minuten. Speciaal om het Monterey Pop Festival te promoten. En uiteindelijk werd dit het muzikale symbool van The Summer of Love in 1967. Welkom terug, fijn dat je luistert. De avond van 5 tot 11 uur houden Marielle en ik je gezelschap. De douche gaat weer aan hoor, van de avond van 5. Shower Power gaan we spelen. En Bob die is er met zijn tweede hint over de plek waar hij staat vanavond. En jawel, ook na hint nummer 1 kwamen al goede antwoorden binnen. Ik zal niet zeggen hoeveel en van wie. Want dan is het niet meer spannend natuurlijk. Maar er zijn goede antwoorden binnengekomen. Dus heel knap gedaan. En mensen, ja, die zitten er ook naast. Het vermoeden is dat het om een geboortehuis gaat van een bekend iemand. Daar zou Bob zijn vanavond. Dus diverse geboorteplekken van beroemdheden komen voorbij. Tot aan de plek waar Jezus is geboren aan toe, in Bethlehem. Maar we hoorden zoiets als Casa en Maison. Dus ik denk dat Bethlehem Israël even buiten de boot valt in dit geval. Lekker veel muziek vanavond hoor. We gaan even naar ABBA. Altijd goed. Ben altijd blij mee. Lay All Your Love on Me. 1980.

0: Bill Withers. In Harlem. Oorspronkelijk had het een heel andere titel. Three Nights and a Morning. Maar in 1967 kwam het toch uit onder deze titel Harlem. En het is terug te vinden op zijn eerste album, hè? Just As I Am. Het is bijna 9:15. Wij gaan even naar de badkamer.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Want het is alweer tijd voor Shower Power. We stappen de douche onder. We horen een liedje. En de vraag aan jou is natuurlijk, welk liedje hoor je hier? En van wie was het ook alweer? Ik zou zeggen, let goed op. Komt het fragmentje aan.
2: You've seen flames running through your chest.
0: Oei, oei, oei. Ik vind hem moeilijk. Hij zegt moeilijk, maar soms zit ik er ook helemaal naast. En dan komen nu al de eerste bellers binnen en reacties op de app. Maar als je net als ik nog geen idee hebt, nog één keer het fragment dan.
2: You've seen flames running through your chest.
0: Mm-hmm. Laat even je antwoord achter op de app van NPO Luister. Of bel met Marielle via 0800-3000-555. En wie weet spreek ik jou over een plaat of twee. Nou, kom je in de uitzending met het goede antwoord, dan win je onze nieuwe prijs bij de avond van vijf. En dat is de boodschappentas. Hoe leuk is dat? 0800-3000-555. Of natuurlijk via de app van NPO Luister. En inderdaad, de eerste bellers komen al binnen. In 2000 nam Ronan Keating dit nummer op. Life is a rollercoaster.

0: zondagmiddag vraag adres onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: We hebben weer eens haast. Peter Hogerheide stond pas voor de deur bij zijn verbaasde stiefmoeder. Hij had een emotioneel verhaal over zijn vaders graf. En nu is er iets gebeurd dat hij, Peter Hogerheide, 60 jaar oud, zoon van Jan en Gerry, moet weten.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl.

0: This guy is in love with you, Herb Alpert. En Herb die wilde het helemaal niet op een singeltje uitbrengen. Hij zong het nummer aanvankelijk voor zijn vrouw, Sharon. In een televisiespecial, dat dan weer wel. Opnamen waren gemaakt in Malibu. En na de uitzending kwamen er zoveel telefoontjes van kijkers binnen dat Alpert besloot om het nummer alsnog uit te brengen. Wij gaan spelen hoor, Shower Power.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ik zeg goedenavond, Peter uit Annen.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, hoe is het?
2: Prima. Annen. Ik luister aan de radio.
0: Ja, Annen in Drenthe, hè, op de Hondrug. Ja. Ik heb het even opgezocht. En ja, zeg,
2: moest je dat opzoeken?
0: Ja, dat moest ik opzoeken. Het is een klein dorp.
2: Klopt inderdaad. Dus, ons kent ons.
0: Ons kent ons, ja. Je kent iedereen zo'n beetje bij gezicht, bij naam in een dorp?
2: Nou, dat wil ik niet zeggen.
0: Maar wel velen.
2: Maar een aantal.
0: Een aantal. Leuk. Jij gaat wel eens boodschappen doen, Peter? Of eigenlijk nooit? Laat je dat doen? Of laat je ze bezoeken?
2: Dat doet mijn vrouw meestal. Ben ik heel eerlijk in.
0: Nou ja, dan is het eigenlijk een prijs voor jouw vrouw vanavond.
2: Oh, wat leuk.
0: Maar ik vind ook dat jij wel eens de boodschappen mag doen, hè? En een beetje mag sjouwen, of niet?
2: Ja, dat is straks weer. Ze gaat straks een tijdje op vakantie en dan doe ik zelf de boodschappen.
0: Ja, dat is meer een nood dan, hè?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, nee, dat is goed. De boodschappentas, dat is de prijs van de avond van vijf vanavond. En deze week eigenlijk. Dus ik ben benieuwd of je het goede antwoord had. Het gaat allemaal om dit fragment.
3: You've seen flames running through your teeth.
0: Ja,
2: en je, die was niet zo moeilijk.
0: Nee, ik vond het moeilijk.
2: Nee, dat was Ray Parker, Ghostbusters.
0: Hartstikke idee, goed gedaan. Jij hoorde gelijk dat Ghostbusters er wel in.
2: Ja, direct. Die film die zit in mijn hoofd gegrift en dat nummer ook.
0: Ja, 1984.
2: Klopt, ik heb er 12 in zien liggen.
0: Och, je was toen een tiener of al iets ouder.
2: Ik ben nu 59, dus ja, dat gaat 42 jaar af. Hoe lang is het geleden?
0: Ja, nee, zeker.
2: Meer.
0: Ja. We schelen een klein beetje, maar het stelt mij ook nog helder voor ogen. Ghostbusters. Die boodschappen daar, die komt jouw kant op. Gefeliciteerd ermee, Peter. En,
2: super, dankjewel. Mijn vrouw is er blij mee.
0: Ja, vooral je. Maar ik vind wel dat je op zijn minst mee kan met je vrouw met de boodschappen doen om het te sjouwen. Laten we dat toch eens afspreken. Ja, zegt ze. Ja,
2: volmondig ja, hoor ik hier.
0: Want het gevolg is dat je vrouw nu vaker gaat, omdat ze anders te veel in één keer moet meenemen. Tenminste, dat is mijn ervaring. Dus ga gezellig mee, joh.
2: Dit heeft mijn aandacht.
0: Ja, nog geen toezegging. Maar goed. Peter, blijf hangen. Succes met de boodschappentas en het sjouwen ervan. En dan gaan wij terug naar 1984. Met inderdaad Ray Parker Jr. en de Ghostbusters.

0: de vakantie is voorbij, de zomer is voorbij. We zitten in Nederland in de regen, maar jij zit nog steeds in mijn hoofd. Nou, toch wel een leuk liedje van de drie J's. Wij gaan naar hint nummer 2. Waar is Bob?
1: Waar is Bob?
0: Waar zou die staan vanavond ergens in Europa op een bijzondere historische plek? Aan jou de vraag, waar staat hij? Bob is er hoor, met hint nummer 2.
2: Ik ben dit gelige huis met groene luiken binnengegaan. Het is wel duidelijk wie hier de beroemdste bewoner van is geweest. Je kan niet om hem heen. En om zijn steek al evenmin die boven de deur hangt.
0: Zijn steek, ja. Laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Waar is Bob vanavond? In welk bijzonder geboortehuis? Geel met groene luiken, dat horen we. Laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Over een drie kwartier de laatste hint. En dan hoop ik jou misschien wel aan de lijn te hebben. En geef je het goede antwoord. Dan win je zomaar die hele mooie avond van 5 waterfles. In 1977 kwam dit heerlijke nummer uit. Dreams, Fleetwood Mac.

0: Als de wereld ophoudt te bestaan, dan wil ik naast jou staan. Die with a smile. Prachtig nummer, twee gigantische artiesten natuurlijk. Lady Gaga en Bruno Mars. 2024 alweer. Daarvoor 1980, Stephanie Mills en Never Knew Love Like This Before. Ja, je kent dit geluid waarschijnlijk maar al te goed. Raad het geluid. Ik hoor helemaal niks. Nee. Nou, hij komt ineens aanvliegen, zeg. Hij was even weggegaan. Ik zeg, je moet nu optreden. Maar hij doet zijn best. Dit is een luidruchtige mail op misschien wel jouw balkon of bij je in de achtertuin. Want de zilvermeel, hij lijkt overal in de stad te zitten. Maar ondertussen gaat het helemaal niet zo goed met deze kustvogel. Door voedseltekort en natuurlijke vijanden trekken steeds meer meeuwen richting de bebouwde omgeving. Nou, in Zeeland wordt op dit moment geprobeerd dat te voorkomen met speciale rasters waar de vogels veilig kunnen broeden. En dat lijkt te werken. Ecoloog en meeuwenonderzoeker Roland-Jan Buijs, hij werkt aan deze proef en hij volgt de vogels al jaren. Dag Roland, goeie avond.
1: Goedenavond, Jeroen.
0: Ja, je ziet steeds vaker zilvermeeuwen. Dus gewoon in de stad, op je eigen balkon, bij wijze van spreken. Is dat zo erg?
1: Ja, het is geen roodborstje of een winterkoninkje natuurlijk. Nee. Dus de zilvermeeuw wordt veel vaak geassocieerd met het geluid wat je net hoorde. Ja. En net als andere vogels doen ze dat al in de vroege ochtend. En ja, niet iedereen is daarvan gecharmeerd in de stad. Dus het is een nieuwkomer in de stad, maar niet iedereen is er even blij mee.
0: Op zoek naar voedsel, hoe kan het dat dan in de natuur, in de vrije omgeving, er zo weinig voorhanden is voor de zilvermeeuwen?
1: Ja, het is een beetje tweeledig. Enerzijds zitten ze in de stad omdat er makkelijk voedsel voorhanden is. Vroeger zochten ze dat op open vuilstortplaatsen en zaten ze vooral achter viskotters aan voor de kust. En ja, heel veel vissers hebben de vissersboot in de willigen gehangen. Omdat er weinig in te verdienen is, ook vanwege de hoge brandstofprijzen. En er is een zogenaamde discard ban, dat ondermaatse vis niet meer overboord gezet mag worden. Dus minder tafeltje dekje op zee voor die vogels.
0: Ja, dat was wel heel riant en luxe natuurlijk, als u het zo bekijkt.
1: Ja, je kunt je soms ook afvragen van, hebben er misschien in het verleden heel veel zilvermeeuwen, is die populatie zo heel groot geweest omdat er heel veel onnatuurlijk voedselaanbod was.
0: Precies.
1: Ja. Alleen zien we nu dat het voedselaanbod minder is geworden. Plus dat er ook een belangrijke drukfactor is. En dat is dat het niet meer zo veilig is om op de grond te broeden vanwege de aanwezigheid van grondpredatoren. Zoals een vos.
0: Oké, ja. En daarom speciale rasters. Ik zei het al, in Zeeland, op Neeltje Jans, elektrische rasters. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want daar kunnen ze dus veilig broeden. Maar hoe ziet dat eruit?
1: Ja, nou, dus het is niet heel eng of gek hoor. Het zijn gewoon stroomrasters. Dus het is niet zo dat een vos of een andere dier eraan doodgaat. Maar het is eigenlijk rasters zoals ook wolven of schapen tegen de wolven beschermen, kun je dus meeuwen en sterns en andere kustboedvogels ook tegen vossen beschermen door broedgebieden uit te rasteren. Ja. Zodat die vos niet meer bij de eieren en bij de kuikens kan komen.
0: Een soort schrikdraad, zeg maar.
1: Ja.
0: En die meeuwen hebben daar zelf geen last van, omdat ze gewoon wegvliegen over de rasters heen?
1: Ja, de draad is ook dusdanig hoog dat die kuikens niet in contact kunnen komen met de stroomdraad. En het zit ook vooral aan de buitenkant natuurlijk, want je wil die vos vooral buiten het raster houden. Maar dat resulteert wel in een goed broedsucces. Dus we zien dus eigenlijk, op Niels Jans is het zo sterk dat je eigenlijk buiten het raster nauwelijks jongen ziet. Op de locaties waar we het nu hebben toegepast. En in het raster zijn er volop jongen. Dus het is echt nodig om reproductie te krijgen bij die vogels.
0: Ja, maar ze keren toch ieder jaar weer terug naar dezelfde plek? Dus als het goed is, naar jullie rasters?
1: Ja, ze zijn ze hebben een territorium, zeg maar. Dat kost vaak ook een paar jaar voordat ze dat veroverd hebben in een gebied. Want ze kunnen wel 30, 35 jaar oud worden, zeg maar, zilvermeeuwen. Dus dan hebben ze eenmaal een plekje hebben, dan zijn ze er ook heel trouw aan. Zeg maar tot op dezelfde GPS-coördinaten maken ze ieder jaar weer een nestje.
0: Het is toch wat, hè?
1: Ja, maar dat maakt ze ook wel heel kwetsbaar natuurlijk. Want op het moment dat daar in dat gebied iets gebeurt, ja, dan zal je dus ergens anders weer een nieuw territorium moeten zoeken. Ja. En daar gaan we weer een aantal jaren overheen waarin die dus geen jongen kan produceren.
0: Is deze aanpak voldoende om te zorgen dat die meeuw dus ja, echt uit de stad blijft?
1: Het is een hele belangrijke maatregel om de meeuwen te houden waar ze nu zitten. Want iedere meeuw die niet verplaatst naar een dak in de stad, ja, die zorgt niet voor overlast in de stad. Dus wat dat betreft is een heel goed middel. En we zien ook dat havenbedrijven inmiddels dit ook toepassen in de haven van Vlissingen-Oost en in de haven van Rotterdam. Worden ook dergelijke stroomrasters geplaatst om die meeuwen dus in de haven te houden en te voorkomen dat ze volle bak in Den Haag of in Rotterdam op daken gaan broeden.
0: Ja, ik snap het. Nou, duidelijk. Ik hoop dat het inderdaad succes blijft hebben en dat de zilvermeel gewoon lekker aan de kust blijft en niet bij ons op het balkon. En dan kunnen we er toch nog van genieten.
1: Zo is het.
0: Bedankt Roland-Jan Buijs, ecoloog en meeuwenonderzoeker. En graag tot een volgende keer, hè?
1: Hartstikke goed. Fijne avond nog.
0: Fijne avond. Oké. Bye bye.
1: Dag hoor.
0: Is dit Glenn Frey met The One You Love.

presenteren elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur de Weekendborrel. Met wekelijks een gezellige gast en mooie verhalen over de achtergronden van de Nederlandse muziek. Je weekend kan niet beter beginnen met de Weekendborrel.

0: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. Dinsdag, met natuurlijk de rijtour, de troonrede,
3: leden van de Staten-Generaal,
2: de balkonscène, de overhandiging van het koffertje.
3: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
2: En de eerste reacties. Prinsjesdag op NPO Radio 1.
4: Leve de koning!
2: Wie luistert, weet meer.
1: Nu bij Dirk, Maza, 1,69. Weer eens wat anders.
2: Prinsjesdag op NPO Radio 1.
4: Leve de koning!
2: Wie luistert, weet meer.

0: luisterapp of DAB+.
1: 10 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
2: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
1: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwitten had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Jeroen Snel.

0: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO.

De Jacksons, met uiteraard Michael Jackson die de leadzang voor zijn rekening neemt. Het was hun eerste grote hit nadat ze vertrokken waren bij Motown. De Jackson 5 waren ze daar. En dit was misschien eindelijk een moment van vrijheid, 1977. Fijn dat je luistert. De avond van 5 tot 11 uur. Marielle en ik zijn bij jou met een beetje gezelligheid. We spelen Bob natuurlijk. Straks komt hij nog één keer met een hint, zijn laatste hint. En dan moet je toch echt wel weten. Maar volgens mij is de opgave vanavond heel goed te doen, want er komen echt heel veel goede antwoorden binnen. Nou, uiteraard zijn we benieuwd wie uit de hooghoed van Marielle komt. Ja, straks meer. En kom je in de uitzending, dan win je die hele leuke waterfles. Natuurlijk ook weer 2 voor de prijs van 1. Om welke band of artiest het vanavond gaat, vertel ik je allemaal straks. Voor nu naar een andere grootheid. Hier is Sir Elton John. In 1983 maakte hij I Guess That's Why They Call It The Blues.

0: onlosmakelijk inmiddels verbonden met Caroline van der Plas. Ze is wat kilo's kwijt, zag ik. Ze zag er heel goed uit. New Diamond hoorden we natuurlijk uit 69 met Sweet Caroline. We hebben weer jouw hulp nodig.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Want vanavond 2 voor de prijs van 1. De grootheid, Eric Clapton. Straks draaien wij als eerste Wonderful Tonight. Maar welk nummer van Eric Clapton zou je graag daarna willen horen? Ik zou zeggen, laat even je suggestie achter nadat je door je eigen cd-kast, je platenverzameling bent gegaan. Wordt het Change the World, Lay Down Sally of toch I Shot the Sheriff? Nou, de keuze is aan jou. Wij draaien Wonderful Tonight. Welk nummer van Eric Clapton wil je graag daarna horen? Laat het achter je suggestie op de app van NPO Luister. Is dit Hero uit 93? En Mariah Carey.

0: Ce n'est rien, Julien Clerc, 1974. En de titel betekent letterlijk het is niets. Maar het nummer gaat natuurlijk over gevoelens die je niet zomaar kunt wegwuiven. Wij gaan naar Bob. Ja, het is hoog tijd dat hij nog even zijn derde en laatste hint met ons gaat delen.
1: Waar is Bob?
0: Ergens in Europa staat hij op een bijzondere plek. Aan jou ja, de eer om te ontcijferen waar die precies staat. Let goed op, hier is hint nummer 3. En waarschijnlijk wist je al waar die staat. Dan is dit een soort bevestiging. En had je nog geen idee, nou dan is dit je laatste kans.
2: Later in zijn leven kwam de kleine keizer hier niet meer. Hij had het vast te druk met de vele veldslagen die hij moest voeren. Toch blijft zijn geboortehuis op dit eiland fascineren. Gek is dat. Je voelt nog steeds iets van zijn aanwezigheid.
0: De kleine keizer. Nou, nu moet het te doen zijn. Ik zou zeggen, laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Kom je zometeen in de uitzending, dan win jij die hele leuke avond van 5 waterfles. Is dit het nieuwe nummer van Douwe Bob? En een boodschap voor hemzelf. Note to self.

maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste.

0: Lekker oude opname 1965. Klinkt een beetje overstuurd, zoals ze noemen. Een beetje te hard opgenomen.
1: Wow.
0: Wilson Pickett in The Land of Thousand Dances. En dat na, dat ontstond een beetje per ongeluk. Want zanger Frankie Cannibal Garcia vergat de tekst en hij improviseerde er maar een beetje op los. Maar toch werd zo'n vergissing ineens wereldberoemd.
2: Waar is Bob?
0: Het is bijna 10:30. Het is tijd om het te gaan spelen. Zodat Bob ook weer verder kan. Misschien wel weer terug naar huis, ik weet het niet. Maar waar is Bob toch vanavond? Nou,

0: Aan de telefoon, Sylvia uit Eindhoven. Dag Sylvia, goedenavond.
1: Hallo.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, prima.
0: Ik heb je wel eens vaker aan de lijn gehad, denk ik. Ooit?
1: Nee. Ooit, ja.
0: Ooit. Ja. Lang geleden.
1: Ja. Ja. Nou, nog niet zo lang geleden hoor. Toen heb ik het deken gewonnen. Dus dat is in het voorjaar geweest.
0: Ja, en dan zou het nu om de waterfles gaan. Heb je die al of nog niet?
1: Nee. En ja,
0: dus dat zou wel leuk zijn.
1: Ja, komt heel goed uit.
0: Ja. Wat vond je van Bob vanavond? Was het te doen? Makkelijk, moeilijk?
1: Nee, bij de tweede hint helemaal. De eerste hint twijfelde ik nog heel erg. Maar de tweede hint, toen ik die steek hoorde, ik denk, oh, dat is Napoleon. Dat kan niet anders.
0: Napoleon. En dan hoe en wat Napoleon?
1: Nee. Ja, Napoleon stond bekend om zijn steek.
0: Ja.
1: Zijn dwarse steek natuurlijk. Niet recht, maar dwars.
0: Ja.
1: Misschien was hij zelf ook wel zo. Ja. Maar dat was op het eiland Corsica. En het huisje staat in Ajaccio. Dat weet ik ook allemaal wel uit de geschiedenisles.
0: Ja, wat goed. Dus dat zou het geboortehuis dan zijn. Want daar had Bob het maar over van Napoleon. Jij zegt op Corsica in Ajaccio. Ajaccio. Nou, ik ben benieuwd. Bob die spreekt dat perfect uit. Dus dan weten we gelijk hoe we dat moeten zeggen. Ben je er klaar voor om even naar Bob te luisteren? Om te kijken, of weet je het gewoon zeker?
1: Nou, ja.
0: Bijna. Met aangrenzende zekerheid.
1: Ik denk verwaand als ik zeker ben. Nee. Maar ik ga ervan uit dat het goed is.
0: Ja, we gaan naar Bob. Komt ie aan.
2: Okay. De plek waar ik ben is... het geboortehuis van Napoleon in Ajaccio op het Franse eiland Corsica.
0: Ja, applaus voor jou. Sylvia, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: En hij zegt dus heel mooi Ajaccio. Dus ja, dat kan hij als geen ander. Hij is de stem. Nee. En spreekt alles altijd perfect uit. Gefeliciteerd, Sylvia. Jij wint die avond van 5 waterfles. Dus ook die kan je toevoegen aan de collectie van avond van 5 items. En je weet, dat is toch een collectors item. Want het programma bestaat op een gegeven moment niet meer. En dan zijn dit de reliquieën, hè, die je terugbrengen naar de tijd van de avond van 5.
1: Ja, maar jullie blijven toch wel doorgaan?
0: Nee, we gaan stoppen per januari.
1: Moet dat?
0: Wist je dat nog niet?
1: Nee.
0: Dat zijn de nieuwe schema's die bekend zijn geworden. Ja, het is jammer, maar het is ook niet anders.
1: Oh, wat erg.
0: Ja.
1: Ja, dat meen ik echt.
0: Ja. Maar wat ik zeg, de items, hè, als de waterfles, et cetera, die kunnen we koesteren. Want dat worden dus collectors items, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
0: Ja. Nou, blijf hangen, Sylvia. Marjelle gaat jouw gegevens noteren, zodat die waterfles inderdaad bij jou terechtkomt.
1: Heel graag.
0: Oké, fijne avond. Dankjewel. Nog, hè. Blijf hangen.
1: Ja, jij ook.

Vanavond in 2 voor de prijs van 1, 2 platen van Eric Clapton. We beginnen met, je hoort het eigenlijk al, Wonderful Tonight. En we kunnen wel stellen dat dit een van zijn allermooiste liefdesliedjes ooit is. Clapton, hij schreef het in 1976 voor zijn vriendin Patty Boyd. Een knappe vrouw, ze was model. En eigenlijk was ze in 1976 nog steeds getrouwd met Beatle George Harrison. Lange tijd heeft ze de relatie met Eric Clapton dan ook van zich afgehouden. Maar toen, op die ene avond, gingen ze samen naar een feestje van notabene Paul en Linda McCartney. Patty die was nog even boven, zich aan het klaarmaken met een mooie jurk en make-up. En hij, Eric Clapton, zat beneden te wachten en wat op zijn gitaar te spelen. En zo ontstond dit liedje. Want toen zij, Patty Boyd, de trap afkwam naar beneden, toen zei hij: "You look wonderful tonight." En het mooie is, het liedje gaat dus eigenlijk gewoon over een heel normaal moment. Iemand die nog even haar en kleren goed wil doen, terwijl de ander zit te wachten. Na Wonderful Tonight hoor je Tears in Heaven uit 1991. En dat nummer is door velen van jullie aangevraagd. Onder andere door Martien, Anneke en Pedro. Ja, en de meeste stemmen, die tellen natuurlijk. Geniet van Eric Clapton in 2 voor de prijs van 1. Wonderful Tonight en Tears in Heaven.

0: over het onvoorstelbare persoonlijke drama dat Eric Clapton meemaakte op 20 maart 1991... toen zijn zoon uit het raam viel vanaf de 53ste verdieping in een appartementgebouw in New York City. Ja, dat was hem alweer. De avond van 5 zit erop voor vandaag. Ja, ik hoop dat je genoten hebt van onze gezelligheid. Maar Jelle en ik, we wensen je een hele goede nacht toe. Hè? En je weet het, waar je ook bent op deze wereld, wat je ook doet, er is altijd wel een engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel voor een ander. Dat kan ook. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen. Een hele goede nacht.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké. En waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Medipoint,
7: met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

0: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden bezig en was er maar 1 rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers.

0: gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Een man van 61 uit Apeldoorn is opgepakt voor 2 verkrachtingen ruim 30 jaar geleden. De man kon alsnog worden opgespoord via DNA-sporen die destijds veilig zijn gesteld. Bij de eerste zaak werd een vrouw in 1995 in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken en langs de weg verkracht. 2 jaar later, in 1997, gebeurde iets vergelijkbaars in het buitengebied van Deventer. De politie is 30 jaar later op zoek gegaan naar mogelijke verwanten in de DNA-bank en kwam zo terecht bij de verdachte. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de Duitse grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. De Duitse klimaatactivist die deze week na een klopjacht werd opgepakt zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De 48-jarige man wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard tegen fossiele brandstoffen te zijn. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. Het weer vanuit het westen vannacht regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: De beste evergreens.
1: Dit is NPO Radio 5.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard.

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement? Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppy-pleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
6: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
4: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Middernacht, het begin van vrijdag 11 september. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer €400 tot €600 meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de Duitse grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen.

0: PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergiño Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

jeugd. Zij weent met mij van Brugge tot Gent. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wint de zetige rein.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen, bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefden mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien, die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betonnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.